Genesis. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 46. Isaac was oud geworden en zijn ogen werden zo zwak dat hij niet meer kon zien. Daarom riep hij zijn oudste zoon Esau bij zich en zei: "Mijn zoon." "Hier ben ik," antwoordde Esau. Isaac zei: "Kijk eens, ik ben een oud man en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Neem daarom je wapens, je pijlkoker en je boog, ga erop uit en schiet een stuk wild voor mij. Maak dan een smakelijk maal klaar, zoals ik het graag heb, en dien het op, zodat ik ervan kan eten. Dan heb ik de kracht jou te zegenen voordat ik sterf." Tijdens dat gesprek van Isaac met zijn zoon Esau had Rebekka staan luisteren. Zodra Esau erop uit was gegaan om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei Rebekka tegen haar zoon Jacob: "Luister eens, ik heb je vader tegen je broer Esau horen zeggen: breng mij een stuk wild en maak een smakelijk maal voor mij, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je met goedvinden van de Heer mijn zegen kunnen geven, voordat ik sterf. Daarom, mijn zoon, moet je luisteren naar wat ik je zeg. Ga naar de kudden en haal daar 2 malse geitenbokjes. Dan maak ik een smakelijk maal voor je vader, zoals hij dat graag heeft. Dit ga je dan aan je vader aanbieden, zodat hij ervan kan eten. Dan kan hij jou zegenen voor hij sterft." Maar Jacob zei tegen zijn moeder Rebekka: "Dat gaat niet. Mijn broer Esau is ruig behaard en ik helemaal niet. Als vader mij zal aanraken, denkt hij vast dat ik met hem spot. En in plaats van mij te zegenen, zal hij mij vervloeken." Zijn moeder antwoordde hem: "Jongen, die vloek neem ik op me. Luister naar mij en ga de bokjes halen." Jacob ging ze dus halen en bracht ze naar zijn moeder. En zij maakte een smakelijk maal klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop haalde Rebekka de beste kleren van haar oudste zoon Esau, die zij in huis bewaarde, en liet haar jongste zoon Jacob die aantrekken. Over zijn handen en zijn gladde hals trok zij de vellen van geitenbokjes. Vervolgens gaf zij het smakelijke maal met het brood dat zij toebereid had haar zoon Jacob in handen. Die ging naar zijn vader toe en zei: "Vader." Isaac antwoordde: "Ja, wie ben je, mijn zoon?" Jacob zei tegen zijn vader: "Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij opgedragen hebt. Ga overeind zitten en eet van mijn wildbraad. Dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven." Maar Isaac zei tegen zijn zoon: "Hoe heb je dat wild zo gauw kunnen vinden, mijn zoon?" Jacob antwoordde: "De Heer, uw God, heeft het op mijn weg gebracht." Daarop zei Isaac tegen Jacob: "Kom eens wat dichterbij. Ik wil je aanraken, mijn zoon, om te zien of je werkelijk mijn zoon Esau bent." Jacob kwam bij zijn vader Isaac staan. Deze raakte hem aan en zei: "De stem is de stem van Jacob, maar de handen zijn de handen van Esau." Hij herkende Jacob niet, omdat zijn handen even behaard waren als die van zijn broer Esau. Toen was hij bereid hem zijn zegen te geven. En hij vroeg nog eens: "Ben jij werkelijk mijn zoon Esau?" Hij antwoordde: "Dat ben ik." Toen sprak Isaac: "Dien dan maar op. Ik wil eten van het wildbraad van mijn zoon. Dan zal ik de kracht krijgen om je mijn zegen te geven." Jacob diende op en zijn vader begon te eten. Daarna bracht hij hem wijn en hij dronk. Daarop sprak zijn vader Isaac tot hem: "Kom hier, mijn zoon, en kus mij." Hij kwam naderbij en kuste hem. Toen Isaac de geur van zijn kleren rook, sprak hij over hem deze zegen uit: "Ja, de geur van mijn zoon is als de geur van een akker die door de Heer is gezegend. Dauw van de hemel zal God je geven, vruchtbare grond, met overvloed van koren en most. Volken zullen je dienen en naties voor je buigen. Je moet heersen over je broers en de zonen van je moeder moeten voor jou buigen. Wie jou vervloekt,
zal vervloekt zijn. Wie jou zegent, zal gezegend zijn. Juist toen Isaac over Jacob deze zegen had uitgesproken en Jacob net was weggegaan bij zijn vader Isaac, kwam zijn broer Esau van de jacht terug. Ook hij maakte een smakelijk maal. Toen hij het binnenbracht, zei hij tegen zijn vader: "Kom overeind, vader, en eet van het wildbraad van uw zoon. Dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven." Zijn vader Isaac vroeg: "Wie ben je?" Hij antwoordde: "Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau." Isaac schrok hevig en riep uit: "Maar wie was dan degene die dat andere stuk wild had geschoten en het mij gebracht heeft? Juist voordat jij binnenkwam, heb ik daarvan gegeten. Hem heb ik mijn zegen gegeven en die zegen zal hij ook houden." Toen Esau dat van zijn vader hoorde, brak hij in luide en bittere jammerklachten uit en smeekte zijn vader: "Vader, geef mij ook uw zegen." Maar hij antwoordde: "Je broer is met een listige leugen bij mij aangekomen en heeft zich van jouw zegen meester gemaakt." Toen zei Esau: "Terecht heet hij Jacob, want hij heeft mij nu al 2 maal bedrogen. Eerst heeft hij zich mijn eerste geboorterecht toegeëigend en nu ook nog mijn zegen." En hij drong aan: "Hebt u dan voor mij geen zegen meer?" Isaac antwoordde en zei tegen Esau: "Ik heb hem nu eenmaal tot heerser over jou aangesteld. Ik heb al zijn broers tot zijn dienstknechten gemaakt en koren en most aan hem gegeven. Wat kan ik nog doen voor jou, mijn zoon?" Maar Esau zei tegen zijn vader: "Was dat dan uw enige zegen, vader? Vader, geef mij toch ook een zegen." En hij begon luid te jammeren. Daarop nam zijn vader Isaac het woord en zei: "Ver van de vruchtbare grond zul je wonen, ver van de dauw uit de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je je losrukt, schud je zijn juk van je nek." Esau haatte Jacob vanwege de zegen die zijn vader over hem had uitgesproken. En hij zei bij zichzelf: "De tijd is niet ver meer dat er om mijn vader gerouwd wordt. Dan vermoord ik mijn broer Jacob." Toen Rebekka te weten kwam wat haar oudste zoon Esau van plan was, riep zij haar jongste zoon Jacob bij zich en zei hem: "Je broer Esau zint op wraak en wil je vermoorden. Luister dus naar mij, mijn zoon. Bereid je voor en vlucht naar mijn broer Laban in Haran. Blijf daar een tijd lang tot de woede van je broer bekoeld is. Als de woede van je broer over is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan, zal ik iemand sturen om je terug te halen. Waarom zou ik jullie alle 2 op 1 dag moeten verliezen?" Rebekka zei tegen Isaac: "Het leven valt mij zwaar met die Hethitische vrouwen. Als Jacob nu ook nog trouwt met een meisje van hier, met een Hethitische, dan heb ik helemaal geen leven meer."

Genesis. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 22. Daarop liet Isaac Jacob bij zich komen, zegende hem en gaf hem deze opdracht. Je moet niet trouwen met een meisje uit Canaan. Ga op reis naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en trouw daar met een van de dochters van Laban, de broer van je moeder. Mogen de Almachtige God je zegenen en je vruchtbaar maken en talrijk, zodat je uitgroeit tot een grote menigte volken. Mogen Hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham schenken, zodat je het land in bezit kunt nemen waar je nu als vreemdeling leeft, het land dat God aan Abraham gegeven heeft. Zo liet Isaac Jacob gaan, en deze ging op weg naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van de Arameer Betuel en de broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. Esau merkte dat Isaac Jacob met zijn zegen naar Padan Aram gestuurd had om er een vrouw te zoeken. Hij kwam te weten dat hij hem bij zijn zegen verboden had een Canaanitische vrouw te huwen. En dat Jacob daarom, volgens de wens van zijn vader en moeder, naar Padan Aram was gegaan. Zo merkte Esau dat de vrouwen uit Canaan zijn vader Isaac niet bevielen. Daarom ging hij naar Ismaël en nam naast de vrouwen die hij al had, ook nog Machalat, een dochter van Abrahams zoon Ismaël en een zuster van Nebajot, tot vrouw. Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Nadat de zon al was ondergegaan, wilde hij op een bepaalde plaats overnachten. Een van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en hij viel op die plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden zij neer. Ineens stond de Heer bij hem en zei: Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waar u op ligt zal ik aan u en aan uw nakomelingen geven. Uw nageslacht zal als het stof van de aarde zijn. U zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Om u en uw nakomelingen zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend beschouwen. Ik ben met u. Ik zal u behoeden waar u ook bent en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten tot ik mijn belofte heb vervuld. Jacob werd wakker en riep uit: Waarlijk, de Heer is op deze plaats en ik wist het niet. Hij werd bang en zei: Ontzagwekkend is deze plaats. Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel. De volgende ochtend zette Jacob de steen waar hij met zijn hoofd op had gelegen als een wijssteen overeind en goot er olie overuit. Hij noemde die plaats Bethel. Vroeger heette die stad Luz. Jacob legde de volgende gelofte af: Als God met mij is en mij beschermt op de reis die ik nu onderneem, als hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te bedekken, en als ik ongedeerd naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn. En van alles wat u mij schenkt, zal ik u tienden geven.

Genesis. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 35. Toen Jacob zijn reis voortzette en verder trok naar het gebied van de Oosterlingen, zag hij op een gegeven ogenblik ergens in het veld een put. Drie kudde schapen lagen daar te wachten, omdat uit die put de kudde te drinken kregen. Op de put lag een grote steen. En pas als alle herders daar waren samengekomen, rolde men de steen van de opening. Zodra men de schapen had laten drinken, legde men de steen weer op de put. Jacob vroeg: "Broeders, waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Wij komen van Haran." Hij vervolgde: "Kent u dan Laban, de zoon van Nachor?" Zij antwoordden: "Ja, die kennen wij." Hij vroeg verder: "Hoe maakt hij het?" En zij antwoordden: "Uitstekend. Daar komt net zijn dochter Rachel aan met de schapen." Toen zei hij: "Het is nog volop dag en nog lang geen tijd om de kudde bijeen te drijven. Geef dus de schapen te drinken en laat ze dan nog wat grazen." Zij zeiden: "Dat kunnen wij niet, voordat alle schapen bijeen zijn. Pas dan wordt de steen van de put afgerold en kunnen wij de schapen te drinken geven." Hij stond nog met hen te praten toen Rachel aankwam met de schapen van haar vader, want zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, met de schapen van zijn oom, ging hij naar de put toe, rolde de steen weg en liet de schapen van zijn oom Laban drinken. Daarop kuste Jacob Rachel en weende luid. Toen Jacob Rachel bekend had gemaakt dat hij een bloedverwant van haar vader was, de zoon van Rebekka, ging Rachel het gauw aan haar vader vertellen. Zodra Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zuster, gehoord had, liep hij vlug naar hem toe. Hij omhelsde en kuste hem en nam hem mee naar huis. Daar vertelde Jacob Laban alles wat er gebeurd was. Laban zei: "Waarlijk, jij bent mijn gebeente en mijn vlees." En Jacob bleef een volle maand bij hem. Daarop zei Laban tegen Jacob: "Al ben je familie van mij, daarom hoef je nog niet voor niets bij mij te werken. Laat maar horen wat je wilt verdienen." Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea had fletse ogen. Rachel was welgevormd en mooi, zodat Jacob verliefd was op Rachel. Daarom stelde hij voor: "Ik blijf 7 jaar bij u werken voor uw jongste dochter Rachel." Laban zei: "Ik geef haar liever aan jou dan aan iemand anders. Blijf dus maar bij mij." Zo kwam het dat Jacob 7 jaar werkte om Rachel te krijgen. Die jaren leken hem maar enkele dagen, zoveel hield hij van haar. Na de 7 jaren zei Jacob tegen Laban: "Geef me mijn vrouw, want mijn tijd is om en ik wil met haar samenleven." Daarop nodigde Laban alle burgers van de stad uit en richtte een feestmaal aan. 'S avonds echter bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob en hij had gemeenschap met haar. Laban schonk zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea als slavin. De volgende ochtend zag Jacob dat het Lea was. Hij zei tegen Laban: "Wat hebt u nu met mij uitgehaald? Ik heb toch gewerkt om Rachel te krijgen. Waarom hebt u mij bedrogen?" Laban antwoordde: "Het is bij ons geen gewoonte de jongste uit te huwelijken voor de oudste. Breng dus eerst met haar de bruiloftsweek door. De andere kun je ook krijgen als je nog eens 7 jaar bij mij wilt werken." Dat deed Jacob. Hij bracht met Lea de bruiloftsweek door en Laban gaf hem zijn dochter Rachel als vrouw. Laban schonk zijn slavin Bilha aan Rachel. Jacob had ook gemeenschap met Rachel. Hij hield meer van haar dan van Lea. Zo werkte hij nog eens 7 jaar bij Laban. Toen de Heer zag dat Lea minder bemind werd, opende hij haar schoot, terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Lea werd zwanger, baarde een zoon
en noemde hem Ruben. Want, zei ze, de Heer heeft neergezien op mijn ellende. Nu zal mijn man wel van mij gaan houden. Ze werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en zei, de Heer heeft gehoord dat ik minder bemind word, daarom heeft hij mij ook dit kind gegeven. En zij noemde hem Simeon. Ze werd nog eens zwanger, baarde weer een zoon en zei, ditmaal zal mijn man zich wel aan mij gaan hechten, want ik heb hem 3 zonen geschonken. Daarom kreeg hij de naam Levi. Zij werd nog eens zwanger, baarde een zoon en zei, ditmaal zal ik de Heer prijzen. Daarom noemde zij hem Juda. Daarna kreeg zij geen kinderen meer.

Genesis. Hoofdstuk 30. Versen 1 tot en met 43. Rachel zag dat zij Jacob geen kinderen schonk. Ze werd jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob: "Geef mij toch kinderen, anders ga ik dood." Jacob werd kwaad op Rachel en antwoordde: "Neem ik soms de plaats in van God, die je geen kinderen laat krijgen?" Daarop zei ze: "Hier is mijn slavin Bilha. Heb gemeenschap met haar, dan kan zij op mijn knieën baren en kan ik kinderen krijgen door haar." Zij gaf hem dus haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob had gemeenschap met haar. Bilha werd zwanger en schonk Jacob een zoon. Rachel zei: "God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mijn gebed verhoord en mij een zoon geschonken." Daarom noemde zij hem Dan. Rachels slavin Bilha werd opnieuw zwanger en schonk Jacob een tweede zoon. Rachel zei: "Een harde strijd heb ik met mijn zuster gestreden en ik heb overwonnen." Daarom noemde zij hem Naphtali. Toen Lea merkte dat ze geen kinderen meer kreeg, gaf zij haar slavin Zilpa aan Jacob als vrouw. En ook Zilpa, de slavin van Lea, schonk Jacob een zoon. Toen zei Lea: "Het geluk is gekomen." Daarom noemde zij hem Gad. Lea's slavin Zilpa schonk Jacob een tweede zoon. En Lea zei: "Ik ben gelukkig. De meisjes zullen mij gelukkig prijzen." Daarom noemde zij hem Azer. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en vond liefdesappels ergens op het veld en bracht die naar zijn moeder Lea. Rachel zei tegen Lea: "Geef mij ook een paar van die liefdesappels van je zoon." Maar zij antwoordde: "Is het niet genoeg dat je mij mijn man afneemt? Wil je nu ook nog beslag leggen op de liefdesappels van mijn zoon?" Rachel zei: "Als je mij de liefdesappels van je zoon geeft, mag Jacob vannacht bij jou slapen." Toen Jacob dus 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: "Je moet bij mij komen slapen, want ik heb eerlijk voor je betaald met de liefdesappels van mijn zoon." Die nacht ging hij dus bij haar slapen. En God verhoorde Lea. Zij werd zwanger en schonk Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea: "God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven." Daarom noemde zij die zoon Issachar. Lea werd nog eens zwanger en schonk Jacob een zesde zoon. Lea zei: "God heeft mij een mooi geschenk gegeven. Ditmaal

zal mijn man wel bij mij blijven, want ik heb hem 6 zonen geschonken. En zij noemde die zoon Zebulon. Daarna bracht zij nog een dochter ter wereld en noemde haar Dina. Toen was God Rachel indachtig. Hij verhoorde haar en opende haar schoot. Zij werd zwanger, baarde een zoon en zei: God heeft mijn schande weggenomen. Zij noemde hem Jozef, daarbij denkend: mogen de Heer mij nog een zoon geven. Toen Rachel Jozef gebaard had, zei Jacob tegen Laban: laat mij teruggaan naar mijn woonplaats en vaderland. Geef mij mijn vrouwen en kinderen voor wie ik bij u gewerkt heb en laat mij gaan. U weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb. Maar Laban zei tegen Jacob: je moet ook met mij rekening houden. Ik heb uit tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft. En hij voegde eraan toe: zeg maar welk loon je van mij wenst en ik geef het. Jacob antwoordde: u weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb en hoe het onder mijn beheer met uw kudde is gegaan. Voor mijn komst was uw bezit maar klein. Het heeft zich sterk uitgebreid, omdat de Heer u gezegend heeft bij elke stap die ik zette. Wanneer zal ik nu eens voor mijn eigen familie kunnen werken? Daarop zei Laban: wat moet ik je geven? Jacob antwoordde: u hoeft mij niets te geven. Ik ben bereid opnieuw uw kudde te hoeden als u het volgende voorstel aanvaardt. Ik ga vandaag al uw kleinvee langs. Zet u dan alle gevlekte en gespikkelde dieren bijeen en zonder ook alle zwarte schapen af. Als loon wil ik enkel de gespikkelde en gevlekte geiten. U kunt mij vertrouwen. Als u later mijn loon in ogenschouw komt nemen, mogen alle niet gevlekte of gespikkelde geiten en alle niet zwarte schapen gelden als door mij gestolen. Laban zei: goed, ik neem je voorstel aan. Nog diezelfde dag zette Laban de gestreepte en gespikkelde bokken en alle gevlekte en gespikkelde geiten bijeen. Alles waar maar iets wits aan was en ook alle zwarte schapen. Hij vertrouwde die kudde toe aan zijn zonen. Hij bepaalde dat het tussen hem en Jacob een afstand van 3 dagreizen moest blijven. En Jacob mocht alleen het kleinvee van Laban weiden dat nog over was. Toen haalde Jacob verse takken van populieren, amandelbomen en platanen en bracht er witte strepen op aan door het wit van de takken bloot te leggen. De takken die hij zo bewerkt had, legde hij vlak voor het kleinvee in de troggen en drinkbakken. De dieren waren namelijk gewend te paren als ze daar kwamen drinken. De dieren die bij de takken gepaard hadden, wierpen gestreepte, gevlekte en gespikkelde jongen. De aldus verkregen jongen hield Jacob apart. Met deze gevlekte en zwarte dieren liet hij Labans kleinvee paren en op deze wijze vormde hij een eigen kudde, die hij niet bij Labans kudde liet komen. Alleen voor de sterke dieren die bronstig werden, legde Jacob zijn takken in de troggen, om ze bij die takken te laten paren. Voor de zwakke dieren legde hij ze er niet in. Zodoende kreeg Laban alleen zwakke dieren en Jacob sterke. Zo werd Jacob buitengewoon rijk. Hij kreeg grote kudden, slavinnen en slaven, kamelen en ezels.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid geweden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

ooit begon. Als een vader aan zijn kind, blijft u mij trouw. Als ik twijfel.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 12e hoofdstuk, Nieuw behandelschema. Onder de vele bijwerkingen van de nieuwe behandeling bevindt zich ook nog de beruchte aplasiedip. Omdat Alexander op zee is, moet ik die kritieke week organiseren. Die valt tussen 3 en 12 februari, zodat ik dag en nacht spoorslags naar het ziekenhuis zou moeten kunnen vertrekken, als Anne Gabriël tijdens de dip koorts krijgt. Godzijdank stelt Thierry, onze taxichauffeur, die weet van de afwezigheid van mijn man, me voor dat ik hem dag en nacht kan bellen, zodat hij ons naar La Timon kan brengen. Hij dringt aan. Echt, ik doe het. Ik kan u niet laten zitten. Nu de kwestie van het nachtelijk transport geregeld is, moet ik nog regelen dat ik enkele dagen afwezig kan zijn. Bovendien krijgt Anne Gabriël tijdens de krokusvakantie nog behandelingen die vereisen dat we een hele dag weg zijn en ik zit vast met haar broer en zusjes. Ik durf niet weer bij mijn beste vriendinnen aan te kloppen, die al zo vaak mijn kinderen erbij nemen, ook al hebben ze er zelf 4 of 5. Ik vraag dus aan een familielid om die week bij ons door te brengen. Hij komt aan op 5 februari en houdt zich vooral bezig met Anne Gabriël en speelt urenlang met haar. Hij weet niet wat hij verzinnen moet om het haar naar haar zin te maken en verwent haar erg. Ik zou absoluut niet willen dat mijn dochtertje wordt zoals sommige kleine grillige tirannen die ik in het ziekenhuis heb gezien. Dat verschil van opvatting veroorzaakt een klein incidentje, waardoor ik weer een nieuwe trek in de persoonlijkheid van mijn kind ontdek. Op een avond zitten we aan tafel en ik heb een gratin van courgette opgediend. Anne Gabriël, die niet van die groente houdt, reikt me traag haar bord aan. Ik vraag haar ernaar en ze antwoordt met een niet mis te verstane uitdrukking op haar snoetje. Moet ik dat echt eten? Een beetje, net als iedereen. Met tranen in de ogen steekt ze me haar bord toe, waarop ik een heel kleine portie gratin schep. Natuurlijk raken haar tranen me wel, maar ik weet dat wat ik doe voor haar bestwil is. Dus doe ik alsof ik het niet zie. Dat is niet het geval met de andere volwassene die aanwezig is en die het zichtbaar niet met zo'n grote gestrengheid eens is en die uit zichzelf 3/4 van het deel dat ik haar heb opgeschept overneemt op zijn eigen bord. Anne Gabriël eet braaf op wat er overblijft. En de maaltijd gaat verder. Als ik dus opnieuw zonder veel overtuiging gratin aanbied, zie ik tot mijn verbazing dat ze er als eerste om vraagt. Een beetje sprakeloos geef ik haar een klein stukje dat ze meteen opeet, zonder commentaar. Ik stel natuurlijk op dat moment geen vragen en de maaltijd verloopt verder rustig. 'S avonds, als ik haar wel te rusten ga kussen, heb ik het over haar gedrag bij het eten en vraag haar waarom ze meende dat ze zich verplicht voelde een tweede keer courgettes te nemen. Iets dat ik nooit van haar geëist zou hebben. Heel eenvoudig legt ze het me uit. Het is waar dat ik niet van courgetten houd en dat ik er eerst niets van wilde eten.
Maar toen ik zag dat hij van mijn bord afnam wat u me gegeven had, dacht ik, wat hij doet is niet goed. Mama moet mij opvoeden. En ze heeft gelijk. Ik moet een beetje courgette eten, ook al vind ik het niet lekker. Ze vertelt me dat op de besliste toon van iemand die een onrecht rechtzet, trots dat ze de rechtvaardigheid heeft hersteld. Inwendig denk ik, wat is ze recht door zee? Wat is ze oprecht? En ook, wat heeft ze een karakter? Op dat moment doet ze me erg denken aan haar vader, die nooit zijn plicht verwaarloost. Toch worden de pijnen nu blijvend en steeds heviger. In de loop van enkele dagen kan Anne-Gabriël niet meer opstaan, omdat elke beweging haar pijn doet en die moeilijk te bestrijden is. Op zondag 9 februari is het zelf niet mogelijk voor haar om met ons mee naar de heilige mis te gaan. Bij de lunch komt ze ook niet aan tafel, zo slecht is ze eraan toe. Ik ga na de lunch naar haar toe. Ik vind haar stilletjes, uitgestrekt op haar bed. Als ze me hoort binnenkomen, draait ze zich lichtjes naar me toe en zegt vertrouwelijk: Mam, u zult me wel heel erg dom vinden. Dom? Waarom, mijn liefje? Ik heb onze lieve Heer gevraagd mij alle pijnen van de kinderen in het ziekenhuis te geven. Op die woorden ben ik tegelijkertijd verslagen en ontroerd. Een dergelijk antwoord had ik werkelijk niet verwacht. Weliswaar heb ik haar gezegd dat ze door haar pijnen op te dragen zielen kon redden en Jezus troosten. Maar nooit, absoluut nooit, heb ik haar voorgesteld of er maar op gezin speelt dat ze de kwalen van anderen op zich zou nemen. Ik probeer de oorzaak van die edelmoedigheid te begrijpen. O mijn liefje, denk je niet dat je al genoeg te lijden hebt? O jawel, mama, maar ik heb zoveel pijn dat als ze nu eens geen pijn zouden hebben. Terwijl ze dat zegt, legt ze een nadruk op het woordje zij. Als ik haar verklaring hoor, word ik door emoties overspoeld. Precies op dat moment wordt mij duidelijk dat ze niet beter zal worden, omdat ze heilig is. Ik heb inderdaad in een artikel over palliatieve zorg bij kinderen gelezen dat kinderen niet heilig zijn omdat ze lijden, maar omdat ze in hun lijden nog steeds aan de anderen denken. Welnu, zij stelt zich niet tevreden met aan ze te denken. Terwijl ze zelf verlamd is van pijn, probeert ze nog het lijden van de anderen te verlichten. En de weg die ze daarvoor kiest, is radicaal, verheven. Het is de weg van Jezus Christus. Ze biedt zich aan als slachtoffer voor de kleine zieken, op dezelfde wijze waarop Christus zich als offer heeft opgedragen voor de mensen. Zij wil hun lijden op zich nemen om hun pijn te verzachten, zoals Hij onze zonden op zich heeft willen nemen om ons te redden. En ze is net 8 jaar. De grootsheid en de heiligheid van mijn dochtertje gaan me plotseling volkomen te boven. Vanaf dat moment weet ik dat ze naar de hemel zal gaan. Dat is de mooiste toekomst die haar maar te wachten kan staan. Mijn hart zingt het Magnificat. Het dankt God dat Hij zijn oog heeft laten vallen op zijn kleine dienares Anne-Gabriël. Ik weet zelf niet meer of ik nog om een wonder moet blijven vragen.
verlang ik dat eigenlijk nog wel? Als christenmoeder weet ik dat er niets mooier, niets kostbaarder kan zijn dan die hemel die ik even zie opengaan door de stichtende woorden van mijn kleine gekruisigde. Ik ben in een toestand van dankzegging, maar in mijn armzalige menselijkheid is het heel moeilijk voor me om te aanvaarden dat ik haar moet zien lijden, en ik vraag de Heer me daarvoor de kracht en zijn erbarmen te geven. De volgende dagen nemen de pijnen zo in intensiteit toe dat ze voortdurend op bed blijft liggen en onmogelijk kan lopen, ja zelf niet kan zitten. De pijn verspreidt zich over vrijwel haar hele lichaam, in het bijzonder ter hoogte van het borstbeen en het bekken. Ik ga dus met een slecht voorgevoel met haar naar Marseille voor de tweede keer.

Dertiende hoofdstuk. Begin van de actieve palliatieve zorg. Als we in Latimon aankomen voor de kuur, spreken de artsen bij het zien van de verariering van de pijnen eerst foto's van het skelet af. In verband met een droge hoest die Anne Gabriel al 10 dagen niet kwijtraakt, maken ze ook een foto van de longen, om te zien of de ziekte zich daarin niet heeft verbreid. Anne Gabriel is ongerust. Uit haar enkele lessen biologie op school weet ze dat de longen het orgaan van de ademhaling zijn. Ze is dus bang dat ze door metastasen gedoemd zal zijn te stikken. Voor verstikking is ze bijzonder bang. Ze is er het meeste bang voor van alles. We gaan naar beneden om die foto's te maken. Voor die van het skelet moet ze met haar rug plat op de tafel liggen. Ze kan echter sinds enkele maanden niet meer echt rechtop staan en loopt op de tenen van de rechtervoet, die ze nooit plat op de grond zet, wat de duidelijke gebogen houding nog verergert. De laborante, een klein, mollig vrouwtje met weinig haar, beveelt haar zonder enige zachtheid: zet allebei je voeten op de grond. Anne Gabriel probeert het, tevergeefs. Ze verontschuldigt zich: het spijt me, mevrouw, het lukt me niet. Doe wat meer moeite. Ze probeert het opnieuw, maar zonder resultaat. De laborante wint zich op. Houd op met die kuren. Zet je voet op de grond. Ik verzeker u, ik kan echt mijn voet niet plat op de grond zetten. Dat komt door de bestraling. Verlangend er een einde aan te maken, komt de laborante op haar af om haar te laten zien dat je haar geen fabeltjes hoeft te vertellen en dat ze haar voeten op de grond zal zetten. Ze duwt met een korte ruk met haar hele gewicht op haar schouders. Anne Gabriel slaakt een kreet van pijn, waarop al snel stille tranen volgen. Ik bemoei me ermee. Zo is het al enkele maanden met haar. De bestraling heeft de spieren van de kuit beschadigd. Ze kan echt niet beide voeten op de grond zetten. U moet haar niet meer zo forceren. De laborante moppert en neemt tenslotte de foto's. Dan zijn de longen aan de beurt. Zelfde scenario, maar nu is het de kromming in de rug die het moet ontgelden. Terwijl Anne Gabriel wanhopig probeert zich te strekken, verliest ze haar evenwicht en valt bijna. Nu vraagt de laborante haar met een geërgerd gezicht om op een soort beweegbare brancard te gaan liggen. Ze bindt haar vast met banden en neemt de foto's. Zoals gewoonlijk moet ik de röntgenkamer verlaten. Ik weiger echter mijn dochter, die nog helemaal overstuur is, alleen te laten. Ze stelt me dus voor om bij de bedieningstafel te komen staan, achter de loodglazen, afscherming en de beeldschermen. En wat ik zie jaagt me angst aan. De wervelkolom is niet meer één geheel. De lendenwervels onderaan zijn aan flarden. Eén ervan is vrijwel helemaal verdwenen. Hij lijkt op een gerafelde pluk watten. De beelden onthullen me hoezeer mijn kind van binnenuit is vernietigd, volkomen vernietigd. Ik begrijp dan dat er geen enkele hoop meer op is op genezing. Alleen een wonder zou die wervelkolom nog recht kunnen maken en haar genezen van een zo verwoestende ziekte. Maar
dan een echt groot wonder. Geloof ik daar nog in? Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. De zekerheid dat mijn dochter gaat sterven dringt zich meer dan ooit aan mijn geest op. Alexander is op zee en hij weet van niets. Aan het einde van de middag vraag ik aan Anne Gabriel of ze het vervelend vindt als ik haar even alleen laat om de uitslagen op te halen van de onderzoeken die 's ochtends gedaan zijn. Ze dringt erop aan dat ik haar die niet vertel als we nog in het ziekenhuis zijn. Mama, als er iets in de longen zit, dan wil ik dat niet in het ziekenhuis te weten komen. Zoals je wilt, liefje. Ik heb liever dat u wacht met het me te zeggen tot we thuis zijn. Begrijpt u? Het is te moeilijk om dat hier te horen. Als we thuis zijn, waar het fijn is, dan is het minder moeilijk. Maar op het moment dat ik de deur uitga, doet ze me nog een laatste aanbeveling. Mama, als de arts u zegt dat de longen aangetast zijn, dan gaat u huilen en dan weet ik het als ik zie dat u gehuild hebt. Wilt u dan alsjeblieft goed uw tranen drogen voordat u de kamer weer binnenkomt, zodat ik het pas thuis te weten kom? Dat beloof ik je, liefje. Haar aandringen om helemaal geen slecht nieuws in het ziekenhuis te krijgen, bevestigt voor mij dat ze de aankondigingen van haar recidief als echt gewelddadig heeft ervaren. Ik wind me daarom al bij voorbaat op dat er zo weinig naar me geluisterd wordt door de artsen, die maar doorgaan met haar tegen haar wil bij haar behandeling te betrekken. Tegelijkertijd ben ik verrast door de volwassenheid van dit kind, dat weet wat er nodig is om haar te beschermen. Dr. B. bevestigt dat de ziekte fors is voorgeschreden, in het bijzonder in de wervelkolom. Dat veroorzaakt een inzakking van de wervelkolom, wat zowel de verklaring is voor de pijnen als voor de moeilijkheid om rechtop te staan. Het is waarschijnlijk dat ze binnenkort helemaal niet meer zal kunnen lopen of zelf kan zitten. Misschien zal ze de volgende keer in een rolstoel moeten komen. Hij stelt me daarentegen gerust over de longen, die zijn niet aangedaan. Ik vraag hem of hij dat resultaat zelf aan Anne Gabriel wil vertellen en daarbij de kwestie van de rug terzijde laat. Ik denk dat het krijgen van goed nieuws in het ziekenhuis haar misschien kan helpen om het wat minder als de plek van alle gevaren te zien. De arts gaat dus met mij mee de kamer binnen. Als hij haar aanspreekt, kijkt ze hem strak aan, zonder haar wantrouwen en haar tegenzin te verbergen. Op mij richt ze een vagende blik, waarin ik een stilzwijgend verwijt lees. Maar wat had ik u nou gevraagd? De arts zelf lijkt ook wat van zijn stuk gebracht door deze stille, uitdagende houding en merkt met een glimlach op: jij mag mij niet. Ze reageert niet eens op de aankondiging van de uitkomsten. Zo gespannen is ze. Later zal ze me vertellen dat ze niet meteen begreep wat er tegen haar gezegd werd. Maar tot besluit zegt ze: echt waar, of het nu een goed of een slecht bericht is, ik heb liever dat ze me in het ziekenhuis niets vertellen. Diezelfde avond, nauwelijks thuis in Toulon, dwing ik me ertoe om naar de mis te gaan voor het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Het is er koud en ik ben doodop, maar ik wil een objectieve daad van aanvaarding stellen. Helaas vind ik geen enkele steun in de plechtigheid die me triest, o zo triest lijkt. Geen enkel lied, alleen maar een gelezen mis. We zijn met niet meer dan 5 mensen in de kerk. Op de terugweg wil ik met degenen die met me meeloopt over de röntgenfoto's praten die ik 's ochtends gezien heb. Maar ze maakt me duidelijk dat ze het niet wil weten. Ze schermt zich af en laat me alleen met mijn verdriet. Dus richt ik me met mijn wil tot Hem die ons nooit alleen laat, die er altijd is. Ik offer Hem deze nieuwe beproeving op. Ik vraag Hem mij in het geloof te bewaren en mij overgave te gunnen. Want zonder Hem heb ik niets meer. Ik vraag Hem dat Anne Gabriël kalm mag blijven en langzamerhand vind ik de vrede terug. Ik slaap in terwijl ik denk aan Alexander, die nog steeds op zee is.

0: De volgende avond komt Alexander thuis. Hij vertelt dat hij niet meer weggaat tot de zomer. Niet alleen omdat hij graag bij ons is, maar vooral omdat Anne-Gabriël hem opeist met een ongeduld dat vermengd is met ongerustheid. Al sinds ze heel klein was, heeft ze geleden onder de perioden van afwezigheid van haar vader, aan wie ze erg verknocht is. Toen ze nog jonger was, dacht ze vaak dat hij haar alleen liet, omdat hij niet van haar hield. Later, toen ze had ingezien dat die frequente afwezigheid noodzakelijk was, zag ze op tegen elke scheiding en was ze er al weken van tevoren bedroefd over. Wanneer hij die 12 februari thuiskomt, heeft ze hem een brief geschreven. Mijn papaatje, we missen u erg van op uw boot. Waarom gaat u zo vaak weg als u toch dichtbij bent? Ik houd van u, papa. Anne-Gabriël, uw dochtertje. De thuiskomst van Alexander luchtte me enorm op. Met tweeën lijkt alles gemakkelijker. Hij is erg aangedaan als hij zijn dochter weer zo ziek ziet. Ons hart is verscheurd. Anne-Gabriël zelf ziet er ook angstig uit. De volgende dagen herhaalt ze regelmatig: ik ben bang, ik ben bang, maar ik weet niet waarvoor. Ik weet wel waar ze bang voor is, maar hoe moet ik haar dat zeggen? Daar is het nog te vroeg voor. Hoe je het ook bekijkt, ze is er klaar voor. Moet ze werkelijk weten dat ze gaat sterven? Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Als ze zien dat de ziekte voortschrijdt, besluiten de artsen van strategie te veranderen en kiezen voor een heel zware behandeling, waarvoor het noodzakelijk is dat we gedurende 2 weken dagelijks naar Latimon gaan, bovenop de chemotherapie die ze thuis inneemt. Dan wordt ons een week pauze gegund, met het risico op een aplasiedip en alles wat daarbij hoort, voordat er weer een nieuwe cyclus begint. Ze verklaren daarbij dat de verwachte verbetering maar tijdelijk zal zijn. In feite krijgt onze dochter van net 8 jaar nu een palliatieve behandeling. Natuurlijk wordt ons dat niet gezegd. We ontdekken het zelf via internet. Enkele dagen later vraag ik dokter B om bevestiging daarvan. Krijgt Anne-Gabriël nu een palliatieve behandeling? Hoe weet u dat? Door mijn vraag raakt hij opgeschrikt en hij lijkt boos dat wij op de hoogte zijn. Ik dring aan. Dat had u ons moeten zeggen. Ik dacht dat u had begrepen dat wij het liefst de waarheid horen. Hij draait er niet omheen. Ja, zij is inderdaad begonnen met een palliatieve behandeling, maar het is een actieve behandeling. Dat wil zeggen dat we nog steeds hopen de ziekte tot stilstand te brengen, in tegenstelling tot een passieve palliatieve behandeling, waarbij alleen de pijn wordt behandeld. Hoeveel tijd heeft ze nog? Dat weten we echt niet, tussen 1 en 6 maanden. Wat kunnen de doodsoorzaken zijn? Er zijn er 3. Ofwel het beenmerg is te erg aangetast en herstelt zich niet, dan is een hartstilstand uiteindelijk de doodsoorzaak. Ofwel de ziekte veroorzaakt een verhoogde hersendruk. Ofwel de pijn wordt zo hevig dat we medicijnen moeten geven om die te bestrijden, die dan ook de ademhaling afremmen en daardoor het overlijden met zich meebrengen. We moeten dus weer een beroep doen op vrienden om iedere dag op de kinderen te passen terwijl Latimon opnieuw, tot mijn groot ongenoegen, onze tweede woning wordt. We besluiten onze omgeving niet te laten weten dat Anne Gabriel aan een palliatieve behandeling begonnen is. We willen een zo groot mogelijke geheimhouding rond de verergering van de ziekte. Want ook al zal zij waarschijnlijk niet meer naar school teruggaan, of alleen maar voor heel korte perioden, haar broertje en zusjes zijn niet beschermd tegen de praatjes die hen het vorige jaar al meer dan genoeg gekwetst hebben. Tegelijkertijd is het voor mij nogal moeilijk om te beseffen dat de afdeling levenseisende protocollen hanteert. Want omdat we geleerd hebben de dag te plukken en van iedere geluksmoment te genieten, doen we moeite om te vergeten dat de dood rondwaalt. Wij vinden dus onze rust in het feit dat Anne Gabriel van nu af vrij berustend is. Maar vooral krijgen we de grote genade onze dochter in heiligheid te zien groeien. Ook al zijn we vol angst voor de scheiding die zich aankondigt. Ze is ons al sinds lang ver vooruit, maar het is altijd heerlijk om te zien hoe dit kind zich in een voortdurende toestand van overgave en aanvaarding bevindt. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Waar niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 15 oktober, waarop wij de heilige Theresia van Jezus, maagd en kerklerares, gedenken. Geboren te Avila in Spanje in 1515, trad Theresia in bij de Karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde. Doch ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij een grote schrijfster. Haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Zij stierf in 1582 te Alba de Tormes. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne voor maagden op pagina 1644. En voor de psalmen kan u gaan naar pagina 1158. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de koning der maagden. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der maagden. Komt, laat ons hem aanbidden. Met grote vreugd gedenken wij de heilige maagden van de Heer, die met een rein en zuiver hart op aarde leefden tot zijn eer. De lampen brandend in hun hand, gaan zij te zaam in lange stoet, getooid met smetteloos gewaad, de bruidegom nu tegemoet. Hun kleren zijn verblindend wit, in het bloed gewassen van het lam, dat voor ons allen werd geslacht, en tot ons heil het kruis opnam. Voor ons zijt gij gestorven, Heer, en uit de doden opgestaan. Help ons te leven zoals zij, de weg der heiligen te gaan. Delg onze schuld en zonde uit, omwille van uw kostbaar bloed, opdat wij met uw heiligen u prijzen mogen eens voor goed. U, Jezus, zij de roem en eer, en aan de Vader en de Geest, aan u zij alle lof gewijd, zoals het altijd is geweest. De zegen kwam niet door hun eigen hand, het was uw hand die dit volbracht. Wij hebben het vernomen, God, het is ons door de vaderen verhaald. wat Gij gedaan hebt in hun dagen, in oude tijden door uw sterke hand. Om hen te planten hebt Gij volken uitgeroeid, naties geveld om voor hen plaats te maken. Want niet met wapens werd hun land veroverd, de zege kwam niet door hun eigen hand. Het was uw hand, uw arm die dit volbracht, het licht van uw gelaat, omdat Gij hen beminde. Gij zijt het, God, mijn koning, die Jacob steeds de overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar Gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten, zijn door U beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer Uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De zege kwam niet door hun eigen hand, het was uw hand die dit volbracht. De Heer zal zijn aanschijn niet van u afwenden, als gij u tot hem bekeert. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand. Zij die ons haten, plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren.

Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal zijn aanschijn niet van u afwenden als gij u tot hem bekeert. Ontwaak, Heer, verstoot ons niet voor goed. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten. Al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd. Nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen gedreven. Toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben? Hij die de schuilhoeken der harten kent? Om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht? Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voor goed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontwaak, Heer, verstoot ons niet voor goed. Gij hebt mij de weg van het leven gewezen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Luister naar mij, mijn kind, en laat u onderrichten. En neem mijn woorden ter harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven. En ik zal mijn kennis nauwgezet mededelen. De werken van de Heer zijn van het begin af door hem geschapen. En van hun schepping af heeft hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Zij komen niet tekort en worden niet moe, en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Zij brengen elkaar niet in verdrukking, en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft hij haar aanschijn bedekt, en zij keren tot haar weer terug. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen, en hij heeft hem weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bestemde tijd, en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne, en hen gemaakt naar zijn beeld. In al wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun tong gevormd en hun ogen en hun oren en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goed en het kwaad. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken gewagen en zijn heilige naam prijzen. Hij heeft hun ook kennis geschonken en hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijd durend verbond en toonde hun zijn voorschriften.
Hun ogen

zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tot hen, wacht u voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is.

De Heer heeft de mensen uit de aarde geschapen. Hij heeft hun een hart gegeven om te denken. Hij toonde hun het goed en het kwaad. Hij heeft hun een hart gegeven om te denken. Uit de geschriften van de heilige Therese van Jezus, overleden in het jaar 1582. In aanwezigheid van Jezus Christus, zo'n goede vriend, zo'n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren. God vindt er genoegen in zijn grote genadegave aan ons te laten toekomen door de handen van de allerheiligste mensheid van zijn Zoon, in wie zijn goddelijke majesteit, volgens zijn eigen woorden, welbehagen heeft. Heel dikwijls mocht ik het ondervinden en het van de Heer horen. Ik zeg dat ik het duidelijk heb gezien. Door die poort moeten we binnentreden, wanneer we willen dat de Allerhoogste Majesteit ons de grote geheimen openbaart. U hoeft dus geen andere weg te zoeken, ook al bent u tot de hoogste beschouwing gekomen. Op deze weg gaat u volkomen veilig. Onze Heer is de bron van alle goeds. Hij zal ons onderrichten. Zijn leven is het beste voorbeeld. Richt u dus naar dat leven. Wat willen we nog meer dan zo'n goede vriend aan onze zijde? Nooit verlaat hij ons in lijden en zorgen. Iets dat onze wereldse vrienden wel doen. Gelukkig wie hem echt lief heeft en altijd bij zich houdt. Zien we naar de heilige apostel Paulus. Zou je niet zeggen dat hij de naam Jezus altijd op zijn lippen had? Want die staat in zijn hart gegrift. Sinds ik daar aandacht voor kreeg, heb ik enkele heilige, grote contemplatieven van zeer nabij beschouwd. Zij volgen geen andere weg. De heilige Franciscus toont het door de wondtekenen van Christus. De heilige Antonius van Padua door het kind. De heilige Bernardus vond zijn vreugde in Jezus mensheid. Zo ook Catharina van Siena en zoveel anderen. Deze weg moeten wij vrij bewandelen en ons geheel overgeven in de handen van God. Wanneer Gods majesteit ons wil verheffen tot de rang van hoveling en ons zijn geheim toevertrouwen, nemen we het dan van harte aan. Herinneren we ons telkens wanneer we aan Christus denken, de grote liefde waarmee God ons begunstigd heeft en hoe groot Hij zich toonde door ons dit onderpand van zijn liefde te geven. Liefde wekt immers liefde. Wij moeten trachten dit altijd voor ogen te hebben, ook al staan we nog aan een pril begin en zijn we nog te armzalig om de liefde in ons op te wekken. Wordt ze dan op een zeker dag door de genade van de Heer in ons hart geprent, dan zal alles ons licht vallen en zullen wij in korte tijd en met weinig inspanning veel bereiken.

die u verlaten, Heer, gaan te gronde. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven, mijn toevlucht te zoeken bij God. Wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven, mijn toevlucht te zoeken bij God. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Theresia van Avila door uw geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige.

0: Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt op deze donderdag. We zijn ondertussen al de 15e oktober en vandaag gedenken we in de kerk de heilige Theresia van Avila. Daar gaan we het vandaag dus zeker en vast over hebben. En we gaan ook stilstaan bij een colloquium georganiseerd door de Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas over palliatieve zorg. En ook delen we met jullie een getuigenis van Nikki Kingsley. Zij vertelt hoe Maria haar bij Jezus bracht. Dat hoort u dus vandaag allemaal in deze uitzending van Elke Dag Telt. Maar zoals gewoonlijk, beste luisteraars, eerst muziek. Dit is Lauren Daigle met een lied, Let It Be a Hallelujah. En in dit lied zingt ze het volgende. Neem mijn leven en laat het zijn. Mijn ziel toegewijd, Heer, aan U. Neem mijn momenten en al mijn dagen. Maak ze tot eindeloze lofprijzing. Neem mijn hart en laat het bewegen in geest en in waarheid voor de eer van uw naam. Met elke ademhaling, met elke zang en melodie, laat het een alleluia zijn. In elk moment, in elke zegen die u geeft, o Heer, laat het een alleluia zijn. Al mijn hoop en al mijn angsten, elke beproeving, elke traan. In de chaos blijft u stand houden, trouw de hele weg. Door de overwinningen heen, door de littekens heen, laat mij weerspiegelen wie u bent, voor de eer van uw naam. Beste luisteraars, dit is Lauren Daigle met het lied Let It Be. A hallelujah.

0: En vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we het hebben over een colloquium dat plaats zal vinden op zaterdag 24 oktober. En we praten over dit colloquium samen met Marleen Koppens. Welkom in onze uitzending, Marleen.
1: Dankjewel, Mariam. Zal ik me even voorstellen?
0: Ja, graag.
1: Ik ben Marleen Koppens. Ik ben arts-reumatoloog en ik werk al meer dan 35 jaar in een praktijk in een stad in Limburg. Ik ben secretaris van de Sint-Lucas-vereniging en dat is de reden waarom ik vandaag bij u aanwezig ben.
0: Ja, want het colloquium waar we het juist over hadden, ook bij de introductie van ons programma, Elke Dag Telt, ja, is iets dat georganiseerd wordt door de Sint-Lucas-vereniging. Kan u daar een woordje uitleg geven voor onze luisteraars die dat misschien nog niet kennen?
1: Zeker. De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas, dat is de officiële naam, dat is de Katholieke Artsenvereniging van België. De vereniging is al meer dan 100 jaar oud. Zij werd in 1922 opgericht door enkele Brusselse artsen naar het voorbeeld van de Franse Sint-Lucas-vereniging. We zijn zeker niet de enige vereniging. De katholieke artsenverenigingen zijn Europees en ook internationaal aanwezig. Die hebben een band met Rome, want die behoren tot het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. Dus wij hebben contacten ook met het Vaticaan. De Sint-Lucas-vereniging, concreet hier in België, wil een schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk. De medische kennis en de medische technologie zijn zeer goed gekend en de dokters hebben een grote wetenschappelijke competentie. Maar dat brengt het risico met zich mee dat men soms de patiënt, de mens, al te technisch of te rationeel zou benaderen. Vandaar de noodzaak ook aan aandacht voor de relationele en spirituele dimensie van de patiënt, van de mens die hulp vraagt. Soms is er de neiging ook om het menselijk leven te zeer te definiëren in termen van productiviteit of van rendabiliteit. Daar waar elke mens een unieke waarde heeft, ongeacht of hij kan werken, of hij valide is of dat hij beperkt is. Jonge en ook minder jonge professionals in de zorg hebben nood aan reflectie en aan gewetensvorming om de juiste beslissingen in hun beroep te kunnen nemen. En daar wil de Sint-Lucas-vereniging aan tegemoetkomen, dus aan deze vorming en ook aan de mogelijkheid om samen te komen en om te overleggen over een aantal problemen. Wij hebben een aantal kanalen waarmee we de artsen en de zorgprofessionals kunnen bereiken. We hebben een website, CatMed. We hebben een tijdschrift, Acta Medica Catholica. En we organiseren jaarlijks een symposium of een colloquium dat dan gaat over een actueel onderwerp in de geneeskundige praktijk, maar specifiek de ethische en de spirituele aspecten die daarin belicht worden.
0: Ja, en het is over dat colloquium dat we vandaag graag contact opnemen met u, Marleen. Ja, elk jaar een ander thema voor het colloquium. En het colloquium van 24 oktober heeft ook een thema dat zeer actueel is. Hè? Ik denk in gans de wereld, in Europa specifiek, rond het levenseinde.
1: Absoluut, absoluut. Het colloquium wordt georganiseerd samen met een organisatie, Solidarité Fin de Vie. Ik ga daar zelf iets over zeggen. Het thema van het colloquium is palliatieve zorg, een kwestie van zingeving, een colloquium rond begeleiding bij het levenseinde. Solidarité Fin de Vie is een organisatie die biedt

0: is een universele realiteit. Iedereen wordt daar vroeg of laat mee geconfronteerd. En dit colloquium biedt de ruimte om stil te staan met het doel patiënten in een palliatieve situatie optimaal te kunnen ondersteunen. Niet alleen de patiënt, heb ik daarnet gezegd, maar dus ook de familie en de zorgverlener. De laatste fase in het leven, dus wat wij noemen de pre- of de terminale fase, is de fase waarin de geneeskunde, het is te zeggen de wetenschappelijke en de technische kant, niets meer te bieden heeft. Die heeft haar grenzen bereikt. Maar dan komen we dus in een tijd waar dat de focus moet gelegd worden op de kwaliteit en zoveel mogelijk comfort en menselijke warmte dient geboden te worden. De mensen zijn, en dat is begrijpelijk, angstig en hebben ook schrik om pijn te lijden, om alleen gelaten te worden. En daar moeten we dus als omgeving, maar ook als zorgverlener aan tegemoet komen en ook een oor hebben voor de noden van die patiënt. Op het colloquium zullen verschillende aspecten en invalshoeken van die palliatieve zorg belicht worden. Onder meer dus het psychisch lijden, zoals ik daarnet aanhaal. Men gaat ook spreken over de juridische aspecten van het levenseinde. Men gaat spreken over palliatieve zorg bij kinderen en zo verder. Het congres richt zich tot de artsen, maar richt zich ook tot de geïnteresseerden, patiënten of familie van patiënten, tot andere zorgverleners. Iedereen is welkom.
1: Ja, het klinkt heel boeiend. Het gaat allemaal door op zaterdag 24 oktober. U heeft al enkele thema's aangehaald rond het algemeen thema, hè, palliatieve zorg, een kwestie van zingeving. Ja. En dat kunnen de mensen, al die verschillende thema's, die lezingen bijwonen.
0: Ja, zeker, zeker. Het volstaat van een kijkje te nemen op onze website katmet.be en dan vindt u onmiddellijk alle gegevens van het colloquium en kunt u zich inschrijven.
1: En wij gaan ook zeker, beste luisteraars, alle informatie op onze website plaatsen. Marleen, kan je misschien enkel nog wat concrete informatie geven? De luisteraars weten het, datum is zaterdag 24 oktober. En waar gaat dat door?
0: Het gaat door in het Lamotte Centrum in Mechelen.
1: En hoe laat start de dag? Want er is heel veel voorzien, verschillende lezingen. Dus het zal een goed gevulde dag zijn, denk ik.
0: De dag start om 9 uur. En het loopt de hele dag door en we eindigen rond 18 uur. En dan is er de Eucharistieviering, die voorgegaan wordt door Monseigneur Terlinden. Dus daar is uiteraard ook iedereen heel welkom.
1: En nogmaals, beste luisteraars, alle informatie terug te vinden op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt. Marleen, dank je wel voor alle informatie.
0: Dank aan u, Marianne, dank aan u. Dank ook aan de luisteraars en ik reken op het gebed dat er zoveel mogelijk mensen kunnen aanwezig zijn en ook zoveel mogelijk harten kunnen geraakt worden door deze thematiek.

Wie zoekt, zal vinden, belooft Jezus in het evangelie. Dat lezen we bij het evangelie volgens heilige Matteüs, hoofdstuk 7, vers 8. Deze woorden gelden nog steeds en misschien wel meer dan ooit. Nikki Kingsley zoekt al sinds haar jeugd naar de waarheid die zij in de islam dacht te vinden, tot een schokkende realiteit zich aan haar openbaarde. Ze had zich vergist. En graag, beste luisteraars, lezen we de getuigenis van Nikki Kingsley aan jullie voor. Nikki kwam in een vrome maar liberale shiïtische familie in Pakistan ter wereld. Toen ze 4 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Afrika, waar haar vader eerst in Tanzania werkte en vervolgens in Somalië, Kenia en Congo. Samen met haar 2 zussen ging Nikki naar een Amerikaanse school en leerde daar ook Engels. En ze denkt met vreugde aan haar jeugd terug. Ze vertelt: "We leefden een eenvoudig leven zonder televisie, maar met veel vrienden en goede boeken die voor mij een venster op de wereld waren. Het was vanzelfsprekend voor ons om onze ouders te gehoorzamen, zoals ons islamitisch geloof gebiedt. Wij geloofden in Mohammed, de laatste en grootste profeet, en we hielden van Allah." Toen Nikki 16 jaar oud was, kozen haar ouders haar toekomstige echtgenoot uit, een soenitische moslim die net als zij in Afrika was opgegroeid. Na haar schooltijd volgde zij hem naar Pakistan. Ze was toen 18 jaar, waar hun bruiloft plaatsvond en zij volgens moslimgebruik werd opgenomen in de uitgebreide familie van haar man. Voor Nikki was het een cultuurschok. Het leven in een strenge soenitische familie in Pakistan maakte dat zij zich een gevangene voelde. In haar nood zocht ze haar toevlucht tot Allah en las dagelijks de Koran, vooral de Soera over Maria, voor wie ze een grote liefde ontwikkelde. Haar verlangen aan de familieklan te ontsnappen werd steeds sterker. Haar ouders moedigden haar aan vol te houden, want een scheiding zou schande voor de familie betekenen. Toen Nikki's man een baan in Dubai kreeg aangeboden, was dat het antwoord op haar gebeden. Eindelijk was ze vrij van de druk van haar schoonfamilie en de sociale druk van de moslims in Pakistan. Maar de eisen van haar man werden steeds benauwder, zodat Nikki na 10 jaar een zenuwinzinking en zelfmoord nabij was. Eindelijk begrepen haar ouders de ernst van de situatie en hielpen haar om met haar dochter naar familie in Amerika te emigreren. Nikki liet haar man aanvankelijk geloven dat ze na een rustperiode weer terug zou keren. Maar ze wist in haar hart dat dat nooit het geval zou zijn. Zij vertelt: "Toen ik met mijn dochter in de Verenigde Staten aankwam, zei mijn oom: als je hard werkt en je best doet, kun je alles bereiken wat je wil. En hij had gelijk. Ik haalde mijn rijbewijs en 30 jaar oud was ik toen ik voor het eerst in mijn leven ergens heen kon rijden zonder een man naast mij. Dit was voor mij een onbeschrijfelijke ervaring van vrijheid. Ik vervulde mijn religieuze plichten zoals mij in mijn familie was geleerd, bad 5 keer per dag, las de Koran en vastte. Ook al had ik alleen moslims vrienden, ik leerde me westers en hertrouwde ook. Hoewel mijn 2 kinderen opgroeiden in een vrije samenleving, wilde ik dat zij het moslimgeloof zouden belijden. Daarom liet ik een Koranleraar bij ons thuiskomen en dwong hen te bidden. Hoewel ik leefde als een diepgelovige moslima, dorstte ik naar meer. Ik wilde Allah beter leren kennen. Urenlang zat ik op de grond en smeekte hem zich aan mij te openbaren. Maar innerlijk stootte ik op een muur
die mij de toegang tot hem verhinderde. Het bleef donker en stil. Dit ging maanden zo door, tot ik op een dag als toerist in New York de St. Patrick Cathedral bezocht. Ik vroeg Allah om vergeving voor het betreden van een christelijk gebouw. Maar ik verzekerde hem dat het alleen om de kunst ging. Toen ik op weg naar buiten nog in de souvenirwinkel stond, hoorde ik plotseling een vrouwenstem in mijn oor fluisteren: "Kom terug." Ik keek om, maar zag niemand. Toen hoorde ik die zachte, vriendelijke stem weer: "Kom terug." En vreemd genoeg wist ik dat het Maria was, de moeder van Jezus, die mij uitnodigde een kleine zijkapel binnen te gaan. Ik hield van deze vrouw, over wie ik dagelijks in de Koran las, en zo ging ik de sacramentskapel binnen. Alle mensen knielden en aanbaden daar, in mijn ogen, een afgod. Toch bespeurde ik een heilige sfeer en dacht bij mezelf: wat jammer dat ze allemaal naar de hel gaan. Ik had medelijden met deze christenen en voelde me als moslima ver boven hen verheven. Terug thuis haalde het dagelijks leven me weer in, tot ik 7 maanden later, in de eerste week van december, een buitengewone ervaring meemaakte. In mijn slaap maakte iemand mij zachtjes wakker, en toen ik mijn ogen opendeed, zag ik Jezus en Maria naast mijn bed staan, en een onbeschrijfelijke hemelse sfeer vulde mijn kamer. Mijn lichaam lag in bed, maar mijn geest was bij Jezus en Maria, die met mij spraken over mijn leven, mijn missie en het doel waarvoor ik was geboren. Ik aanvaarde alles met vreugde, waarna we samen baden en elkaar omhelsden. Het was alsof ik na lange tijd weer oude vrienden had ontmoet. Toen ik 's morgens wakker werd, was ik niet meer dezelfde persoon. Grote vreugde en vrede vervulden mij. Tot dan toe had ik de kerken in mijn omgeving helemaal niet opgemerkt. Maar als ik nu aan een kerk voorbijging, zag ik een licht boven dat gebouw en voelde ik de uitnodiging naar binnen te gaan. Tegelijkertijd werd ik overmand door angst naar de hel te gaan, omdat ik plotseling al die christelijke dingen zag. In die tijd die volgde had ik vele dromen waarin Jezus en Maria mij leidden. Ze kwamen altijd met veel liefde en zonder me bang te maken. Ik voelde me zo vrij bij hen. Dit ging zo een heel jaar door en in mij ontstond een hevige strijd. Ik hield zo van Maria en verheugde me in haar aanwezigheid. Maar waarom nam ze altijd die Jezus mee, aangezien Mohammed de grotere profeet was? Bovendien paste hij niet in de ideeën van mijn religie. Hij was niet de Jezus van de Koran, een profeet die de gave van genezing had en gestorven was. Deze Jezus, die Maria mij bracht, leefde. Daar was geen twijfel over mogelijk. Hij verstoorde al mijn religieuze denken en maakte me alleen maar onrustig. Toen ik niet meer wist hoe ik verder moest gaan, zei ik tegen hem: "Ik zal naar uw kerk gaan en u zult mij zeggen wat u van mij wilt. Maar laat me dan alsjeblieft met rust." En zo ging ik op kerstavond naar een kerk bij ons in de buurt en zei tegen Jezus: "Ik heb een grote stap richting u gezet. Ik ben naar u in uw huis gekomen. Vertel me nu alsjeblieft wat u van me wilt." Het was een mooie bijeenkomst met liederen en kaarsen en ik was zo teleurgesteld omdat ik een grote leegte voelde en Jezus mij niet had geantwoord. In mijn wanhoop vertelde ik een katholieke vriendin over deze ervaring, die me vervolgens uitnodigde mee naar haar kerk te gaan.
Voor mij was in die tijd iedere kerk hetzelfde, maar ik volgde haar. Amper was ik het gebouw binnengegaan of ik voelde heel sterk de aanwezigheid van Jezus. Steeds weer herhaalde ik mijn verzoek door steeds te zeggen: Jezus, ik weet dat u niet de Zoon van God bent. Wat wilt u van mij? Waarom doet u mij dit aan? Laat me eindelijk met rust. Een aantal maanden lang kwam ik er elke dag. Altijd met hetzelfde verzoek, voordat ik hem dan over mijn dagelijkse beslommeringen vertelde. Vaak bleef ik een uur of twee in de lege kerk, helemaal alleen. Op een dag hoorde ik plotseling een stem tegen me zeggen: Wie ben jij dat jij mij vertelt wie ik kan zijn en wie niet? Als je echt de waarheid wil weten, ga heen en kom terug als een kind, luisterend en bereid om te leren. Dan zal ik jou de waarheid vertellen. De stem was zo vol autoriteit en tegelijkertijd zo vol liefde, dat ik er niet aan twijfelde dat God tot mij had gesproken. Tegelijkertijd wist ik dat deze waarheid me veel zou kosten en dat mijn leven niet meer hetzelfde zou zijn als voorheen. Maar ik voelde me helemaal vrij. Mijn verlangen naar de waarheid maakte me bereid er elke prijs voor te betalen. Met dit besef ging ik terug naar die kerk, ging zitten, keek naar het kruis en zei: Hier ben ik. Ik sta voor alles open. Vertel me alsjeblieft de waarheid. Datzelfde moment ging er een lichtstraal uit van het kruis die mij recht in het hart raakte, waarna het licht mijn hele lichaam doordrong. Ik viel op mijn knieën en beleed luid: Ik geloof, u bent de Zoon van God. Hij was de waarheid, Jezus Christus. De waarheid is geen ideologie, geen idee. De waarheid is een persoon. Terwijl ik op mijn knieën zat te huilen, zag ik de muur die tussen mij en Allah stond instorten. En in plaats daarvan zag ik hoe God de Vader aan mij verscheen. Stromen van zijn liefde overspoelden mij. Toen hoorde ik zijn woorden: Ik heb zo lang op jou gewacht. Op hetzelfde moment dat ik Jezus als Zoon van God erkende en aanvaarde, werd ik de dochter van de Vader en mocht ik Abba, Papa, tegen mijn God zeggen. Sindsdien veranderde mijn leven radicaal. Alles waar ik als moslima in geloofde, stortte in. Ik had gevonden wat ik zocht: een levende relatie met God als mijn Vader en met de waarheid, zijn Zoon. Mijn ouders hebben enorm geleden onder mijn bekering tot de katholieke kerk. Al mijn moslimvrienden verlieten mij. Zelfs mijn tweede man kon mijn liefde voor Jezus niet verdragen. En dus moest ik ook dit huwelijk opgeven. Mijn kinderen waren echter dolblij, omdat zij door mij de vrijheid van ware liefde mochten ervaren en besloten ook christen te worden. Intussen heeft mijn zus ook het katholiek geloof aanvaard en zijn andere familieleden daartoe onderweg. Dit alles heb ik te danken aan Maria, die mij liefdevol en geduldig voorbereidde op het beslissende moment van genade in mijn leven, toen ik mocht belijden: Hij, Jezus, is de waarheid. Hij is de Zoon van God.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag vieren we de heilige Theresia van Avila. En ik stel voor dat we een brief voorlezen. Een brief geschreven door Albino Luciani, Johannes Paulus I, in zijn collectie Brieven aan beroemde mensen. Hij schreef deze brief dus aan Theresia van Avila.
1: Aan de heilige Theresia van Avila. De heilige Theresia van Avila leefde van 1515 tot 1582. Afkomstig uit een rijk en adellijk gezin uit het Spaanse Avila, werd ze karmelites op 21 jaar. Ze wijdde zich aan een krachtige hervormingsactiviteit binnen haar orde, die ze tot de oorspronkelijke gestrengheid wilde terugbrengen. Aan het hervormingswerk koppelde zij de ascetische en mystieke ervaring, waarvan men het getuigenis vindt in bewonderenswaardige geschriften zoals De Weg der Volmaaktheid, een autobiografie en talrijke brieven. Theresia, een stuiver en God. Beste heilige Theresia, oktober is de maand van uw feest. Ik dacht dus dat u me wel een onderhoud per brief zou willen toestaan. Wie naar de bekende marmergroep kijkt, waar Bernini u afbeeldt, getroffen door de pijl van de serafijn, denkt aan uw visioenen en extasen. En terecht, de mystieke Theresia van de vervoeringen in God behoort ook tot de echte Theresia. Maar echt is ook de andere Theresia, die mij nog meer bevalt, die dicht bij ons staat, zoals blijkt uit de autobiografie en de brieven. Het is de Theresia van het praktische leven, die dezelfde moeilijkheden kent als wij en ze vlot te boven weet te komen. Die kan glimlachen, lachen en doen lachen. Die zich ongedwongen beweegt te midden van de wereld en de meest verscheidene gebeurtenissen. En dit alles dankzij overvloedige natuurlijke begaafdheden, maar meer nog dankzij haar voortdurende eenheid met God. De protestantse reformatie zet in, de toestand in de kerk in Duitsland en in Frankrijk is kritiek. Het vervult u met droefheid en u schrijft: om ook slechts een enkele ziel te redden van de velen die daar verloren gaan, had ik 1000 maal mijn leven willen offeren. Maar ik was maar een vrouw. Een vrouw, maar een die 20 mannen waard is, die geen enkel middel onbeproefd laat en erin slaagt een prachtige interne hervorming tot stand te brengen en door haar werk en geschriften invloed uitoefent op heel de kerk. En die samen met de heilige Catharina van Siena tot kerkleraar werd uitgeroepen, als de eerste, en tot nu toe, dat is in 1974, enige vrouwen die deze titel ontvingen. Een vrouw met vrijmoedige tong en met sierlijke en snedige pen. Ondanks uw verheven opvatting over de roeping van kloosterzusters, schreef u aan pater Graciano het volgende: om de liefde Gods, kijk uit wat u doet. Geloof de zusters nooit, want als die iets willen, beproeven ze alle mogelijke middelen. En aan pater Ambrosio, die een postulante afwees, zei u het volgende: u doet me lachen als u me vertelt die ziel begrepen te hebben enkel door haar te zien. Zo gemakkelijk is het niet een vrouw te leren kennen. Van u is ook de lapidaire definitie van de duivel, namelijk die arme drommel die niet beminnen kan. Aan Don Sancho d'Avila schreef u: verstrooidheden bij het bidden van het heilige officie heb ik ook. Ik heb het gebicht bij pater Domingo, die zei dat ik me er niet druk om moest maken. Hetzelfde zeg ik u, want de kwaal is nu eenmaal ongeneeslijk. Dit is een geestelijke raad. Maar ook andere raadgevingen hebt u met gulle hand en in alle soorten rondgestrooid. Aan pater Graciano gaf u zelfs het advies op zijn reizen een makkere ezel te bereiden, die niet de neiging had tot het afwerpen van paters, of anders zichzelf op de ezel te laten vastbinden om er niet af te vallen. Maar niet te overtreffen lijkt u in de ogenblikken van de strijd. Niemand minder dan de nuncius laat u opsluiten in het klooster van Toledo en noemt u een onrustige, zwervende, ongehoorzame en weerspannige vrouw. Maar vanuit uw afzondering stuurt u afgezanten naar Philips II, naar prinsen en prelaten, en heel de narigheid wordt opgelost. Uw besluit is, Theresia alleen is niets waard. Theresia en een stuiver zijn helemaal niets waard. Theresia, een stuiver en God kunnen alles. Voor mij bent u een treffend voorbeeld van iets dat zich in de katholieke kerk regelmatig voordoet. Namelijk dat vrouwen, die uiteraard de kerk niet besturen, dit komt aan de hiërarchie toe, wel heel dikwijls het leven van de kerk sterk inspireren en bevorderen en daarin meermalen zelfs een leidende rol spelen. Niet alleen waait de geest waar hij wil, ook is de vrouwelijke aard gevoeliger voor het religieuze en meer geneigd zich edelmoedig te geven aan de grote zaken. Vandaar die uitgebreide schare van vrouwelijke heiligen, mystiek begenadigde vrouwen en ordestichteressen die in de katholieke kerk naar voren zijn getreden. Naast hen moeten ook de vrouwen worden meegerekend die de aanzet gaven tot ascetisch-theologische bewegingen met een zeer grote invloedssfeer. De edele Marcella, die op de Aventijn een soort convent leidde van rijke en ontwikkelde patriciersvrouwen, werkte met de heilige Hieronymus samen aan de vertaling van de Bijbel. Madame Acari had invloed op bekende personages zoals de Jezuïet Coton, de Capucijn de Canfield, Franciscus van Sales zelf en vele anderen. En op heel de Franse geestelijkheid uit het begin van de 17e eeuw. In de 18e eeuw verbreidde prinses Amalia von Galitzin vanuit haar Münsterse Freundeskreis, die zelfs door Goethe werd gewaardeerd, over heel het noorden van Duitsland een stroom van intens geestelijk leven. Sophia Schetching, een bekeerde Russin uit het begin van de 19e eeuw, was in Frankrijk als het ware de geestelijke leidster van de meest representatieve leken en priesters daar. Ik zou nog andere gevallen kunnen vermelden, maar ik keer tot u terug, die niet zozeer geestelijke dochter als wel geestelijke moeder bent geweest van Sint-Jan van het Kruis en voor de eerste hervormde karmelieten. Thans lijkt dat allemaal duidelijk en eenvoudig. Maar in uw dagen leidde het tot botsingen, zoals de hierboven vermelde. Enerzijds stond u, met uw rijkdom aan charisma's, aan warmte en licht verspreidende krachten die u ten dienste van de kerk Gods waren verleend. Anderzijds was er de nuncius die namens de hiërarchie de authenticiteit van uw charisma's moest beoordelen. In eerste instantie viel op grond van verkeerde inlichtingen dat oordeel negatief uit. Maar toen eenmaal de noodzakelijke ophelderingen verschaft en de zaken beter onderzocht waren, klaarden deze op. De hiërarchie keurde alles goed en uw gaven konden zich ontplooien, tot heil van de kerk. Maar van charisma's, met daartegenover de hiërarchie, hoort men ook tegenwoordig veel spreken. Daar u ter zake een specialiste was, ben ik zo vrij uit uw werken de volgende principes hierover te destilleren. Boven alles is er de Heilige Geest ten eerste. Van hem is het dat zowel de charisma's komen als ook de bevoegdheden der herders van de kerk. De Geest ook is het die alleen de harmonische overeenkomst tussen hiërarchie en charisma's tot stand kan brengen en aldus de eenheid van de kerk bevordert. Ten tweede, charisma's en hiërarchie zijn beide noodzakelijk voor de kerk, maar op verschillende wijzen. De charisma's dienen als versnelling en bevorderen de vooruitgang en de vernieuwing. De hiërarchie moet eerder dienen als rem, ten gunste van de stabiliteit en de voorzichtigheid. Ten derde, soms kruisen charisma's en hiërarchie elkaar en soms vallen zij ten dele samen. Bepaalde charisma's zijn voornamelijk aan de herders gegeven, zoals de gaven om te regeren, waarover Sint Paulus het heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En juist omdat de hiërarchie al de voornaamste sectoren van het kerkelijk leven moet regelen, kunnen de charismatici van hun kant zich niet aan haar leiding onttrekken, met de uitvlucht dat zij charisma's hebben. Ten vierde, de charisma's zijn geen voor iedereen verboden terrein. Zij kunnen ten deel vallen aan allen. Aan priesters en leken, mannen en vrouwen. Het kunnen hebben van charisma's is echter nog niet hetzelfde als ze hebben. Tot zover de vier principes. Ik vind in uw boek over de fundaciones het volgende. Een penitente beweerde tegenover haar biechtvader dat de heilige maagd haar dikwijls kwam bezoeken, zich met haar onderhield in gesprekken van meer dan een uur en haar de toekomst en veel andere zaken openbaarde. En omdat van die veelheid van zonderlinge voorspellingen een enkele uitkwam, werd alles voor waar gehouden. Ik begreep dadelijk waar het om ging, maar beperkte mij ertoe de biechtvader te zeggen dat hij de afloop van de professieën moest afwachten, naar de leefwijze van de penitenten informeren en andere tekens van heiligheid eisen. Uiteindelijk bleek dat dat allemaal aanstellerij was. Einde citaat. Beste heilige Theresia, u moest vandaag eens komen. Met de term charisma wordt gegooid. Brevetten voor profeet worden kwistig uitgedeeld, waarbij men deze titel ook toekent aan de studenten die op straat de politie bekogelen en aan elke guerrillastrijder in Latijns-Amerika. Men wil de charismatici tegenover de pastores stellen. Wat zou u ervan zeggen? U die de biechtvaders gehoorzaamde, ook als hun raad tegengesteld bleek aan die welke u door God in het gebed was gegeven. En denk niet dat ik een pessimist ben. Het overal zien van charisma's zal, naar ik hoop, slechts een modegril zijn. Anderzijds weet ik goed dat de authentieke gaven van de geest altijd gepaard gingen met misbruiken en valse gaven. Desondanks is de kerk blijven voortgaan. In de jonge kerk van Korinthe bijvoorbeeld was er een grote opbloei van charisma's. Maar ook toen moest reeds Sint Paulus enige bezorgdheid uitspreken over bepaalde misbruiken die daarbij optraden. Een verschijnsel dat later in veel ernstiger vormen van dwaling terugkeerde. In de tweede eeuw begonnen twee vrouwen, Priscilla en Maximilla, die het montanisme in Azië steunden en financierden, charismatisch een morele heropleving te prediken. Deze bestond in uiterste gestrengheid, algehele verzaking aan het huwelijk, het streven naar de marteldood. Ten slotte gingen zij zo ver dat zij tegenover de bisschoppen de nieuwe profeten stelden. Mannen en vrouwen die bekleed met de geest predikten, de sacramenten toedienden en Christus verwachten, die nu ieder ogenblik kon komen om het duizendjarige rijk in te luiden. In de tijd van Sint Augustinus was er Lucilla, een rijke dame uit Carthago, die door bisschop Sicilianus was berispt omdat zij voor de communie gewoonlijk een stukje bot van wie weet welke martelaar aan de boezem drukte. Lucilla voelde zich beledigd en ging uit weerwraak een groep bisschoppen tegen de haren opzetten. Na een proces bij het Afrikaanse episcopaat verloren te hebben, protesteerde de groep zonder succes bij de paus. Daarna bij het concilie van Arles, dan bij de keizer zelf. En begon tenslotte een nieuwe kerk. En zo zag men in bijna alle Afrikaanse steden twee bisschoppen met twee kathedralen. Bezocht door twee tegengestelde categorieën gelovigen die, als ze elkaar tegenkwamen, begonnen te vechten. Aan de ene kant de katholieken, aan de andere kant de donatisten, volgelingen van Donatus en Lucilla. De donatisten noemden zich de Reinen. Op een plaats waar voor hen een katholiek gezeten had, met de mouw af te vegen. Zij meden de katholieke bisschoppen als de pest. Zij riepen het evangelie in tegen de kerk, die naar hun zeggen op het keizerlijk gezag steunde. Zij vormden zelfs knokploegen. De zo zachtmoedige Sint Augustinus moest ze eens afsnauwen. Houd je zo van het martelaarschap? Waarom neemt je geen touw en hangt u zelf op? In de 17e eeuw waren er de nonnen van Port-Royal. Een van hun abdissen, Mère Angélique, was goed begonnen. Charismatisch had zij zichzelf en haar monasterie hervormd, waar zij zelfs de ouders uit de clausuur verwijderd hield. Voorzien van grote gaven, geboren om te besturen, werd zij echter de ziel van de jansenistische weerstand. Tot het einde toe onverzettelijk tegenover de kerkelijke autoriteiten. Van haar en haar nonnen werd gezegd: rein als engelen, hoogmoedig als demonen. Hoe ver van uw geest ligt dit alles? Welke afgrond tussen deze vrouwen en u? Dochter van de kerk was de naam die u voor uzelf het meest beviel. U fluisterde hem op het doodsbed. U, die tijdens uw leven zoveel voor de kerk en met de kerk had gewerkt en daarbij vanwege de kerk zelfs heel wat lijden aanvaard had. Als u een beetje van uw methode zou willen onderwijzen aan de profetessen van vandaag. Oktober 1974.

Beste luisteraars, laten we samen 7 citaten van de heilige Teresa van Avila, mystica, karmelites en kerklerares overlopen. De heilige Teresa van Avila was een theologe, hervormster van de karmelietenorde en een opmerkelijke Spaanse mystica. De heilige Teresa van Avila werd in 1970 uitgeroepen tot kerklerares. Haar feestdag is uiteraard 15 oktober. En laten we dus die 7 tijdloze wijsheden van de heilige Teresa van Avila overlopen.

Laten wij ons deel doen. En dan zal God doen wat Hij wil. Dit is Gods zaak en alles zal goed eindigen. Mijn hoop is op Hem. Wees niet verontrust. Er worden meer tranen vergoten om verhoorde gebeden dan om onverhoorde gebeden. We merken altijd dat degenen die het dichtst bij Christus leefden, degenen waren die de zwaarste beproevingen moesten dragen. Ik zou geen ander gebed willen dan datgene wat de deugden in mij doet groeien. Als het gepaard gaat met grote verzoekingen, dorheid en beproevingen die mij nederiger maken, zou ik het een goed gebed noemen. Dat gebed is het beste gebed dat God het meest behaagt. Van dwaze devoties en zuurkijkende heiligen, goede Heer, verlos ons. Men moet niet denken dat Hij die lijdt niet biedt, want Hij biedt dit aan God aan. En vaak biedt Hij veel meer dan degene die zich in afzondering het hoofd breekt, denkend dat, als Hij er wat tranen uitperst, Hij daardoor biedt.

en laten we samen een krachtig gebed bidden. Geschreven door de heilige Teresa van Avila. Laat niets u verontrusten. Laat niets u verschrikken. Alles gaat voorbij. God verandert nooit. Geduld verkrijgt alles. Wie God bezit, ontbreekt niets. God alleen is genoeg.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een kaartje voor deze dag. Een Bijbelvers. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9. Bemint elkaar met broederlijke liefde. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. En we doen dat op deze dag waar wij de heilige Theresia van Avila, maagd en kerklerares, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1467. Bladzijde 1467. Gevolgd door de psalmen, die je vindt op bladzijde 1160. Bladzijde 1160. En voor de korte schriftlezing gaat u naar bladzijde 1648. 1648 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De hemelkoren prijzen haar die nu ter bruiloft wordt gevraagd. Uw lamp was klaar, o wijze macht, gij die uw koning hebt behaagd.
1: De koning nodigde u uit, gij zijt zijn ongerepte bruid. Gij leeft met hem, o diep geheim, om trouw en kuis voor God te zijn.
2: Leer ons uw levensregel, leid ons op de weg der zuiverheid, dan gaan wij op de rechte baan en zullen wij het kwaad weerstaan.
1: Zolang Maria, reine maagd, haar zoon om bijstand voor ons vraagt, zal hij voor ons tot schutse zijn, omdat wij hier maar pelgrims zijn.
2: Dan wordt ons lied aan God gewijd van eeuwigheid tot eeuwigheid, omdat een maagd, de Heer zij lof, gevierd wordt in het hemelshof.
1: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken.

0: Aanhoor mijn bede, Heer. Gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijfd.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn, als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest, die goedertieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem.
0: Verheugt u om Jeruzalem en juicht gij die het lief hebt.
1: Wees opgetogen om die stad, gij die haar hebt beweend.
0: Gij moogt u weer verzadigen en aan haar borst u troosten.
1: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
0: Zo spreekt de Heer, ik leid tot haar een brede stroom van vrede.
1: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
0: Dan wordt ge op de arm gedragen en als een zuigeling vertroeteld op de knie.
1: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
0: Gij zult het zien en u verheugen. Als groenend gras leeft gij weer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe.
0: Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
0: Gebroken harten geneest hij weer. Hij heelt alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent en elk van hen roept bij zijn naam.
0: verheven is Hij, onze Heer en Almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.

0: aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
1: Wat hij begeert is geen kracht van paarden, en stoere mannen zijn hem niets waard.
0: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt en op zijn genade vertrouwt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand al wat hij bezit voor de liefde, met verachting zou men hem afwijzen.
1: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op.
0: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op.
1: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
0: Naar u zie ik op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. De wijze maagd is Christus tegemoet gegaan en straalt nu in het koor van de maagden als de zon aan de hemel. Nee.

De wijze maagd is Christus tegemoet gegaan en straalt nu in het koor van de maagden als de zon aan de hemel.

0: laten wij Christus, de bruidegom en de kroon van de maagden, hulde brengen en hem eerbiedig vragen. Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
1: Christus, u hebben de heilige maagden als hun enige bruidegom bemind. Laat ons nooit van uw liefde gescheiden worden.
0: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
1: Gij hebt uw moeder Maria tot koningin van de maagden gekroond. Geef dat wij, op haar voorspraak, u altijd met een zuiver hart dienen.
0: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
1: Uw dienaressen hebben u onverdeeld toebehoord om heilig te zijn naar lichaam en geest. Geef op haar voorspraak dat deze wereld die voorbij gaat ons nooit afhoudt van u.
0: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
1: Heer Jezus, gij zijt de bruidegom wiens komst door de wijze maagden verwacht werd. Laat ook ons hoopvol wakend naar u uitzien.
0: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
1: Op voorspraak van de heilige Teresa van Avila, die tot de wijze maagden behoorde, vragen wij u, schenk ons wijsheid en heiligheid van leven.
0: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons.
1: Op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Teresa van Avila willen wij ook verder bidden voor paus Leo XIV, die herstellende is van een operatieve ingreep.
0: Jezus, kroon van de maagden, verhoor ons. En bewogen door dezelfde heilige geest die alle heiligen heeft bezield, bidden wij zoals de Heer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij hebt de heilige Theresia van Avila door uw geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Mogen God de roem en de vreugde van alle heiligen, die u vandaag het feest laat vieren van de heilige Theresia van Avila, ook u overvloedig zegenen.
1: Amen.
0: Mogen de voorspraak van alle heiligen u begoeden voor het kwaad. Mogen hun heilige levenswandel uw geloof verdiepen, zodat gij u totaal kunt geven aan de dienst van God en van de mensen.
1: Amen.
0: En moogt ge eens met alle heiligen de vreugde kennen van het land waar God u wacht, waar de kinderen van het licht met de hemelkoren verenigd worden in een eeuwige vrede die de kerk verblijdt voor altijd.
1: Amen.
0: En zegene u die almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Zoals een hert verlangt naar de waterbronnen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel heeft dorst naar God, de sterke, naar hem die leeft. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Theresia van Avila. Theresia van Avila, geboren in 1515, gestorven in 1582, is de hervormster van de Karmelorde. Ze wist in haar leven contemplatie en actie te verenigen. Deze godzoekende vrouw gaf in haar geschriften het geheim prijs van haar opgang naar God. In deze boeken toont zij zich een leermeesteres in het geestelijk leven. Zij doorkruiste Spanje en stichtte verscheidene kloosters van de strenge observantie. Het hartsverlangen van deze grote vrouw was, om het met haar eigen woorden te zeggen, één te zijn met de ene. Laten we op haar voorspraak, op voorspraak van de vele heiligen, nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaar zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. O God, gij hebt de heilige Theresia van Avila door uw geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Eerste lezing van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweer leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Tot daar deze lezing.
3: Wij danken God.
2: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
3: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
2: De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Alleluia. Blijft in mijn liefde, zegt de Heer. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. We worden vandaag opgeroepen om dicht bij Jezus te blijven, om ons te verenigen met degene die ons het leven geeft. We hebben het gehoord, zijn woord is geest en leven. Hij is degene die leven geeft aan ons om ons vast te klampen aan dat leven. Dus niet alleen het leven hier op aarde, maar het ware leven in God. Zoals Jezus het uitlegt met de rank, de wijnstok en de wijngaard. De Heer wil ons dicht bij hem. En dit is zuiver omwille van de liefde. Dit is zuiver omwille van het feit dat hij ons echt bemint. Blijft in mijn liefde, zegt de Heer. En hoe doen we dat? Wel, we krijgen vandaag het voorbeeld van de heilige Theresia van Avila. Zij die zich wilde verenigen met de Heer en niet alleen op deze aarde, maar voor de eeuwigheid. Ook al voelen we dorheid, ook al voelen we ons verlaten, de Heer is altijd daar. En dat is gewoon een kennis die we moeten hebben, of beter nog, een geloof. Zoals we het hoorden in de eerste lezing, hopen op iets dat je ziet, doet je niet. Hopen doet je in iets dat er nog niet is, maar dat we verwachten. Voor het geloof geldt hetzelfde. Geloven doen we niet in iets dat we zien, want dat is een zekerheid die we met de ogen kunnen aanschouwen. Maar geloven doen we met iets dat we niet zien. God zien we niet, maar we weten dankzij het geloof dat hij er is, dat het een realiteit is. En diezelfde God, die heeft zijn woord aan ons gegeven. Het woord van God is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Het is het woord dat leven is. En dat is Jezus Christus. Het woord van God is een persoon. Een persoon, een goddelijke persoon, die mens is geworden. Zoals Jezus waar mens is en waarlijk God is, zo is dus het woord van God. Waarlijk mens, waarlijk God. Als we de Heilige Schrift nemen, die we moeten mediteren zoals de heilige Therese van Avila heeft gedaan, dan moeten we begrijpen dat die Heilige Schrift niet alleen goddelijk is, niet alleen menselijk is, maar beide samen. Het woord van God, gekomen midden onder ons en ook beschreven in de Heilige Schrift, is waarlijk mens en waarlijk God. Degenen die denken dat de Heilige Schrift enkel en alleen maar goddelijk is, ja, zij geraken tot een zeker fundamentalisme dat niet goed is. Maar hetzelfde geldt ook voor degenen die denken dat de Heilige Schrift alleen maar menselijk is. Nee, het is zowel menselijk als goddelijk, zoals Jezus het is. Geschreven door de mensen, geïnspireerd door God. Daarom is het van groot belang vandaag die uitnodiging te ontvangen om één te blijven met Christus door het woord volledig te aanvaarden. Een woord dat geest is en leven. Een woord die Jezus Christus zelf is. Laten we broeders en zusters tijdens deze Eucharistie vragen dat we in ons hart meer zouden openkomen voor hetgeen Jezus ons wil schenken in zijn woord. Hij is het woord. En als we dat doen, dan dragen we vruchten. En dan, zoals Jezus het zegt, zullen we zijn leerlingen zijn, niet alleen voor nu, maar voor de eeuwigheid. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Laat onze gaven, Heer, genade vinden voor uw goddelijke majesteit. Zoals gij ook de toewijding en de gehoorzaamheid van de heilige Theresia met welbehagen hebt aanvaard. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden. Van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zoon nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop, en aan allen die gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Theresia van Avila en met al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De barmhartigheid van de Heer zal ik voor eeuwig bezingen. Zijn trouw verkondigen van geslacht tot geslacht.
1: Terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen wij ons verenigen in gebed en bidden wij dit gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Laat ons nog bidden. Heer onze God, met brood uit de hemel hebt gij uw gezin gevoed. Laat ons naar het voorbeeld van de heilige Theresia met dankbare vreugde uw barmhartigheid voor eeuwig bezingen door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ga nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraar, welkom bij deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Deze heilige Carmelites, die ook kerkleraar is geworden. Zij heeft ons iets aan te leren, waardoor wij het evangelie beter kunnen beleven om dichter bij Jezus te zijn. En dat ontdekken we zelf in het leven van deze kleine heilige, de kleine Theresia. En we zijn aangekomen aan het jaar, het einde van het jaar 1888, begin 1889. Het is het moment dat Theresia reeds 9 maanden in de Karmel aanwezig is geweest als postulante, om te postuleren om echt binnen te treden. Jawel, zij is binnengetreden op 9 april 1888, maar de eerste maanden zijn natuurlijk om te proberen, om na te gaan of het harde leven ook iets voor haar zou zijn, ook al voelt ze zich daartoe geroepen sinds het begin. En na zoveel maanden is duidelijk geworden dat Theresia haar roeping wil volgen door Carmelites te worden. Na enkele maanden wenst zij dus ingekleed te worden en te beginnen met het noviciaat. De inkleding wordt gezien als een soort van huwelijk, waarbij de persoon, de zuster, in dit geval Theresia, haar leven volledig geeft aan Jezus Christus. Zij mag zich daar dus goed op voorbereiden. We hebben gezien dat de vader van Theresia een slechte gezondheid had, psychisch en lichamelijk. Maar op het einde van 1888 is er beterschap te merken. En de kinderen, voornamelijk zij die in de Karmel zitten, verheugen zich daar zeer sterk over. En het is omwille van die gezondheidstoestand van de vader, Louis Martin, dat de inkleding van Theresia is uitgesteld. En het wordt uiteindelijk bepaald op 9 januari. Op 9 januari zal zij mogen ingekleed worden en het is op dat moment dat de bisschop van het bisdom naar de Karmel komt in Lisieux voor de inkleding van zuster Theresia. Theresia van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Dat zal zij daaraan toevoegen. Waarom? Omdat zij het heilig aanschijn, waar zij reeds een devotie voor had, nog meer zal begrepen hebben tijdens de periode van het postulant te zijn. 9 januari. En misschien weet u het, maar Theresia hecht altijd heel veel belang aan data. Een datum is voor haar vaak een teken. En het is op 9 april 1888 dat zij is binnengetreden. 9 april van dat jaar was de aankondiging van de Heer. Normaal vieren we dat op 25 maart, 9 maanden voor 25 december, Kerstmis. Maar dat jaar was het net in de goede week dat de 25e maart viel. En dan wordt het feest van de aankondiging gevierd enkele dagen na Pasen. Dat was dus ook dat jaar en dat was op 9 april. Wel nu, tussen 9 april 1888 en 9 januari 1889 zijn exact 9 maanden. En voor Theresia is dat van groot belang. Zij is binnengetreden in de Karmel op de dag van de aankondiging. En wanneer Jezus geboren wordt, 9 maanden later, wel, dan wordt zij ingekleed en mag zij mystiek trouwen met Jezus. Zo ziet zij het en dat is een mooie geestelijke betekenis bij hetgeen dat Theresia dat jaar mag beleven. Maar uiteindelijk zal het zelfs niet op 9 januari zijn dat de inkleding plaatsvindt, maar wel op 10 januari, omdat de bisschop verhinderd is. Op 9 januari zal hij zijn vicaris-generaal van het bisdom moeten begraven. En het is dus uiteindelijk op 10 januari dat zij zal ingekleed worden. Maar niets ontneemt aan Theresia de betekenis achter die mooie datum.
We hebben ook reeds vermeld dat op de dag van haar inkleding dat zij sneeuw zal ontvangen uit de hemel. Zij die zo zeer gehecht was aan die schoonheid van de natuur doorheen de sneeuw, zal het zien sneeuwen op de dag van haar inkleding. Maar waar we het vandaag voornamelijk zullen over hebben, is de retraite die zij heeft beleefd net voor die inkleding. Het was de traditie dat men voor de inkleding enkel dagen op retraite ging. Dat wil zeggen dat men het volledig stil maakte, dat men in volledige afzondering leefde voor enkele dagen. Zij kreeg 1 dag extra omwille van de begrafenis van de vicaris-generaal en het uitstel van 1 dag van haar inkleding. En het zijn op die dagen dat men heel veel van de Heer ontvangt, vele genade. Maar wat bij Therese opvalt is dat zij in die dagen niets voelbaars ontvangt. Ze zal heel veel ontvangen van de Heer, maar niets voelbaar. Het blijft in een soort van duisternis. En dit kunnen we opmaken uit de enkele brieven die Therese zal schrijven tijdens haar retraite. Er was altijd een mogelijkheid om een brief te schrijven naar een medezuster. Een kort woordje, enkele zinnen, van hoe men zich voelde. Het was ook de gewoonte dat men de moeder overste elke dag een paar minuten ging spreken over de toestand van de geest in en tijdens die retraite. En het is daardoor dat we weten dat Therese op dat moment in een zekere duisternis zit. Duisternis omgeeft haar. Ze vindt geen vreugde, maar wat ze wel zegt is dat ze vrede heeft in het hart. Als Jezus slaapt, zo zegt ze op een bepaald moment, wie ben ik dan om hem wakker te maken? En zo komt het over, alsof Jezus slaapt. En dat is die geestelijke duisternis. Zo dadelijk lezen we enkele van haar brieven van tijdens die retraite, die ons dan zullen doen begrijpen hoe zij die mooie dag van haar inkleding heeft beleefd.

We zijn aangekomen aan 6 januari 1889, enkele dagen voor de inkleding van Thérèse van Lisieux. En zij schrijft aan haar zus, zuster Agnes van Jezus, die ze altijd het lam noemt. Het lief lam van Jezus. Dat is ook de betekenis van de naam Agnes. Thérèse schrijft: Lief lam van Jezus, dank u, als u eens wist hoe uw briefje mij plezier doet. Vraag aan Jezus dat ik heel edelmoedig mag zijn tijdens mijn retraite. Hij doorzeeft mij met speldeprikken. Het arme speelballetje houdt het haast niet meer uit. Het heeft overal hele kleine gaatjes die meer pijn doen als één groot gat. Bij Jezus niets. Dorheid, slaperigheid. Maar daar is tenminste stilte. De stilte doet goed aan je ziel. Maar de schepselen, o de schepselen, het balletje siddert erbij. Begrijp het speeltuig van Jezus. Wanneer de zachte vriend zelf zijn speelballetje prikt, is het leed enkel zoetheid. Zijn hand is zo zacht. Maar de schepselen, zij die mij omringen, zijn heel goed. Maar er is, ik weet niet wat, iets dat mij afstoot. Ik kan het niet uitleggen. Heb begrip voor uw kleine ziel. Toch ben ik heel gelukkig, gelukkig om te lijden wat Jezus wil dat ik lijd. Als hij niet zelf zijn balletje prikt, dan is hij het toch die de hand geleid welke haar prikt. Vermits Jezus wil slapen, waarom zou ik het hem verhinderen? Ik ben te gelukkig. Dat hij zich voor mij maar niet inhoudt. Door me zo te behandelen, toont hij dat ik geen vreemde voor hem ben. En ik kan je verzekeren dat hij geen moeite doet om met me te praten. Als u eens wist hoezeer ik onverschillig wil blijven voor de dingen van de aarde. Wat geef ik om alle geschapen schoonheid? Ik zou erg ongelukkig zijn als ik die bezat. Mijn hart zou zo leeg zijn. Het is ongelooflijk hoe groot ik mijn hart vind als ik de goederen van deze wereld beschouw, want allemaal samen zouden ze het niet tevreden kunnen stellen. Maar wanneer ik naar Jezus kijk, wat vind ik mijn hart dan klein? Ik zou zoveel van hem willen houden, hem meer willen beminnen dan hij ooit bemind is. Mijn enige verlangen is om steeds Jezus wil te volbrengen, de kleine tranen af te wissen die de zondaren hem doen schreien. O, ik wil niet dat Jezus bedroefd is op de dag van mijn verloving. Ik zou alle zondaren op de aarde willen bekeren en alle zielen willen redden uit het vage vuur. Het lam van Jezus zal wel lachen als het dit verlangen ziet van de kleine zandkorrel. Ik weet wel dat het dwaasheid is, maar toch zou ik willen dat het zo was, opdat Jezus geen enkele traan zou moeten storten. Bid voor mij, opdat de kleine zandkorrel een atoom mag worden, alleen zichtbaar voor de ogen van Jezus. Uit deze brief, geschreven aan het begin van de retraite, die Thérèse zal houden voor haar inkleding, kunnen we veel opmaken. We hebben het reeds gehad over die dorheid, geestelijke dorheid, waarop het is alsof Jezus niet aanwezig is, dat Jezus niet spreekt, niets doet gevoelen, dat Jezus dus slaapt. Maar hoe gaat Thérèse daarmee overweg? Wel, zij laat Jezus slapen en zij neemt zelfs een besluit daarin. Dat wil zeggen dat hij in mij geen vreemde ziet. Ik ben geen vreemde meer voor hem. Jezus behandelt Thérèse als een van hem. Als, ja, een dochter, een zuster, een geliefde.
En Jezus mag dus slapen van Therese. En Therese zal dat toelaten. Dit is een zeer mooi geestelijk antwoord op een duisternis die wij ook vaak in ons geestelijke leven kunnen kennen. Alsof Jezus niet aanwezig is. Als er alleen maar dorheid is. Als men zelfs zou beginnen twijfelen. Therese laat geen enkele twijfel toe. Iemand die gelooft, wel, die twijfelt niet. Zoals Thomas in het evangelie, de heilige apostel. Nee, Thomas zal ook niet meer twijfelen, omdat hij heeft gezien. Maar wij die nooit hebben gezien, wel, wij mogen ook niet twijfelen. Wij moeten Jezus altijd voor ogen houden en weten dat hij er is, dat hij het beste met ons voor heeft. En dat hij ons dus niet meer, zoals Therese zegt, als een vreemde ziet. Wij zijn geen vreemden voor Jezus. Wij zijn van hem. Uit de brief die we hebben voorgelezen, zien we nog iets anders. Ondanks die duisternis, die geestelijke droefheid, blijft Therese in vrede. En zij bevestigt nogmaals haar roeping. Een zekere missionaire roeping. Ze zegt hoezeer zij Jezus wil beminnen en tegelijkertijd, ik zou alle zondaren op de aarde willen bekeren en alle zielen willen redden uit het vage vuur. Alle zondaren op aarde willen bekeren, dat is die missionaire drang die Therese altijd in haar leven zal hebben. Jezus willen verkondigen, Jezus kenbaar willen maken, aan de mensen vertellen hoezeer we geliefd zijn door die goede God die Jezus heeft geopenbaard. Therese wil alles doen, voor Jezus, ondanks het feit dat zij inziet dat Jezus op dit moment aan het slapen is in haar geestelijk leven. En ten tweede, ze wil ook bidden, voor al die zielen uit het vage vuur, die wij vandaag misschien iets te vaak vergeten. De zielen in het vage vuur, ook dat is een realiteit die vaak vandaag vergeten wordt, waarover vaak niet meer wordt gepredikt, of die vaak gewoon wordt vergeten omdat men er geen geloof meer aan hecht. Maar voor ons is het belangrijk dat we die realiteit ook voor ogen houden. De realiteit van dat vage vuur, van die tweede kans van de mensen die voor God kiezen, maar die nog niet voldoende zijn voorbereid en die rekenen op ons gebed, op onze offers. Therese betrekt de zielen van het vage vuur onmiddellijk in haar missionaire houding die ze heeft vanaf het begin, van haar roeping als karmelites. En nu begint zij haar noviciaat. En zij bevestigt haar ware roeping, missionarisch zijn, om de wereld te bekeren. Missionarisch zijn, om te bidden voor de zielen van het vage vuur. Therese ziet alles geestelijk. En we hebben nood vandaag, zeker in onze tijd, aan personen die leven zoals de heilige Theresia van Lisieux. Die leven in overgave aan Jezus Christus, om Jezus kenbaar te maken en om Jezus werkelijk van gebeden te voorzien, opdat de zielen uit het vage vuur gered mogen worden. Zo dadelijk bekijken we nog een tweede brief die zij heeft geschreven tijdens haar retraite.

0: Te midden van haar retraite ter voorbereiding op haar inkleding mag Thérèse een brief schrijven. En ze schrijft er wederom één aan haar zus, zuster Agnes van Jezus. Wederom zegt ze dat ze het moeilijk heeft. Moeilijk omwille van gehechtheden. Ze schrijft: vanmorgen had ik het moeilijk bij zuster Sint Vincentius Apollo. Ik ben weggegaan met pijn in mijn hart. Wat hebt u voor aantrekkelijks voor mijn ziel? U kunt zich niet voorstellen hoe berooid ik mij voel dat ik niet met u kan praten. Begrijpt u iets van het gedrag van Jezus? Ik heb u terecht gezegd dat kinderen niet weten wat zij willen. Jezus doet dus met zijn speelbal net zo. Hij vond zeker die datum van 9 januari te mooi. Hij wil niets moois voor haar. Ik weet wel waarom, want hij alleen is verrukkelijk in de volle betekenis van het woord. Hij wil zijn speelballetje laten zien dat het zich zou vergissen als het elders een glimp van schoonheid zou zoeken en die zou verwisselen met de schoonheid zelf. Het is vandaag, op die 7e januari 1889, dat Thérèse heeft gehoord dat zij niet op de 9e, maar op de 10e januari zal ingekleed worden. En zij ziet daar weer iets in komende van God. Ah ja, zegt ze, Jezus dacht dat het misschien te mooi zou zijn voor mij en dat ik gehecht zou zijn, niet aan Jezus alleen, maar aan het mooie daar rond. Thérèse waakt over haar ziel. En zij ziet net het feit dat het Jezus is die waakt over haar ziel, door haar niet te geven wat ze eigenlijk wenste. Want zij zag die schoonheid van die 9e januari, net 9 maanden na 9 april, de dag van haar intrede. Nee, haar inkleding zal plaatsvinden op 10 januari. Maar het is wel met pijn in het hart dat ze dat ontvangt. Een pijn die zij onmiddellijk offert. Een pijn waardoor zij niet aan Jezus zal zeggen dat het zijn schuld is, maar een pijn die zij zal verdragen om te offeren aan Jezus. Een krachtige dame. Ook al is ze zo jong, net 16 jaar geworden, op 2 januari 1889... en toch reeds geestelijk zo sterk gevorderd, omdat zij kind is van God. En zij weet zich kind van God. En ze schrijft verder: wat is Jezus goed voor mij? Hij die binnenkort mijn verloofde zal zijn. Wat is hij goddelijk beminnelijk, dat hij mij niet toestaat mij aan enig geschapen ding te hechten. Hij weet heel goed dat ik, als hij mij maar een schijn van geluk zou sturen, mij daaruit alle macht aan zou vastklampen, met heel de kracht van mijn hart. Deze glimp gunt hij mij niet. Hij vindt het beter mij in de duisternis te laten, liever dan mij een vals schijnsel te geven dat hij zelf niet zou zijn. Aangezien ik geen enkel schepsel kan ontdekken dat mij tevreden kan stellen, wil ik alles aan Jezus geven. Ik wil aan de schepping geen atoom van mijn liefde geven. Mocht Jezus mij verlenen om steeds te begrijpen dat alleen Hij het volmaakte geluk is, zelfs wanneer Hij afwezig schijnt. Thérèse gebruikt weer al het woord atoom. Atoom is natuurlijk zeker op dat moment in de geschiedenis van de wetenschap het kleinste dat er bestaat. Er bestaat niets kleiner. En dus heel logisch dat Thérèse zichzelf ziet als een atoom. Ze wil zelfs geen zandkorrel zijn, bestaande uit miljoenen atomen. Ze wil een atoom zijn, het allerkleinste. Maar zelfs het allerkleinste is zichtbaar voor Jezus en voor Jezus alleen. En ze schrijft verder: vandaag ben ik nog meer dan gisteren, als dat mogelijk is tenminste, van elke troost verstoken gebleven. Ik dank Jezus die dat voor mijn ziel goed vindt. Bovendien, als hij mij zou troosten, dan zou ik bij die vertroostingen blijven staan. Maar hij wil dat alles voor hem zou zijn. Welnu, alles zal voor hem zijn, alles, zelfs als ik niets zal voelen om hem aan te bieden, dan zal ik hem, zoals deze avond, dit niets geven. Als Jezus mij niet troost, dan geeft hij mij toch wel een zo grote vrede dat hij mij meer goed doet. En de brief van de Pater. Ik vind hem hemels, mijn hart vindt er mooie dingen in, maar het geluk, o nee, niet het geluk. Het geluk ligt alleen maar in het lijden en in het lijden zonder enige troost. Zusje, mijn mama voor mij, wat zult u wel denken van uw dochtertje? O, als u het niet was, dan zou ik u deze gedachten niet durven toezenden, de meest intieme gedachten van mijn ziel. Ik bid u, verscheur dit papier als u het gelezen hebt. Bid dat uw dochtertje geen atoom van haar hart aan Jezus weigert. Heel duidelijk. Therese wil alles aan Jezus geven. En daarin ziet zij ook de zin van het lijden. Therese neemt nooit Jezus iets kwalijks. Zoals wij misschien als er ons iets overkomt, aan de Heer zullen zeggen, waarom dit of waarom dat? Therese doet dat niet, zij ontvangt. En zij ziet overal Jezus' liefde in. Dat is soms zeer moeilijk te begrijpen, zeker als men veel te lijden heeft. Wel, Therese is eigenlijk een voorspreekster voor ieder van ons die vandaag veel te lijden heeft. Spreek te midden van uw lijden met Therese van Lisieux, met Therese van het kind Jezus, opdat zij door haar gebed u de kracht mag schenken en u mag vertroosten te midden van het zware lijden. Nee, het lijden wordt niet door Therese goed gepraat, maar ze wordt wel in de context gezien van de liefde van God, hoe moeilijk ook. Beste luisteraars, bij een volgende catechese gaan we verder met dit leven dat nu van een beginnende novice zal zijn. Want het noviciaat dat voor Therese begint vanaf 10 januari, of laten we zeggen vanaf 11 januari, zal ook weer een nieuwe deur doen opengaan in haar leven. Een deur die haar zal doen ontdekken dat zij de geliefde dochter is van de Heer en ware verloofde van Jezus Christus.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: En beste vrienden, welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. Oktober noemen we als christenen ook de Rozenkransmaand. En op 7 oktober valt ook het feest van Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Daarin wordt Maria vereerd als beschermster van de christenheid. En niet alleen voor elk van ons persoonlijk, maar ook voor de ganse kerkgemeenschap en uiteindelijk ook voor de ganse samenleving. En velen weten dat dit feest teruggaat naar de overwinning van de christenheid op de Ottomanen op 7 oktober 1571 tijdens de zeeslag bij Lepanto. Het was een van de grootste zeeslagen uit de wereldgeschiedenis en ook de laatste grote zeeslag waar gebruik werd gemaakt van galeischepen. Het vond plaats in de buurt van de Griekse havenstad Lepanto, vandaag Nafpaktos genaamd. Het ligt dus aan de smalle toegang tussen de golf van Korinthe, oostwaarts, en de Ionische Zee tussen Griekenland en Italië, westwaarts. En deze verpletterende overwinning op de machtige Ottomaanse vloot betekende dat Europa werd gevrijwaard van een Ottomaanse invasie. Een overwinning bereikt door de Heilige Liga. Geallieerden zouden we dat vandaag noemen. En dit was een coalitie van Zuid-Europese katholieke staten nadat paus Pius V met de grootste moeite deze christenstaten had kunnen bewegen hun krachten te bundelen. Maar materieel waren ze zeer sterk benadeeld. En het was dan ook paus Pius V die gans Europa opriep tot het gebed, ja, van de Rozenkrans. En op hetzelfde ogenblik had er dan ook een Rozenkransprocessie plaats op het Sint-Pietersplein te Rome om Maria's hulp in te roepen. De feestdag op 7 oktober werd eerst genoemd Onze Lieve Vrouw van de Overwinning. 2 jaar later wijzigde paus Gregorius XIII de naam naar Feest van de Heilige Rozenkrans. En het was tenslotte paus Johannes 23 die in 1960 7 oktober betitelde als Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En paus Paulus VI in 1969 nam dan dit feest ook op in de liturgische boeken als een verplichte herdenking. En deze overwinning van Lepanto wordt tot vandaag de dag toegeschreven aan de bijzondere tussenkomst van Maria en in het bijzonder door het bidden van de Rozenkrans. Belangrijk te vermelden is dat door dit gebeuren de maand oktober ook officieel Maria-maand werd onder paus Leo XIII, eind 19e eeuw, met het schrijven van wel een 10 encyclieken over het Rozenkransgebed, met de oproep in de maand oktober er bijzonder aandacht aan te besteden. Het is dan ook niet toevallig dat Maria in 1917 en Fatima aan de 3 herdertjes vroeg veel de Rozenkrans te bidden voor bekering en vrede en dat op 13 oktober het grote zonnewonder plaatsvond in aanwezigheid van 70.000 mensen. En zo stelde de heilige paus Johannes Paulus II in het zicht van zijn 25-jarig pontificaat een speciaal jaar van de Rozenkrans in. En dat was van 16 oktober 2002 tot en met 16 oktober het jaar daarop. Maar een dergelijke bescherming door Maria, vergelijkbaar als bij de slag in Lepanto, gebeurde ook tijdens andere gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals voor de Oostenrijkse stad Wenen kort na Wereldoorlog II. Maar laat ons eerst een mooi Maria-lied horen.

En dat was een Ave Maria van de groep Glorious met Le Petit Chanteur de Saint Thomas d'Aquin. Zoals de overwinning in de slag van Lepanto op 7 oktober 1571 wordt toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans, wordt ook dit machtige gebed beschouwd als de redding van de stad Wenen, kort na het einde van Wereldoorlog II, een verhaal die niet zo gekend is. Toch niet buiten Wenen, of buiten Oostenrijk. We weten allemaal wat er gebeurde in de stad Berlijn, waarbij de Sovjet-Unie een ijzeren gordijn oprichtte met de muur van Berlijn die de stad splitste, maar die doorliep en alzo Duitsland splitste in Oost en West en zo verder langs de westelijke grenzen van de toenmalige Oostbloklanden, waarbij al deze gebieden werden bezet door het communistische Sovjet-Unie. Dit ijzeren gordijn was het symbool van wat men noemde de Koude Oorlog. En het is dan pas eind jaren 80 van de vorige eeuw dat deze gordijn afbrokkelde, stilaan beginnend met Hongarije. Wat nu in Berlijn was gebeurd, dreigde ook in het oostelijke deel van Oostenrijk in Wenen plaats te vinden. In 1946 was ook Wenen op dezelfde manier in, als het ware in stukken gehakt als Berlijn,

in Innsbruck in 1902 als tweede zoon van een keizerlijke officier, maar hij verloor reeds zijn moeder op de leeftijd van 2 jaar, waarna het gezin verhuisde naar Wenen. Na zijn middelbare studies werkte hij in een meubelfabriek, maar liet kerk en geloof achter zich. Hij trad eerst enkele jaren in militaire dienst, studeerde later aan de Academie voor Schone Kunsten en woonde als kunstenaar in Parijs en Londen. Op 10 december 1932, 30 jaar oud, huwde hij burgerlijk met een kunstenares, maar het huwelijk hield slechts enkele maanden stand. 3 jaar later werd hij ernstig ziek en dit was de aanleiding om tot bezinning te komen. En zo op 15 december 1935 trad hij terug toe tot de katholieke kerk. Een belangrijke ontmoeting was voor hem met de Duitse gestigmatiseerde mystica Therese Neumann, wiens proces trouwens tot heiligverklaring ook lopende is. Uiteindelijk trad hij binnen bij de paters Franciscanen in Praag, legde 6 jaar later zijn eeuwige geloften af en werd op 14 december 1941 tot priester gewijd. Op 13 mei 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd wegens vermeende ontduiking van de dienstplicht en werd hij voor de krijgsraad gebracht. Maar het proces eindigde met een vrijspraak. Op 7 oktober moest hij als paramedicus naar het Westfront marcheren en werd op 15 augustus 1944 gevangen in een Amerikaans krijgsgevangenskamp in het Franse Cherbourg-Octeville. Daar vervulde hij zijn priesterambt en vernam voor het eerst via een brochure over de Maria-verschijningen in Fatima. Op 16 juli 1945 kwam hij vrij, maar kon niet terugkeren naar het klooster in Praag en ging naar het klooster in Wenen. Op 2 februari 1946 stapte hij dan op bedevaart naar Mariazell, het nationale bedevaartsoord van Oostenrijk, als dank voor de gelukkige terugkeer naar huis uit de Tweede Wereldoorlog. In Mariazell hoorde hij een innerlijke stem en die hem zei: doe wat ik zeg en er zal vrede zijn. En deze woorden herinnerden hem ook aan de boodschap van Fatima, waar Onze Lieve Vrouw dit ook zei aan de 3 kinderen bij haar 3e verschijning in 1917. Voor Petrus Pavlicek was de boodschap heel duidelijk. Hij moest zo snel mogelijk een gebedsbeweging oprichten die 24 uur per dag in heel Oostenrijk de Moeder Gods zou eren. En dit zoals de heilige Theresia van het Kind Jezus zei: zolang de rozenkrans wordt gebeden, kan God ons niet in de steek laten en zal Hij ons in staat stellen alles te verkrijgen. Aanvankelijk bestond deze beweging uit een paar lokale groepen, maar die zeer snel uitgroeiden en vanaf februari 1947 de officiële naam droegen van Rozenkrans Zünenkreuzzug, Heilige Rozenkrans Kruistocht voor Herstel. En dit voor de bekering van de zondaars en de wereldvrede. De titel zelf verwees bewust niet rechtstreeks naar de bevrijding van het communistische juk om geen argwaan te wekken bij de Sovjet-Unie. Natuurlijk wisten alle leden welk doel erachter zat. En alzo sinds september 1948 vonden in de Franciscaanse kerk in Wenen elke maand gebedsvieringen

voor de vrede plaats. Er volgde ook een tijdschrift dat tegenwoordig Betendes Gottesvolk heet. En zo was er jaarlijks in september van 1950 tot 1955 de processie ter ere van de naam van Maria op de meer dan 5 kilometer lange boulevard rond het historische deel van de stad Wenen. Maar het verspreidde zich in alle Oostenrijkse provincies met heilige missen, biechten, zegeningen van de zieken en uiteraard het vurig bidden van de rozenkrans. Het verspreidde zich zelfs over de grens naar Duitsland en Zwitserland. De processies kregen zelfs gezelschap van Leopold Figel, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, en Julius Raap, de bondskanselier, die zelfs in 1953 niet aarzelde om de rozenkransprocessie met fakkels te leiden in Wenen. Ook in 1951 nam de kardinaal aartsbisschop van Wenen deel aan de processie en de maandelijkse vieringen werden uitgezonden op de radio. Maar de dreigende situatie leek vast te zitten, want de Sovjets hielden stevig vast aan Oostenrijk. Maar pater Petrus Pavlicek gaf niet op en hield 9 lange jaren de vlam van de beweging levend, met tot 700.000 mensen die non-stop door het hele land baden. En inderdaad, op een dag gebeurde het onmogelijk. De Sovjets kondigden, na 2 dagen van uitwisseling met bondskanselier Julius Raap in Moskou, de terugtrekking van hun troepen aan zonder enige duidelijke motivatie. Voor zijn vertrek naar Moskou had de bondskanselier aan pater Pavlicek gevraagd: vraag de gelovigen om ijveriger te bidden. En zo werd op 15 mei 1955 in Wenen het Oostenrijk-Staatsverdrag ondertekend tussen de geallieerde bezettingsmachten, dus de Verenigde Staten, ook de Sovjet-Unie, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de Oostenrijkse regering. En het verdrag herstelde de soevereiniteit van Oostenrijk. De geallieerde mogendheden, dus ook de Sovjet-Unie, trokken zich uit Oostenrijk terug op 25 oktober 1955. En de dag erna verklaarde Oostenrijk zichzelf eeuwigdurend neutraal. 26 oktober is sindsdien hun nationale feestdag. En zeer belangrijk te vermelden: onderaan het document staat de handtekening van deze minister van Buitenlandse Zaken, maar met de aanvulling: met dankbaarheid aan de Almachtige zetten wij onze handtekening en verkondigen met vreugde: Oostenrijk is vrij. Na deze ondertekening organiseerde de kapucijnen pater Petrus onmiddellijk een fakkelprocessie in Wenen, in aanwezigheid ook van het standbeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En 1 miljoen mensen namen deel aan de grote dankviering. In zijn toespraak bedankte de kanselier de beweging van pater Pavlicek en verkondigde: wij allen hier bijeen, die ons nederig, maar trots als gelovige katholieken erkennen, zijn ons bewust van de kracht van het gebed. Met een hart vol geloof willen we een vreugdevol gebed tot de hemel richten. We zijn vrij, dankzij, dank u, Maria.

En dat was Ave Maria Zart, Zachte Maria, O Maria Teder, door pater Manuel en Andreas Schettel. Dat het Rozenkransgebed een stevig, ja, dat mogen we wel zeggen, wapen is, is duidelijk een spiritueel wapen. We hadden het al over de slag bij Lepanto met de overwinning van de christenheid op de Ottomanen op 7 oktober 1571 en de bevrijding van Wenen na Wereldoorlog II. Maar laat ons iets verder teruggaan in de tijd. Vergeten we niet dat het grootste deel van Hongarije van 1541 tot 1699 onder Turkse bezetting stond. Men spreekt van het Ottomaans Hongarije, iets meer dan 150 jaar. En daar kwam een einde aan in 1683 met het Beleg van Wenen, dat plaatsvond van 14 juli tot 12 september 1683. En het was een cruciale strijd tussen het Ottomaanse Rijk en weer al een coalitie van Europese legers onder leiding van de Poolse koning Jan Sobieski en gewonnen door deze laatste. Het was een beslissende gebeurtenis die het begin betekende van de stagnatie van dat Ottomaanse Rijk. En bij de vrede van Karlovitz, die er enkele jaren later op volgde in 1699, werd het Hongaarse grondgebied afgestaan aan de Oostenrijkse Habsburgers. Maar ook hier is belangrijk te vermelden de connectie met het Rozenkransgebed, waartoe de toenmalige paus Innocentius XI de katholieke wereld had opgeroepen om te bidden voor de overwinning van de christelijke troepen. En na deze overwinning, op 12 september 1683, werd 12 september uitgeroepen tot de feestdag van de heilige naam van Maria en werd dus de overwinning toegeschreven aan haar bescherming. Deze feestdag werd in 1970 wel van de Romeinse kalender verwijderd, maar werd door paus Johannes Paulus II hersteld en dit na de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Dus het feest van de naam van Maria. Maar ook in het begin van de 18e eeuw was er het Beleg van Belgrado in 1717. Ik merk wel op dat de situatie wel veel complexer is dan wat ik nu zal vertellen. Er zijn meerdere belegeringen geweest. Reeds 200 jaar vroeger werd deze stad veroverd door de Turken en sinds eind 17e eeuw afwisselend ingenomen door de Habsburgers en dan weer de Turken en omgekeerd. En het was een continu pogen van de Ottomanen uiteindelijk om het Westen te veroveren. En alzo had Istanbul in 1716 de oorlog verklaard aan Wenen, waar de Habsburgers heersten. Maar de Habsburgers onder prins-generaal Eugène van Savoie trokken veelal aan het langste eind, zoals in het Servische Pedro Varadin en het Roemeense Timișoara, om daarna in juni 1717 de Donau over te steken richting de Servische stad Belgrado. En uiteindelijk op 16 augustus 1717 vielen de Habsburgse troepen de kampementen van de Osmanen binnen, ook met dank aan de dichte mist die hen het voordeel van de verrassing bezorgde. En het kamp werd vrij snel ingenomen. Ik geef het hier allemaal zeer beknopt weer, het is uiteraard veel complexer. En alzo in die tijd moedigde paus Clemens IX de gelovigen aan om de Rozenkrans in het bijzonder te bidden ter ondersteuning van de christelijke strijdkrachten en om goddelijke hulp in te roepen. De paus zag deze strijd niet alleen als een militaire confrontatie, maar ook als een geestelijke strijd. En de pauselijke archieven uit die tijd
bevatten verschillende brieven en pauselijke bullen, waarin de gelovigen werden aangespoord de voorspraak te aanroepen van de maagd Maria. En katholieke kroniekschrijvers uit die tijd beschreven de overwinning bij Belgrado als een wonderbaarlijke interventie, toegeschreven aan Maria. En in sommige verslagen staan bijvoorbeeld dat Oostenrijkse soldaten en bevelhebbers na de overwinning beweerden goddelijke bescherming te hebben gevoeld tijdens de gevechten. En een bijzondere opmerkelijke getuigenis komt van de toenmalige Hongaarse kardinaal van Esztergom, die rapporteerde dat generaal Eugène van Savoie om dankmissen en Maria-processies had gevraagd na de overwinning. En de kardinaal zelf schreef de overwinning toe aan de voorspraak van de maagd Maria en het bidden van de rozenkrans door de soldaten voor en tijdens de strijd.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En beste vrienden, wat dachten jullie nog even verder in de tijd terug te gaan naar het einde van de 12e eeuw in verband met de geschiedenis van de Rozenkrans? Maar dit vereist voor eerst een geschiedkundige omkadering. Nu, ook deze is zeer complex en ik zal nogmaals pogen het wat eenvoudig te houden. In Europa verspreidde zich een ketterij, afkomstig uit de Balkan, waarvan de leden Kataren of Albigenzen werden genoemd. En zij waren voornamelijk actief in de Zuid-Franse regio Languedoc, waar dus ook Albi ligt. Deze religie van de zuiveren was eigenlijk een heropstanding van het manicheïsme uit de derde eeuw uit Perzië. Het centrale thema is dat de mens afkomstig is uit een soort van goddelijke wereld en in zich een goddelijke kern draagt, afkomstig uit die wereld. En een kern die verstrikt is geraakt in die materie of in het kwaad van de stoffelijke wereld. Men geloofde dus helemaal niet in een drie-ene God van het christendom, maar in twee goddelijke machten van gelijke kracht, de ene goed en de andere kwaad, die tot het einde der tijden tegenover elkaar staan in een eeuwig durende oorlog. En de kwade macht, de kwade God, schiep het materiële universum en dus ook de mens in vlees en bloed. En de enige hoop van de mensheid om zich te bevrijden van deze kwade overheersing was een radicaal leven, bijvoorbeeld zonder seksualiteit, zonder gehechtheid aan de rijkdommen van deze wereld enzovoort. Dus de Kataren pleiten dus voor een absolute kuisheid, volledig vegetarisme, zelfverloochening en armoede. Maar eigenlijk wel deugden die hen in de ogen van veel oprechte mensen, van goede wil, als authentieke heiligen deden overkomen. En dat in een tijd waarin de kerk op deze gebieden niet langer het goede voorbeeld gaf en zich maar al te vaak wentelde in schandalige luxe of pronkte met liederlijke zeden. En velen keerden zich af van de kerk. Ergens voor een stuk wel te verstaan. Maar God bleef over zijn volk waken. Het was de tijd van de grote bedelorden, zoals de Dominicanen met de heilige Dominicus de Guzman en Antonius van Padua en de Franciscanen met de heilige Franciscus, die in oprechte armoede en zuiverheid leefden. Hun getuigenis en hun predikingen betekenden dan ook een antwoord op deze afwijzing van het katholicisme. Maar zo eenvoudig was de situatie ook weer niet, want ook de politiek mengde er zich in, waarbij de zuidelijke heren het beu waren te moeten gehoorzamen aan de Franse katholieke kroon. En deze heren maakten gebruik van deze Katarenbeweging met een perfecte, zuivere bonhomme et bonne femme. De koning van zijn kant wou weer eenheid en ook de kerk van haar kant wou een stop op deze Kataarse ideeën. Maar het is wel geweten dat Rome steeds onderhandeld heeft om een oorlog te vermijden, maar tot het punt waarop er geen weg meer terug was met de moord op de pauselijke legaat in Zuid-Frankrijk in 1208. En in 1209, onder het bevel van graaf Simon de Montfort, arriveerden Franse koninklijke troepen in de Languedoc om de religieuze en sociale orde te herstellen. Maar dit gebeurde met een extreme brutaliteit, tot bijvoorbeeld grote wanhoop van Dominicus, die het probleem wilde oplossen met zachtheid en liefdadigheid. Maar uiteindelijk ging het niet meer enkel om de religie, die enkel een voorwendsel was geweest voor politieke doeleinden. Nu, ik ga daar niet dieper op in, maar blijf graag even stilstaan bij Domingo de Guzman of de heilige Dominicus, want daar is een duidelijk verband met, wat dacht u, de Rozenkrans. Maar eerst een mooi Marialied en tevens ter ere van de heilbrengende Rozenkrans door zangeres Dana, ooit in 1970 winnares van het Eurovisie Songfestival met All Kinds of Everything. Later kwam ze heel sterk uit voor haar geloof en ook voor de eerbied voor het leven.

En dat was zangeres Dana met Moeder van de Rozenkrans. Of Barmachtige Moeder van de Rozenkrans. We hebben zojuist de historische omkadering weergegeven met de Cataren in de Zuid-Franse regio Languedoc eind 12e eeuw. Met hun religie van de zuiveren die zij verkondigden. Maar ook met maatschappelijke en politieke gevolgen en vrede veldslagen tot grote wanhoop van de heilige Dominicus die de problemen wilde oplossen met zachtheid en liefdadigheid. Wie was nu Dominicus, die koetsman? Hij leefde tussen 1170 en 1221 en was de stichter van de Dominicanen orde. Hij was in 1206, of het was in 1206 dat hij van de toenmalige paus de opdracht bekwam te gaan getuigen en prediken in de regio van de Languedoc onder de Cataren. En hij deed dat als een bedelaar met een eenvoudige levensstijl om geloofwaardig over te komen en om velen terug te winnen voor het katholieke geloof. In 1215 werd de orde erkend door paus Innocentius III als Ordo Predicatorum of Orde van de Predikheren of Predikbroeders. En nu komen we bij ons thema, het Rozenkransgebed. Volgens de overlevering ontving Dominicus van Maria in 1213 tijdens een visioen een rozenkrans. En zij vertelde hem hoe deze te gebruiken. En Dominicus beschreef het als een reeks van 3x50 clausules, parallel aan de 150 psalmen van de Bijbel. Maar we weten, deze zouden dan in de loop der eeuwen evolueren. Er bestonden bijvoorbeeld ook andere vormen, zoals bij de Karthuizers. En zo vermeldt een andere bron, maar dan nog meer historisch onderbouwd, het leven van Karthuizer Dominicus van Pruisen. En deze Dominique Hélion werd in 1384 in Gdansk geboren en overleed te Trier in 1460. En hij volgde de Universiteit van Krakau, werd daarna schoolmeester en later notarisklerk in verschillende plaatsen, zoals in Praag en Heidelberg. En volgens sommige auteurs gaf hij zich over aan drinken en gokken. Alleszins beleefde hij een diepe bekering, waarna hij intrad in het Chartreuse klooster te Trier. En de prior, Adolf Dessen, bracht toen een nieuwe vorm van meditatief gebed naar voren, het rosarium of de rozenkrans. We moeten weesgegroetjes reciteren terwijl we mediteren over het leven van Jezus en zijn moeder. Maar Dominicus van Pruisen vond dit niet zo gemakkelijk. En zo schreef hij na elke aanroeping van Maria, wat toen korter was dan het huidige weesgegroet, een korte meditatietekst. Men spreekt over het Maria Psalter. Wel 150 zinnen of korte meditaties of clausules in het Latijn en het Duits over de kindertijd, het openbaar leven en het lijden van Jezus en over Maria. Bijvoorbeeld, Jezus die Johannes in de Jordaan doopte en aanstelde als het Lam van God. Of Jezus die na zijn discipelen te hebben gekozen het Koninkrijk van God aan de mensen predikte. Of Jezus die bij het laatste avondmaal het sacrament van zijn lichaam en bloed instelde. Het doet ons denken aan het vierde geheim van het licht. Maar het is ook gekend dat Dominicus van Pruisen in 1429 ook een visioen had van de maagd Maria. En Maria stond omringd door een hele hemelse hof en zong de rozenkrans met de clausules opgesteld door Dominicus.
En deze vorm van Dominicus van Pruisen is zeer waarschijnlijk de basis geweest voor ons huidig Rozenkransgebed. Alleszins, het Rozenkransgebed, in welke vorm en inhoud van gebeden ook, werd voor Dominicus, stichter van de Dominicanen, en zijn confraters het echte spirituele wapen om zich te begeven naar de Katharen of Albigenzen.

Beste vrienden luisteraars, je hebt misschien al kunnen vaststellen dat de oorspronkelijke inhoud van wat er juist werd gebeden in het Rozenkransgebed niet altijd heel duidelijk is en dat het met de eeuwen geëvolueerd is tot de wijze en de inhoud zoals we dit gebed vandaag bidden. Er bestaan dus verschillende verhalen. Maar dit geldt ook voor de tekst van het Wees Gegroet die bij aanvang heel kort was. En dit kwamen we te weten in de katholieke berichtgeving tijdens de lockdownperiodes van de voorbije covid-pandemie. In de middeleeuwen raasde de zwarte pest over Europa van 1347 tot 1352 met naar schatting 25 miljoen slachtoffers. Het Wees Gegroet die tot dan werd gebeden bestond, zoals nog altijd wel uit twee delen, maar toen twee heel korte delen. Eerste deel uit de woorden van de engel aan Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. En het tweede deel kwam dan uit de verwelkoming van Elisabeth aan Maria. Gij zijt gezegend onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Tijdens deze zwarte pest of zwarte dood werd extra de hulp van Maria ook ingeroepen en voegde me eraan toe. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En deze bijkomende zin werd officieel erkend in de catechismus van het Concilie van Trente en vanaf 1568 in het Romeinse brevier. De dienaar Gods, monseigneur Fulton Sheen, gewezen aartsbisschop van New York, in de jaren 70 gaf ooit als uitleg. In deze bijkomende zin hebben we het over twee beslissende momenten in ons leven. Het nu en het in het uur van onze dood. Het geeft een spontane schreeuw van het volk weer in een tijd van grote rampspoed. De zwarte dood bracht de gelovigen ertoe de heilige moeder Gods te smeken om hen te beschermen in een tijd waarin de dood elk moment dreigde toe te slaan. Beste vriendenluisteraars, laten we altijd trouw blijven aan het gebed van de Rozenkrans, waaraan Maria zoveel belang aan hecht, en zeker voor de vrede in de wereld van vandaag, waar het zeker helemaal niet goed gaat. Maar ook voor de vrede in ieder huishouden en in ons eigen hart. Dank voor het luisteren en tot een volgende Rots in de Branding.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag genomen bij de heilige Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen.

0: En we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: We worden vandaag opgeroepen om dicht bij Jezus te blijven, om ons te verenigen met degene die ons het leven geeft. We hebben het gehoord, zijn woord is geest en leven. Hij is degene die leven geeft aan ons om ons vast te klampen aan dat leven. Dus niet alleen het leven hier op aarde, maar het ware leven in God. Zoals Jezus het uitlegt met de rank, de wijnstok en de wijngaard. De Heer wil ons dicht bij Hem. En dit is zuiver omwille van de liefde. Dit is zuiver omwille van het feit dat Hij ons echt bemint. Blijft in mijn liefde, zegt de Heer. En hoe doen we dat? Wel, we krijgen vandaag het voorbeeld van de heilige Theresia van Avila. Zij die zich wilde verenigen met de Heer en niet alleen op deze aarde, maar voor de eeuwigheid. Ook al voelen we dorheid, ook al voelen we ons verlaten, de Heer is altijd daar. En dat is gewoon een kennis die we moeten hebben, of beter nog, een geloof. Zoals we het hoorden in de eerste lezing, hopen op iets dat je ziet, doet je niet. Hopen doet je in iets dat er nog niet is, maar dat we verwachten. Voor het geloof geldt hetzelfde. Geloven doen we niet in iets dat we zien, want dat is een zekerheid die we met de ogen kunnen aanschouwen. Maar geloven doen we met iets dat we niet zien. God zien we niet, maar we weten, dankzij het geloof, dat Hij er is, dat het een realiteit is. En diezelfde God, die heeft zijn woord aan ons gegeven. Het woord van God is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Het is het woord dat leven is. En dat is Jezus Christus. Het woord van God is een persoon. Een persoon, een goddelijke persoon, die mens is geworden. Zoals Jezus waar mens is en waarlijk God is, zo is dus het woord van God. Waarlijk mens, waarlijk God. Als we de Heilige Schrift nemen, die we moeten mediteren zoals de heilige Theresia van Avila heeft gedaan, dan moeten we begrijpen dat die Heilige Schrift niet alleen goddelijk is, niet alleen menselijk is, maar beide samen. Het woord van God, gekomen midden onder ons en ook beschreven in de Heilige Schrift, is waarlijk mens en waarlijk God. Degene die denken dat de Heilige Schrift enkel en alleen maar goddelijk is, ja, zij geraken tot een zeker fundamentalisme dat niet goed is. Maar hetzelfde geldt ook voor degene die denken dat de Heilige Schrift alleen maar menselijk is. Nee, het is zowel menselijk als goddelijk, zoals Jezus het is. Geschreven door de mensen, geïnspireerd door God. Daarom is het van groot belang vandaag die uitnodiging te ontvangen om één te blijven met Christus door het woord volledig te aanvaarden. Een woord dat geest is en leven. Een woord die Jezus Christus zelf is. Laten we broeders en zusters tijdens deze Eucharistie vragen dat we in ons hart meer zouden openkomen voor hetgeen Jezus ons wil schenken in zijn woord. Hij is het woord. En als we dat doen, dan dragen we vruchten. En dan, zoals Jezus het zegt, zullen we zijn leerlingen zijn, niet alleen voor nu, maar voor de eeuwigheid. Amen.

0: Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En laten wij dan samen het middaggebed van de kerk bidden, dierbare luisteraars van Radio Maria, op deze dag waar wij de heilige Theresia van Jezus, maagd en kerklerares, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. 758. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden vanaf bladzijde 1164. 1164. En onderaan bladzijde 1166 vindt u de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Als Gij mij lief hebt, zult Gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet. Verdedig mijn zaak en help mij. En schenk mij het leven zoals Gij belooft. Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat Gij beschikt. Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals Gij bepaalt. Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat Gij verordent niet af. Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet. Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen. Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat Gij rechtvaardig bepaalt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als Gij mij lief hebt, zult Gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. U zegene de Heer, moogt Gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat. Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn. Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok. En als olijventakken rond de stam, zo staan uw kinderen om uw tafel. Ja, zo wordt elke mens gezegend die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion, moogt Gij Jeruzalem welvarend zien. zolang uw dagen duren. Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen. Vrede, zij Israël. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël. Van jongs af ben ik mishandeld. Mij breken konden zij niet. Ploegers hebben mijn rug doorploegd. Trokken er lange voren. Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed hun ploegstringen door. Drijf ze beschaamd op de vlucht, allen die Sion haten. Laat ze als gras op het dak dor worden voor men het uittrekt. Geen maaier die er zijn hand mee vult, geen schovenbinder zijn voorschoot. En geen voorbijganger zegt hun de zegen van God over u. In naam van de Heer weest gezegend. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God de Heer zal voor u strijden. Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Hebt de gerechtigheid lief, gij die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoekt hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult ge veilig uw land bewonen. En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht, vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd
1: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag inspireert ons in de vocale nummers de patrones van de radio, namelijk Maria, het Jezuskind, en de heilige Theresia van Avila, deze uitzending, in afwisseling met een drieledig vioolconcerto, een strijkkwartet, een symfonisch deel, een concerto voor twee hobo's en orkest, evenals een koraal voor alpenhorens. Componisten van dienst zijn Marco Frisina, Hugo Wolf, Paolo Buonvino, Frans Abt, Johann Sebastian Bach, Josef Rheinberger, Tommaso Albinoni en een onbekende meester van alpenhoornmuziek. En zo doorlopen we de 17e, 18e, 19e en 20e eeuwse muziek in allerlei genres. Romeins priester Marco Frisina liet zich inspireren tot contemplatieve muziek op tekst van een uitspraak van de heilige Teresa van Avila, namelijk Nada te turbe, waarvan de tekst in het Nederlands luidt: laat niets u verontrusten, niets u bang maken, alles gaat voorbij, maar God verandert nooit. Geduld verkrijgt alles. Wie God heeft, komt niets tekort. Alleen God is genoeg. Hiermee openen wij met een prachtige symfonische versie dit lied van Frisina met vrouwelijke solisten en koor. Maar graag geven we u nog enkele frappante teksten, uitspraken mee van de heilige Theresia van Avila, die haar geloof, nuchterheid en mystiek benadrukken. Hier zijn er enkele. God wandelt zelfs tussen de potten en pannen. Het is een uitspraak die haar realisme en de overtuiging toont dat God te vinden is in het alledaagse werk. Als je danst, dans dan. Als je bidt, bid dan. Over de toewijding en volledige aanwezig zijn in het moment. Ziel, zoeken moet je jezelf in mij. En mij moet je zoeken in jezelf. En dan een laatste. Wie God heeft, mist niets. Alleen God is genoeg. Solo Dios basta.

De tenor Frank Patterson zingt nu het prachtige religieuze sololied Schlafendes Jezuskind van Hugo Wolf, onder leiding van Christopher Seaman. Hugo Wolf componeerde het in 1888 op een gedicht van Eduard Meurike, geïnspireerd op een schilderij van Francesco Albani. Hierop slaapt de kleine Jezus op een houten dwarsbalk, voorbode van zijn toekomstig lijden en zijn kruis. Wolf was een Oostenrijks toondichter die leefde van 1860 tot 1903. Thuis leerde hij al viool en piano vanaf zijn vierde jaar. En Beethoven inspireerde hem en hij studeerde onder meer te Wenen bij Robert Fuchs. Maar Hugo Wolf ontwikkelde zijn eigen componeerstijl. Op 4 jaar tijd, van 1888 tot 1891, toondichtte hij 200 liederen en werd ondanks zijn zwakke psychische gezondheid een exponent van de Duits-Oostenrijkse laatromantiek. Graag geef ik de tekst van het slapende Jezuskind. Zoon van de maagd, hemelskind, op de grond, in slaap gevallen op het hout van de smarten, dat de vrome meester op betekenisvolle wijze spelend onder je lichte dromen legde. Bloem, jij nog in de knop sluimerend, omhuld door de heerlijkheid van de Vader. O, wie zou kunnen zien welke beelden zich achter dit voorhoofd, achter deze zwarte wimpers, in zachte afwisseling aftekenen.

Wind en bonken van hamerslagen hoor je voorafgaand aan het gebed, het Ave Maria Pietas. Een Ave Maria Pietas van Paolo Buonvino, gezongen door Andrea Bocelli en Aida Garifillina. Gebaseerd op het traditionele Latijnse gebed Ave Maria, een prachtige uitvoering van het Wees gegroet. Op de achtergrond hoort u het Voxart Choir en het geraffineerde Orchestra Italiana del Cinema, onder leiding van componist Paolo Buonvino zelf. Al bij al een beklijvend lied.

Prachtig geweest gegroet in de Rozenkransmaand was dit. En ook nu horen wij een zeer mooi Ave Maria opus 533, deel 3, onder de naam Nun ist der laute Tag verhallt, van de Duitse 19e-eeuwse componist en koordirigent die ongeveer 3000 werken, voornamelijk vocale liederen, schreef, namelijk Frans Willem Abt. Als gastdirigent van koren dirigeerde hij van 1855 tot 1880 koren in heel Europa en de Verenigde Staten. Maar luister wat ze zingen in dit lied van Frans Abt. Nu is de rumoerige dag voorbij en keert de rust terug. De avond zingt door velden en bossen de zachte slaapliedjes. Een zacht geluid klinkt door de lucht als het slaaplied van de natuur. Ave Maria. Daar komt de vrome nacht op zachte zilveren schoenen en brengt troost en zachte rust aan de harten die erom vragen. Het voorhoofd is omhuld met een diadeem van maangoud en sterrenlicht. Ave Maria. O lieflijke nacht, laat de palmtak zacht op mijn oogleden neerdalen. Geef mij in jouw vredesrijk ook mijn vrede terug. Draag mij op jouw tovermantel de nieuwe dag tegemoet. Ave Maria. Uw aandacht voor Eckhard Wagner, tenor, Hans-Joachim Riebe, bariton en het mannenkoor uit het radiokoor van Leipzig onder leiding van Jörg-Peter Weigle.

Graag stellen we u nu als instrumentale inbreng het driedelige vioolconcerto in La Klein of A mineur voor, Bachwerken verzeichnis 1041 van Johann Sebastian Bach, de Duitse barokmeester. Dit werk vertoont invloed van de Italiaanse tijdgenoot Antonio Vivaldi, een componist die Bach te Weimar rond 1714 bestudeerde. Er is wel oneenigheid omtrent de ontstaansgeschiedenis van dit concerto, namelijk in Weimar ofwel in Keuten of in Leipzig, maar wij moeien ons niet in deze discussie. Vast staat dat dit Bachwerkenverzeichnis 1041, Vioolconcerto in La Klein, een fantastisch meesterwerk is in zijn soort. Laat u meevoeren in snelle motoriek, moderne ritmiek, een licht karakter, vioolvirtuositeit, contrapuntiek, dialoog tussen solist en orkest, danskarakter en zoveel meer. Het hele werk ademt barok en is na 300 jaar nog een zeer geliefd concertprogramma. Geniet er trouwens van uw aandacht voor het orkest met solist Pieratilio Bazzani, samen met violen, altviool, cello, contrabas en clavecimbel. U luistert nu integraal aaneensluitend die driedelige vioolconcerto in La Klein met als delen 1 Allegro, 2 Andante en 3 Allegro. Bach op zijn best.

Een mooi ensemble Structuris hoorde u als Bach-vertolkers. En nu heeft het kammerchoor Saarbrücken post gevat voor de vertolking van het Pater Noster, het Onze Vader, de eerste van 5 hymnen die de Beierse muziektheoreticus Jozef Rheinberger componeerde als zijn opus 107. Rheinberger leefde te Liechtenstein, voornamelijk als pedagoog van 1839 tot 1901. U hoort de versie voor vierstemmig gemengd koor a cappella. Meerdere zinnen van de Latijnse tekst worden herhaald en de troeven zijn hier veel dynamiek, fortepiano, interessante harmonieën en romantische componeerstijl. Rheinberger laat hier voelen dat hij goed weet hoe een koorpartituur levend en boeiend te maken is.

Beste luisteraars van Radio Maria in Klassiekuur, het Amphion strijkkwartet 2 violen, altviool en cello brengt u terug tot een compositie van Hugo Wolf. Deze keer in een louter instrumentaal werk, meer bepaald in de Italiaanse serenade in G of Sol groot, een vrolijk en populair eendelig werk uit 1887. Een inspiratievol jaar voor hem. De muziek klinkt zonnig, speels en vol humor. In het hoofdthema klinkt een oud-Italiaanse volksmelodie met het karakter van een tarantella, dat is een snelle dans in 6/8 maat. Later bewerkte Hugo Wolf dit werk in 1892 tot een stuk voor symfonieorkest. Het is mooi in zijn snelle, vrolijke Hugo Wolf ten gehore te brengen met Italiaanse lichtvoetigheid in een blije, romantische taal.

licht, snel en gracieus klinkt het derde deel uit het vierdelige werk, de 8e symfonie van Antonín Dvořák, de Tsjechische romantische melomaan, het Allegretto Grazioso. Als er één componist weemoed, volkskarakter en hoopvolle frazen tot klinken kan brengen, eindeloos melodisch en orkestraal geïnspireerd, dan is dit wel de boheemse Antonín Dvořák. Volksmuziek is bij hem nooit ver weg, luister maar. Een gezegde van Antonín Dvořák in dit verband is: alle grote muzici hebben muziek geleerd van de volksmuziek. En dat is toch op en top romantiek. Zo, geniet van de smaakvolle uitvoering van het derde deel uit de 8e symfonie, het Allegretto Grazioso van Antonín Dvořák, u gebracht door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Een leuke Dvorak was dat. We gaan terug nu naar de 18e eeuw. In 1722 gaf Tommaso Albinoni 12 concerti ad cinque, opus 9, uit, opgedragen aan Maximiliaan II Emanuel, keurvorst van Beieren. Dit in de uitgeverij Le Seine te Amsterdam. Tommaso Giovanni Albinoni leefde van 1671 tot 1751 in Venetië. Hij was barokviolist en componist. Als componist was hij autodidact met een uitzonderlijk schrijftalent. Albinoni componeerde 81 opera's, 99 sonates, 59 concerti en 9 sinfonia's. En Bach bewonderde trouwens zijn kamermuziek en cantates. Je zou volgend driedelig concerto kunnen beschouwen als voor twee hobo's en strijkers. Uit de 12 concerti, opus 9, is dit het 9e onderdeel. Deel 1 is een allegro, snel en opgewekt, met prachtige hobo-duetten. Deel 2 is een adagio, non troppo, rustig maar niet te zeer, met brede, traag maar toch vloeiende klanken. En deel 3, het slotallegro, klinkt staccato, virtuoos, dansend en heel optimistisch. Dit alles heerlijk om naar te luisteren, hoe mooi en complexloos barokmuziek kan zijn. Evenals de zo edele klank der beide hobo-spelers van het ensemble van Anthony Camden.

Hoe pittig zijn toch die hobo's bij Albinoni? En beste luisteraars, aan alle mooie liedjes komt een eind. Zo ook vandaag. En we nemen afscheid van u met een slotmuziekje uit Zwitserland. Het Alphornvereinigung Berner Oberland brengt het Oberländer koraal, waarmee wij klassiek uur in alle rust en ruimte van het berglandschap neerleggen. Weet, een alpenhoorn is een houten blaasinstrument met een lengte van wel 4 meter lang. En Richard Strauss schreef er zelfs een concerto voor. Van Alser blies men de alpenhoorn om in de Alpen signalen te geven. Op dit instrument kunnen alleen natuurtonen gespeeld worden. Om dit instrument te bespelen gebruikt men dezelfde techniek als bij koperen blaasinstrumenten. De alpenhoorn beleefde vanaf de 19e eeuw een renaissance met de opleving van de folklore in Zwitserland. En men meldt alpenhoorns reeds vanaf de 16e eeuw. Herders riepen zo hun dieren naar de stal met de alpenhoorn, of ze kalmeerden de koeien tijdens het melken, of men speelde samen alpenhoorn als avondgebed en communiceerden ook met alpenhoornspelers uit andere dalen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, danken wij u voor uw luisterend oor en graag tot een volgende klassiekuur op uw vertrouwde zender Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar, waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen. Wij zijn vandaag dag 45 en wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus, waar wij gelezen hebben hoe Mozes, onder leiding van God, het volk van Israël bevrijd heeft uit Egypte en geleid heeft naar de woestijn, waar zij nu de wetten van de Heer ontvangen. In het boek Exodus lezen wij vandaag over de priesterwijding en in het boek Leviticus lezen wij over de voorschriften voor de priesters. Wij lezen ook het laatste deel van Psalm 119. Beste luisteraars, zoals gezegd, we zijn dag 45 en wij lezen vandaag Exodus hoofdstuk 29, Leviticus hoofdstuk 21 en Psalm 119, versen 121 tot en met 176. Maar vooraleer wij beginnen te lezen, gaan we eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 29. De priesterwijding. Om hen tot priester te wijden, moet u het volgende met hen doen. Neem een jonge stier en twee gave rammen, ongezuurd brood met olie aangemaakte koeken en ronde koeken met olie bestreken, alles ongezuurd en gebakken van tarwebloem. Neem die mee in een mand, evenals de stier en de beide rammen. Laat dan Aaron met zijn zonen naar de ingang van de tent van samenkomst komen en reinig hen met water. Bekleed Aaron met de gewaden, met de tuniek, de efodmantel, de efod en de orakeltas. Doe hem de gordel van de efod om. Zet hem het hoofddeksel op en bevestig daarop de gewijde bloem. Vervolgens giet u over zijn hoofd zalfolie uit om hem te zalven. Dan ontbiedt u zijn zonen en bekleedt u hen met de tunieken. Doe daarna Aaron en zijn zonen de gordel om en zet hun het hoofddeksel op. Zo zullen zij rechtens voor altijd het priesterschap bezitten dat u hun verleend hebt. Laat vervolgens de stier voor de tent van samenkomst brengen en laat Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van het dier leggen. Slacht dan de stier voor de Heer, bij de ingang van de tent van samenkomst. Met uw vingers doet u wat bloed aan de horens van het altaar. De rest van het bloed giet u aan de voet van het altaar uit. U laat het vet dat de ingewanden bedekt, de leverkwap en de nieren met het vat eraan, op het altaar in rook opgaan. Maar verbrand het vlees van de stier, de huid en de ingewanden buiten het kamp. Het is immers een zondeoffer. Neem daarna een van de rammen en laat Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van het dier leggen. Slacht de ram, vang het bloed op en sprenkel dat over het altaar. Snijd de ram in stukken, was de ingewanden en de poten en leg deze bij de andere stukken en de kop. Laat dan heel de ram op het altaar in rook opgaan. Het is een brandoffer voor de Heer. Een geurige gave die hem behaagt. Neem dan de tweede ram en laat Aaron en zijn zonen weer hun handen op de kop van het dier leggen. Slacht de ram en doe wat bloed op de rechter oorlel van Aaron, de rechter oorlel van zijn zonen, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Sprenkel de rest van het bloed over het altaar. Neem dan bloed van het altaar en zalfolie en besprenkel daarmee Aaron en ook zijn zonen en hun gewaden. Zo zullen zij gewijd zijn. Neem vervolgens het vet van de ram, de wijdingsram, de staartkwab en het vet dat de ingewanden bedekt, de leverkwabben, de nieren met het vet eraan en de rechterschenkel. Neem uit de mand met ongezuurd brood die voor de Heer staat ook nog een plat brood, één met olie aangemaakte koek en een ronde koek. Geef dit alles aan Aaron en zijn zonen om het staande voor de Heer als gewijd aandeel af te zonderen. Neem het dan weer uit hun handen en laat het op het altaar in rook opgaan. Het is een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Daarna neemt u, staande voor de Heer, het borststuk van de ram voor de wijding van Aaron, als gewijd aandeel apart voor uzelf. Dit is uw deel van het offer. Verklaar het borststuk van de ram en de schenkel heilig, want zij zijn deel van het ram van de wijding van Aaron en zijn zonen. Dit is het deel dat de Israëlieten en Aaron en zijn zonen moeten afstaan. Het is het gewijde aandeel van de slachtoffers van de Israëlieten, dat voor de Heer is afgezonderd. De heilige gewaden van Aaron zullen overgaan op zijn zonen. Daarmee bekleed zullen zij gezalfd worden en de priesterlijke macht ontvangen. De zoon die hem opvolgt en de tent van samenkomst binnentreedt om dienst te doen in het heiligdom, moet ze 7 dagen dragen. Kook tenslotte het vlees van de wijdingsram op een heilige plaats. Aaron en zijn zonen nuttigen dat vlees en het brood uit de mand bij de ingang van de tent van samenkomst. Alleen zij,
en wie de rite van de verzoening is voltrokken, toen zij macht ontvingen en gezalfd werden, mogen het eten. Onbevoegden mogen er niet van eten, omdat het gewijd is. Is er de volgende ochtend van het wijdingsvlees of van het brood nog iets over, dan moet dat verbrand worden. Men mag er niet meer van eten, omdat het gewijd is. Zo moet u met Aaron en zijn zonen alles doen wat ik u heb opgedragen. De priesterwijding moet 7 dagen duren. Iedere dag moet u een stier offeren om verzoening te bewerken. Het altaar moet u reinigen door een verzoeningsrite te voltrekken. En u moet het wijden door zalving. Deze verzoeningsplechtigheid en de wijding moet u 7 dagen herhalen. Zo wordt het altaar hoog heilig. Alles wat ermee in aanraking komt, is gewijd. Voorschriften voor de eredienst. De volgende offers moet men op het altaar opdragen. Elke dag 2 eenjarige lammeren. Het een 's ochtends, het ander tegen de avond. Bij het eerste lam hoort een 10e Isaron bloem, aangemaakt met 1/4 hin gestoten olie en 1 plengoffer van 1/4 hin wijn. Het tweede lam moet men offeren tegen de avond, met hetzelfde meer dan plengoffer als 's ochtends. Het is een geurige gave die de Heer behaagt. Het dagelijks brandoffer voor de Heer, dat door alle generaties heen wordt opgedragen aan de ingang van de tent van samenkomst, waar ik naar u toe kom en met u spreek. Daar kom ik naar de Israëlieten. Die plaats is heilig door mijn heerlijkheid. Ik heilig de tent van samenkomst en het altaar. En Aaron en zijn zonen heilig ik om mijn priesters te zijn. Ik zal onder de Israëlieten wonen en hun God zijn. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, de God die hen uit Egypte heeft geleid, om onder hen te wonen. Ik, de Heer, hun God. Leviticus hoofdstuk 21. Voorschriften voor de priesters. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen de priesters, de zonen van Aaron. Een priester mag zich niet verontreinigen aan het lijk van een volksgenoot. Tenzij het gaat om een naaste bloedverwant. Zijn vader, zijn moeder, zijn zoon, zijn dochter, zijn broer. Hij mag zich ook verontreinigen aan een ongehuwde zuster, die hem nog nastaat, omdat zij niet met een man geweest is. Maar zodra zij gehuwd is, mag hij zich niet aan haar verontreinigen en zich niet ontwijden. Zij mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en hun lichaam niet kerven. Zij moeten heilig zijn voor hun God en mogen zijn naam niet ontwijden. Zij dragen de offers van de Heer op, de spijs van hun God. Zij zijn heilig. Ze mogen niet huwen met een publieke vrouw, met een vrouw die onteerd is, of met een vrouw die door haar man verstoten is. Want de priester is heilig voor zijn God. U moet hem dan ook als heilig beschouwen, want hij draagt de spijs van uw God op. Hij moet heilig voor u zijn, want ik, de Heer die u heiligt, ben heilig. De dochter van een priester die zich door ontucht onteert, onteert haar vader. Zij moet worden verbrand. De priester die de hoogste is onder de zijnen, op wiens hoofd de zalvingsolie is uitgegoten en die gewijd is om de gewaden te dragen, mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. Hij mag niet bij een lijk komen en zich daardoor verontreinigen, zelfs niet als het zijn vader of moeder is. Hij mag zich niet verwijderen uit het heiligdom van zijn God en het niet ontwijden. Want hij is door de zalving met olie aan zijn God gewijd. Ik ben de Heer.
De vrouw die hij huwt moet maagd zijn. Hij mag geen weduwe huwen, geen verstoten vrouw, geen onteerde vrouw en geen publieke vrouw. Hij mag alleen trouwen met een maagd uit zijn volk. Dan ontwijdt hij zijn nakomelingen niet. Ik ben de Heer die hem heiligt. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen Aaron, als iemand van uw nakomelingen een gebrek heeft, dan mag hij niet optreden om de spijs van zijn God op te dragen. Dat geldt door al uw generaties heen. Iemand met een gebrek mag niet als priester optreden. Een blinde niet, een kreupele niet. Evenmin iemand met een geschonden of misvormde neus, of iemand die zijn been of arm heeft gebroken. Ook iemand met een bochel niet, een dwerg niet. Evenmin iemand met een vlek op het oog, met een of andere huidziekte of iemand die gecastreerd is. Iemand van de nakomelingen van de priester Aaron, die een van die gebreken heeft, mag niet optreden om de offergaven van de Heer op te dragen. Vanwege zijn gebrek mag hij niet optreden om de spijs van zijn God te offeren. Hij mag wel de spijs van zijn God eten, het heilige zowel als het hoogheilige. Maar vanwege zijn gebrek mag hij niet achter het voorhangsel komen en het altaar niet naderen. Hij mag mijn heiligdom niet ontwijden, want ik ben de Heer die hen heiligt. Mozes bracht dit over aan Aaron en zijn zonen en aan alle Israëlieten. Psalm 119, versen 121 tot en met 176. In oprechtheid wijd ik mij aan het goede. Geef mij niet aan die tirannen prijs. Ach, sta toch borg voor het welzijn van uw dienaar. Laat die trotsen mij nooit tyranniseren. Mijn ogen smachten naar uw verlossing, naar uw rechtvaardig woord. Behandel uw knecht naar uw genade en breng mij uw wetten bij. Uw dienaar ben ik. Ach, geef mij inzicht en leer mij uw geboden verstaan. Heer, de tijd van handelen is daar. Zij hebben uw wetten verkracht. Ja, ik heb uw geboden lief, meer dan goud, dan het zuiverste goud. Uw geboden zijn voor mij het rechte pad. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. Uw voorschriften zijn volstrekt een wonder. Daaraan houd ik mij met heel mijn ziel. Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht, brengt het ongescholden tot inzicht. Met de mond wijd open hijg ik het uit van verlangen naar uw geboden. Keer u tot mij en wees mij genadig, zoals u bent voor degene die uw naam bemint. Richt mijn schreden zoals u hebt beloofd. Geef het onrecht geen macht over mij. Verlos mij van de dwingelandij van de mensen, dan blijf ik uw voorschriften trouw. Laat uw gelaat voor uw knecht oplichten en breng mij uw wetten bij. Stromen van tranen wellen op uit mijn ogen, omdat men niet leeft naar uw wet. Heer, u bent rechtvaardig. En uw voorschriften zijn onberispelijk. Rechtvaardig zijn de bevelen die u geeft. Daarop kan men zich helemaal verlaten. Ik zou kunnen sterven van ergernis, nu mijn vijand uw wetten vergeet. Uw woord is gelouterd, uw woord is zuiver. Uw knecht staat ervoor in vuur en vlam. Al ben ik geminacht en tel ik niet mee. Uw voorschriften vergeet ik nooit. Heilzaam voor altijd blijft uw bestel.
Men kan zich gerust op uw wet verlaten. Al troffen nood en ellende mij, toch zijn uw geboden mijn vreugde. Wat u voorschrijft, blijft heilzaam voor immer. Verleen mij inzicht en ik zal leven. Heel mijn hart roept u, Heer, geef mij antwoord. Ik wil uw wet onderhouden. Ik roep tot u, red mij. Ik zal uw geboden bewaren. Nog voor het morgen is, roep ik om hulp. Naar uw woord zie ik uit met verlangen. Voor de nachtwaken begint, ben ik wakker. In gedachten bezig met uw belofte. Luister naar mijn stem, u die liefde bent. Heer, laat mij leven, dat wil immers uw gebod. Hoe dichter de schurk mij nadert, des te verder staat hij van uw wet. Maar u, Heer, blijft dicht bij mij. Al uw geboden bewijzen uw trouw. Sinds jaar en dag is mijn diepste overtuiging. Uw wetten liggen voor eeuwig vast. Ach, zie mij en red mij uit de nood, want uw wet vergeet ik nooit. Bezorg mijn pleit en breng verlossing. Schenk mij leven, zoals u hebt beloofd. De bozen staan mijlen ver van uw heil. Om uw wetten geven zij niets. Uw medeleden kent geen grenzen. Heer, laat mij leven. Dat wil immers uw gebod. Talrijk zijn mijn vijanden en belagers. Van uw voorschriften wijk ik niet af. Ik walgde toen ik hun ontrouw zag. Zij storen zich niet aan uw woord. Uw voorschriften zijn mijn enige liefde. Schenk mij leven, Heer, u die genade bent. Begin en eind van uw woord is trouw. Uw rechtvaardig bestel geldt voor eeuwig. Dat machtigen mij opjagen raakt mij niet. Maar ik blijf wel beducht voor uw woord. Ik ben gelukkig met uw belofte. Gelukkiger dan de mens die een rijke buit in de schoot krijgt geworpen. Ik haat de leugen. Ik walg ervan. Uw wet is mijn enige liefde. 7 maal per dag zing ik uw lof. Want uw bestel is rechtvaardig. Wie uw wet bemint, komt tot geluk en vrede. Geen steen meer waaraan hij zich stoot. Heer, ik smacht naar uw heil. Ik zal uw geboden volbrengen. Uw voorschriften wil ik bewaren. Die liefde gaat mij voor alles. Uw gebod en uw voorschrift houd ik in ere. Mijn handel en wandel liggen open voor u. Laat mijn smeekbeden bij u komen, Heer. Schenk mij inzicht, zoals u hebt beloofd. Laat mijn gebed tot u doordringen, Heer. Ach, red mij volgens uw woord. Mijn lippen willen u uitbundig loven, want u onderwijst mij uw wetten. Laat mijn mond zingen over uw openbaring, want wat u voorschrijft is heilzaam. Uw helpende hand staat mij bij. Boven alles kies ik uw voorschriften uit. Heer, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn enige vreugde. Laat mij leven, laat mij u prijzen. Uw voorschriften helpen mij. Als ik verloren loop als een dwalend schaap,
Ach, kom uw dienaar dan zoeken, want uw geboden vergeet ik nooit.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 45 en we hebben zo net Exodus hoofdstuk 29, Leviticus hoofdstuk 21 en Psalm 119 versen 121 tot en met 176 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Eerste. Opnieuw wordt het borststuk van het slachtoffer samen met de schenkel aan hem toegewezen om te eten, zodat hij leert om aan de gever van alle dingen die delen van zichzelf te offeren die overeenkomen met de delen van het offer die hem opgedragen zijn te nemen. Niet alleen in zijn hart moet hij de juiste gedachten hebben, maar hij moet ook diegenen die hem zien uitnodigen naar verheven hoogtes door de schenkel van zijn daden. Hij mag de goede dingen van dit leven niet begeren, noch vrezen voor enige tegenspoed. Hij moet de verleidingen van de wereld verachten, door de angst die zij in zijn geweten wekken serieus te nemen. Maar alle angsten verachten in het licht van de zoete genoegens die zijn geweten hem biedt. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons de volledige Bijbel te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 46. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 30 en 31, Leviticus hoofdstuk 22 en Psalm 115. En zo naderen wij ook bijna het einde van onze derde tijdsperiode Egypte en Exodus. Nog een paar dagen nog, tot en met dag 51 bevinden wij ons in deze tijdsperiode. En daarna gaan wij lezen over de zwervingen in de woestijn. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 46.
1: Welkom bij

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis aan de hele mensheid. Hij is ons heil en onze verlossing. Laten wij de Heer danken en ons verenigen in gebed in dit uur. We willen hierbij ook al onze intenties toevertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor al onze intenties. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende gelegenheid, waar we hopen dat u opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit uur mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

Van harte welkom. Vandaag in deze uitzending luisteren we verder naar een interview die we gehad hebben met vader Toby Lee. Vader Toby is programmadirecteur van Radio Maria United Kingdom. Hij is een Dominicaanse broeder. Hij was eigenlijk eerst advocaat en is dan daarna Dominicaanse broeder geworden. Ondertussen al 14 jaar en 7 jaar priester. En dan 4 jaar geleden werd hij gevraagd om priesterdirecteur te worden van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft hij dan ook vol enthousiasme ja op gezegd. In een vorige aflevering, dat u reeds volledig kan herbeluisteren op onze website, heeft vader Toby iets meer verteld over zijn roeping, over zijn werk als ziekenhuisalmoezenier en universiteitsalmoezenier. En hij heeft het ook reeds gehad over de oprichting van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, over het belang om een katholieke radio te hebben. En natuurlijk hebben we reeds kort stilgestaan bij hoe belangrijk het is en hoe makkelijk en moeilijk het is om te evangeliseren in het land. En na die vraag, heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen of gaat het goed? Hebben wij het antwoord van vader Toby nog kunnen beluisteren. Namelijk, ja, het gaat goed, maar tegelijkertijd is het moeilijk. Wel, beste luisteraars, daar zijn we gestopt bij de vorige uitzending. We gaan dus vandaag verder met dit gesprek met vader Toby Lee.

0: Vader Toby vertelde ons dat er 5 mensen werken voor Radio Maria United Kingdom. En ik vraag als hij iets kan vertellen over de mensen die voor de radio werken. 5 mensen, dat is niet veel. Wij hier in België zijn met 7. Maar ik vraag dus aan vader Toby om wat meer te vertellen over de aanwezige personen. We weten, zoals elke radio, is er uiteraard de programmadirecteur en de technieker. Vader Toby vertelt ons.
1: Yes, so we have I'm the director. We have Lady Elizabeth Malley, who has been with Radio Mirror pretty much since the start, who works in editorial, helping me with programming and coming up with guests and the schedule. Also a man who has had a long career in radio back in Africa. He's originally from Senegal, Henri Pierre Kubaka, who also works in editorial and does some of our technician work. And then we have Lena Judd, who is based in our Cambridge studio, in charge of promotions, fundraising and events, and she's been with the radio pretty much since the beginning. And then we have Rebecca Coyne, who is originally from Ireland and then was living in Wales and then moved to Cambridge. And she is our coordinator. She was a volunteer for Radio Maria. And when we needed a new coordinator, she seemed to have all the skills and we approached her.
0: Ja, dus zoals jullie weten, ik ben vader Toby, de directeur. Dan hebben we Elisabeth O'Malley, die vrijwel vanaf het begin bij Radio Maria is, die op de redactie werkt en me helpt met de programmering en het uitnodigen van gasten en uiteraard de scheduler, het radioprogrammaschema. Er is ook een man die bij de radio werkt, die al een lange carrière in de radio achter de rug heeft in Afrika. Hij komt oorspronkelijk uit Senegal, Henri Pierre Kubaka, die dus ook op de redactie werkt en voor ons ook wat technicus werk doet. Dan hebben we Elena Judd, die in onze studio in Cambridge zit en verantwoordelijk is voor promotie, fondsenwerving en evenementen. En zij is al vrijwel vanaf het begin bij de radio. En dan hebben we nog een andere persoon, Rebecca Coyne, die oorspronkelijk uit Ierland komt en daarna in Wales is gaan wonen en vervolgens naar Cambridge verhuisde. Zij is nu onze coördinator. Ze is eigenlijk gestart als vrijwilligster bij de radio en toen we een nieuwe coördinator aan het zoeken waren, leek dat ze alle vaardigheden had en we hebben haar dan benaderd.
1: And then our president is an Italian living in London, Inti Palucci, who used to listen to Radio Maria as a young boy when he was growing up in Italy, and now, much to his surprise, is president of Radio Maria UK.
0: En dan hebben we natuurlijk nog onze voorzitter, een Italiaan die in Londen woont, Inti Palucci, die eigenlijk als kleine jongen naar Radio Maria luisterde toen hij opgroeide in Italië. En nu, tot zijn eigen grote verbazing, voorzitter is van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En u hoort het, beste luisteraars. Vader Toby heeft net het team voorgesteld van onze collega's in het Verenigd Koninkrijk. Het lijkt me echt een heel fijn team. En vader Toby beaamt dat ook. Het is een prachtig team en hij is er zeer dankbaar voor. En dan heb ik natuurlijk een vraag dat we graag vragen aan andere Radio Maria's. Namelijk, hebben de luisteraars daar in het Verenigd Koninkrijk favoriete programma's? Vader Toby antwoordt ons.
1: People love the rosary. The rosary is always incredibly popular. Lots of people phoning in to pray the rosary with us, whatever time of day it is. Outside of that, I think perhaps the favorite program is a program called Patristic Pillars, which I host with a priest friend of mine. We actually, this priest, Father Joseph Hamilton, and I know one another back from when I was a lawyer and he was a banker in the city working for Deutsche Bank. And we first met at a wine tasting and then we saw one another at church the next day. And he ended up becoming a priest for the Archdiocese of Sydney, and he runs the Domus Australia in Rome.
0: De rozenkrans. Mensen houden van de rozenkrans. De rozenkrans is altijd ontzettend populair. Veel mensen bellen in om samen met ons de rozenkrans te bidden, ongeacht het tijdstip van de dag. Daarbuiten denk ik dat het favoriete programma misschien een programma is dat Patristic Pillars heet, die ik presenteer met een priestervriend van mij. Eigenlijk, dat moet ik toch even vertellen. Deze priester, pater Joseph Hamilton, en ik kennen elkaar nog uit de tijd dat ik advocaat was en hij bankier in de stad en hij werkte toen voor de Deutsche Bank. En we ontmoeten elkaar voor het eerst bij een wijnproeverij. Maar de volgende dag zagen we elkaar in de kerk. Uiteindelijk werd hij ook priester, maar dan voor het aartsbisdom in Sydney. En hij leidt nu het Domus Australia in Rome.
1: And we host a program where we look at the church fathers and from them see insights in how to understand the contemporary issues in the church today. And he's very, very brilliant on the church fathers. He has a doctorate from Oxford and from Rome on the fathers. And we also have a good relationship together, and he's quite rude to me on air, and our listeners find that quite funny and enjoy that. So.
0: En wij twee presenteren dus een programma, Patristic Pillars, waarin we kijken naar de kerkvaders en vanuit hun inzichten zien in hoe we de hedendaagse kwesties in de kerk van vandaag kunnen begrijpen. Hij is heel erg briljant op het gebied van de kerkvaders. Hij heeft een doctoraat uit Oxford en uit Rome over de kerkvaders. En we hebben ook zo'n goede band samen. En hij is vrij bot tegen mij op de radio. En onze luisteraars vinden dat vrij grappig en genieten daarvan.
1: In fact, I even had a lady when we broadcast the worldwide rosary from the shrine of Our Lady of Willesden just a couple of weeks ago. A lady from Memphis, Tennessee, who was on holiday in England, she listens to Patristic Pillars, and she said, well, she realized she had to come to the Rosary while she was in England so that she could meet one half of the program of Patristic Pillars. So that's very popular. And yes, Father Joseph is currently in Oxford, and he said even just yesterday somebody walked up to him on the street and said, is it you from Patristic Pillars?
0: Amazing. En ik heb zelfs een dame ontmoet, dat was toen we de wereldwijde rozenkrans uitzonden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden een paar weken geleden. Het was een dame uit Memphis, Tennessee in Amerika, die op vakantie was in Engeland. En zij luistert in Amerika naar het programma Patristic Pillars. En ze zei, goh, ja, ik moet naar die rozenkrans terwijl ik in Engeland ben, want ik moet de ene helft van het programma over de kerkvaders kunnen ontmoeten. En dus dat was vrij grappig. Het is een zeer populair programma. En pater Joseph Hamilton, die is momenteel in Oxford, en hij zei me nog enkele dagen geleden dat iemand op straat naar hem toestapte en zei, ben jij die van Patristic Pillars? Dat is toch geweldig, beste luisteraars. En ook mooie verhalen over iemand die gewoon een normale werksituatie had en dan toen zijn roeping vond. Ja, beste luisteraars, we willen toch nog wat meer te weten komen over Radio Maria. Zoals u weet, Radio Maria England is al enkele jaren geleden ontstaan en nu is het Radio Maria United Kingdom. Zij zijn volledig gestart in Cambridge. En ondertussen hebben ze ook studio's in Londen, dus ik vraag aan vader Toby, wat is eigenlijk de situatie nu? Zijn jullie officieel in Londen of zitten jullie eigenlijk nog in Cambridge?
1: So we still have a second, that small studio in Cambridge, because we had such a large number of volunteers there, and as you all know, volunteers are absolutely crucial to the life of Radio Maria. We could not do what we do without them. They're the lifeblood. But the World family were keen that we should have studio near an important Marian site. And the Dominican Priory here is the diocesan shrine of Our Lady of the Rosary. It's a stunning church. And if any Radio Maria Belgium listeners are ever in London, please do come and visit us. The church has 14 side chapels, each with a mystery of the rosary depicted in stone in it. The fifth glorious mystery is in the stained glass above the high altar.
0: Wel, we hebben nog steeds een tweede kleine studio in Cambridge, omdat we daar zo'n groot aantal vrijwilligers hadden. En ja, zoals jullie luisteraars het zelf ook wel weten, zijn vrijwilligers absoluut van cruciaal belang voor het leven van Radio Maria. We zouden niet kunnen doen wat we doen zonder hen. Ze zijn de levensader. Maar de Wereldfamilie wilde graag dat we een studio zouden hebben in de buurt van een belangrijke Maria-locatie, Maria Bedevaartsoord. En de Dominicaanse priorij hier is het diocesane heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Het is echt een prachtige kerk. En als er luisteraars van Radio Maria vanuit België ooit in Londen zijn, kom ons dan alsjeblieft bezoeken. De kerk heeft 14 zijkapellen, elk met een mysterie van de Rozenkrans afgebeeld in steen. Het vijfde glorievolle mysterie bevindt zich in het glas in lood boven het hoogaltaar.
1: And the world family saw this church and then became aware that there was some space above the parish hall that was available to hire, and they thought this would be a great site to have the main studio of the radio in the UK. So we've been here for about 4 years with London as the main studio now, right next to the Rosary Shrine.
0: En de Wereldfamilie die zag deze prachtige kerk en werd zich er toen van bewust dat er eigenlijk een ruimte boven de parochiezaal beschikbaar was om te huren. En ze dachten dat dit een geweldige plek zou zijn om de hoofdstudio van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk te hebben. En dus zijn we hier ongeveer 4 jaar in Londen met hoofdstudio's in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En natuurlijk onze tweede studio blijft werken in Cambridge. U hoorde de uitnodiging van vader Toby, beste luisteraars. Als u in Londen bent, ga dan zeker kijken naar de Dominicaanse priorij, naar die kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dan wil ik het met vader Toby hebben over iets helemaal anders. Radio Maria, Verenigd Koninkrijk, is vrij actief op sociale media, ook wat betreft enkele actualiteitskwesties. En ik vraag dus aan vader Toby om ons wat meer te vertellen over het nieuws dat wij dan gezien hebben via hun sociale media over een grote wet omtrent levenseinde, wel dat die uiteindelijk niet is aangenomen. En dat was, zoals we hebben kunnen zien, op de sociale media van Radio Maria, Verenigd Koninkrijk, een fantastisch nieuws en ook een groot gebeuren. Hij vertelt ons het volgende. Amazing.
1: Yeah, absolutely fantastic news. So there was an assisted suicide bill. The advocates of the bill called it assisted dying, but that's not what it is. This is about giving people medicine so that they can kill themselves. And this bill was not part of an official government manifesto, but it was introduced what we call a private member's bill. So one individual member of parliament decided to introduce this.
0: Ja, absoluut fantastisch nieuws. Dus er was eigenlijk een wetvoorstel voor hulp bij zelfdoding. De voorstanders van het wetsvoorstel noemden het geassisteerd sterven. Maar dat is niet wat het is. Dit gaat over het geven van medicijnen aan mensen zodat ze zichzelf kunnen doden. En dit wetsvoorstel maakte geen deel uit van een officieel regeringsmanifest, maar het werd ingediend als wat wij een initiatiefwetvoorstel noemen. Dus één individuele parlementslid besloot dit in te dienen.
1: And obviously, as Catholics, we think that whole idea is terrible in the first place. But it was also a really, really poor, badly conceived piece of legislation. And so in the first place, this bill actually passed. The members of parliament voted for it.
0: En natuurlijk vinden wij als katholieken dat hele idee in de eerste plaats al vreselijk. Maar het was ook een heel, heel slecht, slecht doordacht stuk wetgeving. En dus werd dit wetvoorstel in eerste instantie daadwerkelijk aangenomen. De parlementsleden stemden ervoor.
1: But then in England we have two houses in our parliament, the House of Commons and the House of Lords. And when the bill reached the House of Lords had to spend so long going through all the badly conceived, badly drafted elements of this bill that it ran out of time. And so the bill failed. And so we, as Catholics and Christians and other people who support the dignity of life at all stages, were overjoyed.
0: Maar in Engeland hebben we twee kamers in ons parlement, het Lagerhuis en het Hogerhuis. En toen het wetvoorstel het Hogerhuis bereikte, moest het Hogerhuis zo lang werken over het doornemen van alle slecht doordachte, slecht geformuleerde elementen van dit wetvoorstel dat de tijd opraakte. En dus is het wetsvoorstel gesneuveld. En wij waren dus als katholieken en christenen en alle andere mensen die de waardigheid van het leven in alle stadia ondersteunen, dolblij.
1: And then another member of parliament introduced the bill again as a private member's bill. And there was a sense of, well, real sadness and fatigue of here we go again. But thanks be to God, this time, even in the House of Commons, even in the main parliament, when this bill was introduced for the second time, the House of Commons rejected the bill by a majority of 280 to 276. So, yeah, a cause for great, great rejoicing, because it would have been a very, very sad day in the life of our country.
0: Maar toen diende een ander parlementslid het wetsvoorstel opnieuw in, als een initiatiefwetvoorstel. En er was echt een gevoel van droefheid, van vermoeidheid, van daar gaan we weer. Maar godzijdank heeft het Lagerhuis dit keer, zelfs in het hoofdparlement, toen dit wetsvoorstel voor de tweede keer werd ingediend, het wetsvoorstel verworpen. Met een meerderheid van 280 tegen 276. Dus ja, een reden voor grote, grote vreugde. Want het zou een heel, heel triestige dag zijn geweest in het leven van ons land. En ik vraag aan vader Toby, als hij dan ziet op zo'n momenten dat de evangelisatie via Radio Maria zo belangrijk is, omdat mensen soms niet verder nadenken over wat de consequenties kunnen zijn voor anderen. Bijvoorbeeld, er waren in het Verenigd Koninkrijk heel veel getuigenissen van mensen met een handicap, mensen die terminaal ziek waren, die zelf geschokt waren door het wetvoorstel.
1: Yes, and we had many testimonies from different people. One which was incredibly powerful to me, and which we often don't think about with regards to assisted suicide, was from a man who had been diagnosed with motor neurone disease and had been told that he didn't have long left to live. And he told us that he started to think about arranging to go to Dignitas in Switzerland.
0: Ja, en we hadden zoveel getuigenissen van verschillende mensen. Eén die ontzettend krachtig was voor mij persoonlijk, en waar we vaak niet aan denken met betrekking tot hulp bij zelfdoding, was van een man bij wie motorneuronziekte werd vastgesteld en die te horen had gekregen dat hij niet lang meer te leven had. Hij vertelde dat hij begon na te denken over het regelen van een reis naar Dignitas in Zwitserland.
1: Some English people who have terminal illnesses have decided to go to Switzerland to this clinic there, which will help people kill themselves. And then he decided to get a second opinion. And he went to another doctor for a second opinion. And it turned out that, in fact, he didn't have motor neurone disease at all, that he didn't have a short time left to live.
0: Het is zo dat sommige Engelse mensen met een terminale ziekte hebben besloten om naar Zwitserland te gaan, naar een kliniek daar die mensen helpt zichzelf te doden. En toen besloot hij een tweede mening te vragen, een tweede medische opinie, en hij ging naar een andere dokter. En het bleek dat hij in feite helemaal niet die ziekte had, die motorneuronziekte. Dat hij niet nog maar een kort leven had.
1: And so not only if we had this legislation would people who were genuinely ill and sick feel this pressure to consider taking their lives. Because once you have an option, you have to consider it. There's a compulsion there when the option exists, particularly if your doctor says, oh, and if you are in too much pain, this is something that you might do.
0: En daar moeten we dus zeker bij stilstaan. Want als we deze wetgeving zouden hebben, zouden mensen die echt ziek zijn, deze druk voelen om te overwegen hun leven te beëindigen? Omdat je, zodra je een optie hebt, deze moet overwegen. Er is een dwang als de optie bestaat, vooral als je dokter zegt, oh, en als je te veel pijn hebt, is dit iets wat je zou kunnen doen.
1: Not only for the people who are genuinely ill, but there would be all these people who perhaps weren't as ill as their doctors thought they were, who might end up taking their own lives too. So the effects of this legislation are far bigger than what we just imagined, but also how the legislation would destroy the relationship between a doctor and their patient.
0: En deze optie zou bestaan niet alleen voor de mensen die echt ziek zijn, maar zoveel mensen die misschien niet zo ziek waren als hun dokters dachten dat ze waren, die uiteindelijk ook hun eigen leven zouden kunnen beëindigen. Dus de gevolgen van deze wetgeving zijn veel groter dan wat we ons net voorstelden. Maar ook hoe de wetgeving de relatie tussen een arts en zijn patiënt zou vernietigen.
1: Because right now a doctor is somebody who is exclusively concerned with trying to save your life or with trying to make you better. But now you would have this thing where with your doctor, they were also somebody who might suggest to you that maybe you should end your life. And that would destroy the relationship. And also it would be the government officially deciding in legislation that some lives had less value than others. Mm. And that is not something a government we want our governments to do. Who is a government to decide which lives have value and should be protected and which lives have less value and can be ended by the state?
0: En deze wetgeving zou dus ook de relatie tussen een arts en zijn patiënt kunnen vernietigen. Omdat een dokter op dit moment iemand is die zich uitsluitend bezighoudt met proberen je leven te redden of je beter te maken. Maar nu zou je dit ding, deze optie krijgen, waarbij je dokter ook iemand zou zijn die je kan suggereren dat je misschien een einde aan je leven zou moeten maken. Dat zou de relatie vernietigen. En ook zou de overheid officieel in wetgeving beslissen dat sommige levens minder waarde hebben dan andere. En dat is niet iets wat een overheid, wat we willen dat onze overheden doen. Wie is de overheid om te beslissen welke levens waarde hebben en beschermd moeten worden en welke levens minder waarde hebben en door de staat beëindigd kunnen worden? En ik dank vader Toby om het uit te leggen wat ze daar in het Verenigd Koninkrijk hebben meegemaakt en waar ze met Radio Maria UK wat aandacht aan besteed hebben. En ik vraag hem om ons gesprek af te sluiten. Als hij misschien een laatste boodschap heeft voor jullie beste luisteraars, Misschien over het belang van Radio Maria in elk land. En dit, beste luisteraars, is zijn laatste boodschap.

0: ongelooflijks. Ik denk dat je het wonder van Radio Maria moet noemen. Een van de dingen waar ik me erg mee bezighoud, is het verhogen van de cultuur. Het aanmoedigen van de mensen om weer mooie muziek, mooie lofprijzing, mooie kunst, mooie verhalen te maken. En om Radio Maria te hebben als een platform waar deze jonge kunstenaars of oudere kunstenaars dat kunnen doen.
1: And so I asked 5 people to write original pieces of music, reflections on each of the mysteries of the Rosary. And when I told them that they would have a potential listenership of tens of millions of people all around the world, they were amazed at the reach of Radio Maria.
0: En dus toen we onlangs de wereldwijde rozenkrans die we uit hebben gezonden vanuit Wilsten, wel, toen we dat aan het voorbereiden waren, vroeg ik 5 mensen om originele muziekstukken te schrijven. Reflecties op elk van de mysteries van de rozenkrans. En toen ik hen vertelde dat ze een potentieel luisterbereik zouden hebben van tientallen miljoenen mensen over de gehele wereld, waren ze verbaasd over het bereik van Radio Maria.
1: And Radio Maria UK couldn't do what it does without the support of other Radio Marias around the world who through their donations help us as we continue to grow our number of listeners and donors. There is something about Radio Maria of the early apostolic church where people pool their possessions, where they give into a common pot so that those most in need can be helped too. It really is an amazing mission to be part of, and I assure your listeners in Belgium of my prayers and their thanksgiving for their financial support and their prayerful support, and that we pray for you too.
0: En wat vader Toby ook nog wil zeggen is het volgende. Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk zou niet kunnen doen wat het doet zonder de steun van andere Radio Maria's over de hele wereld, die ons door hun donaties, door hun giften helpen, terwijl wij onze aantal luisteraars en weldoeners blijven vergroten. Er is iets aan Radio Maria van de vroege apostolische kerk, waar mensen hun bezittingen delen, waar ze in een gemeenschappelijke pot leggen, zodat degenen die het meest nodig hebben ook geholpen kunnen worden. Het is echt een geweldige missie om deel van uit te maken. En ik verzeker jullie luisteraars in België van mijn gebeden en hun dankzegging voor hun financiële steun en hun gebedsondersteuning. En uiteraard dat wij ook voor jullie bidden. Thank you, Father Toby.
1: My pleasure. Lovely to be with you.
0: En ik stel voor, beste luisteraars, dat we ons gesprek hier afsluiten met het beluisteren van een van die liederen. In de vorige aflevering heeft u dat ook kunnen doen. Dit is een lied geschreven door Ian Kelly, die dat geschreven heeft voor de mysterie van de kroning van Maria in de hemel. En het noemt Woman. Beste luisteraars, tot de volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt op deze donderdag. We zijn ondertussen al de 15e oktober en vandaag gedenken we in de kerk de heilige Theresia van Avila. Daar gaan we het vandaag dus zeker en vast over hebben. En we gaan ook stilstaan bij een colloquium georganiseerd door de Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas over palliatieve zorg. En ook delen we met jullie een getuigenis van Nikki Kingsley. Zij vertelt hoe Maria haar bij Jezus bracht. Dat hoort u dus vandaag allemaal in deze uitzending van Elke Dag Telt. Maar zoals gewoonlijk, beste luisteraars, eerst muziek. Dit is Lauren Daigle met een lied, Let It Be a Hallelujah. En in dit lied zingt ze het volgende. Neem mijn leven en laat het zijn. Mijn ziel toegewijd, Heer, aan U. Neem mijn momenten en al mijn dagen. Maak ze tot eindeloze lofprijzing. Neem mijn hart en laat het bewegen in geest en in waarheid voor de eer van uw naam. Met elke ademhaling, met elke zang en melodie, laat het een alleluia zijn. In elk moment, in elke zegen die u geeft, o Heer, laat het een alleluia zijn. Al mijn hoop en al mijn angsten, elke beproeving, elke traan. In de chaos blijft u stand houden, trouw de hele weg. Door de overwinningen heen, door de littekens heen, laat mij weerspiegelen wie u bent, voor de eer van uw naam. Beste luisteraars, dit is Lauren Daigle met het lied Let It Be. A hallelujah.

0: En vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we het hebben over een colloquium dat plaats zal vinden op zaterdag 24 oktober. En we praten over dit colloquium samen met Marleen Koppens. Welkom in onze uitzending, Marleen.
1: Dankjewel, Mariam. Zal ik me even voorstellen?
0: Ja, graag.
1: Ik ben Marleen Koppens. Ik ben arts-reumatoloog en ik werk al meer dan 35 jaar in een praktijk in een stad in Limburg. Ik ben secretaris van de Sint-Lucas-vereniging en dat is de reden waarom ik vandaag bij u aanwezig ben.
0: Ja, want het colloquium waar we het juist over hadden, ook bij de introductie van ons programma, Elke Dag Telt, ja, is iets dat georganiseerd wordt door de Sint-Lucas-vereniging. Kan u daar een woordje uitleg geven voor onze luisteraars die dat misschien nog niet kennen?
1: Zeker. De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas, dat is de officiële naam, dat is de katholieke artsenvereniging van België. De vereniging is al meer dan 100 jaar oud. Zij werd in 1922 opgericht door enkele Brusselse artsen naar het voorbeeld van de Franse Sint-Lucas-vereniging. We zijn zeker niet de enige vereniging. Katholieke artsenverenigingen zijn Europees en ook internationaal aanwezig. Die hebben een band met Rome, want die behoren tot het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. Dus wij hebben contacten ook met het Vaticaan. De Sint-Lucas-vereniging concreet hier in België wil een schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk. De medische kennis en de medische technologie zijn zeer goed gekend en de dokters hebben een grote wetenschappelijke competentie. Maar dat brengt het risico met zich mee dat men soms de patiënt, de mens, al te technisch of te rationeel zou benaderen. Vandaar de noodzaak ook aan aandacht voor de relationele en spirituele dimensie van de patiënt, van de mens die hulp vraagt. Soms is er de neiging ook om het menselijk leven te zeer te definiëren in termen van productiviteit of van rendabiliteit. Daar waar elke mens een unieke waarde heeft, ongeacht of hij kan werken, of hij valide is of dat hij beperkt is. Jonge en ook minder jonge professionals in de zorg hebben nood aan reflectie en aan gewetensvorming om de juiste beslissingen in hun beroep te kunnen nemen. En daar wil de Sint-Lucas-vereniging aan tegemoetkomen, dus aan deze vorming en ook aan de mogelijkheid om samen te komen en om te overleggen over een aantal problemen. Wij hebben een aantal kanalen waarmee we de artsen en de zorgprofessionals kunnen bereiken. We hebben een website, CatMed. We hebben een tijdschrift, Acta Medica Catholica. En we organiseren jaarlijks een symposium of een colloquium dat dan gaat over een actueel onderwerp in de geneeskundige praktijk, maar specifiek de ethische en de spirituele aspecten die daarin belicht worden.
0: Ja, en het is over dat colloquium dat we vandaag graag contact opnemen met u, Marleen. Ja, elk jaar een ander thema voor het colloquium. En het colloquium van 24 oktober heeft ook een thema dat zeer actueel is. Hè? Ik denk in gans de wereld, in Europa specifiek, rond het levenseinde.
1: Absoluut, absoluut. Het colloquium wordt georganiseerd samen met een organisatie, Solidarité Fin de Vie. Ik ga daar zelfs iets over zeggen. Het thema van het colloquium is palliatieve zorg, een kwestie van zingeving, een colloquium rond begeleiding bij het levenseinde. Solidarité Fin de Vie is een organisatie die biedt begeleiding en hulp aan mensen die met de laatste levensfase te maken hebben, dus de patiënt of de terminale persoon, zal ik zeggen. De persoon die het levenseinde nadert, maar ook de familie van die patiënt en de zorgverlener ook, want die heeft ook soms nood aan ondersteuning. Zeker wanneer hij heel nauw betrokken is bij de begeleiding van de mensen op het levenseinde, kan soms ook wel heel erg bevragend zijn en hebben zij ook nood om aan kadering en aan steun. Het gaat over het levenseinde en de palliatieve zorg. Het levenseinde, namelijk lijden en dood, is een universele realiteit. Iedereen wordt daar vroeg of laat mee geconfronteerd. En dit colloquium biedt de ruimte om stil te staan met het doel patiënten in een palliatieve situatie optimaal te kunnen ondersteunen. Niet alleen de patiënt, heb ik daarnet gezegd, maar dus ook de familie en de zorgverlener. De laatste fase in het leven, dus wat wij noemen de pre- of de terminale fase, is de fase waarin de geneeskunde, het is te zeggen de wetenschappelijke en de technische kant, niets meer te bieden heeft. Die heeft haar grenzen bereikt. Maar dan komen we dus in een tijd waar dat de focus moet gelegd worden op de kwaliteit en zoveel mogelijk comfort en menselijke warmte dient geboden te worden. De mensen zijn, en dat is begrijpelijk, angstig en hebben ook schrik om pijn te lijden, om alleen gelaten te worden. En daar moeten we dus als omgeving, maar ook als zorgverlener aan tegemoet komen en ook een oor hebben voor de noden van die patiënt. Op het colloquium zullen verschillende aspecten en invalshoeken van die palliatieve zorg belicht worden. Onder meer dus het psychisch lijden, zoals ik daarnet aanhaal. Men gaat ook spreken over de juridische aspecten van het levenseinde. Men gaat spreken over palliatieve zorg bij kinderen en zo verder. Het congres richt zich tot de artsen, maar ook tot geïnteresseerden, patiënten of familie van patiënten, tot andere zorgverleners. Iedereen is welkom.
0: Ja, het klinkt heel boeiend. Het gaat allemaal door op zaterdag 24 oktober. U heeft al enkele thema's aangehaald rond het algemeen thema, hè, palliatieve zorg, een kwestie van zingeving. Dat kunnen de mensen, al die verschillende thema's, die lezingen bijwonen.
1: Ja, zeker, zeker. Het volstaat van een kijkje te nemen op onze website katmet met een c.be en dan vindt u onmiddellijk alle gegevens van het colloquium en kunt u zich inschrijven.
0: En wij gaan ook zeker, beste luisteraars, alle informatie op onze website plaatsen. Marleen, kan je misschien enkel nog wat concrete informatie geven? De luisteraars weten het, datum is zaterdag 24 oktober. En waar gaat dat door?
1: Het gaat door in het Lamotte Centrum in Mechelen.
0: En hoe laat start de dag? Want er is heel veel voorzien, verschillende lezingen. Dus het zal een goed gevulde dag zijn, denk ik.
1: De dag start om 9 uur. En het loopt de hele dag door en we eindigen rond 18 uur. En dan is er de Eucharistieviering, die voorgegaan wordt door Monseigneur Terlinden. Dus daar is uiteraard ook iedereen heel welkom.
0: En nogmaals, beste luisteraars, alle informatie terug te vinden op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt. Marleen, dank je wel voor alle informatie.
1: Dank aan u, Marianne, dank aan u. Dank ook aan de luisteraars en ik reken op het gebed dat er zoveel mogelijk mensen kunnen aanwezig zijn en ook zoveel mogelijk harten kunnen geraakt worden door deze thematiek.

Wie zoekt, zal vinden, belooft Jezus in het evangelie. Dat lezen we bij het evangelie volgens heilige Matteüs, hoofdstuk 7, vers 8. Deze woorden gelden nog steeds en misschien wel meer dan ooit. Nikki Kingsley zoekt al sinds haar jeugd naar de waarheid die zij in de islam dacht te vinden, tot een schokkende realiteit zich aan haar openbaarde. Ze had zich vergist. En graag, beste luisteraars, lezen we de getuigenis van Nikki Kingsley aan jullie voor. Nikki kwam in een vrome maar liberale Shiïtische familie in Pakistan ter wereld. Toen ze 4 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Afrika, waar haar vader eerst in Tanzania werkte en vervolgens in Somalië, Kenia en Congo. Samen met haar 2 zussen ging Nikki naar een Amerikaanse school en leerde daar ook Engels. En ze denkt met vreugde aan haar jeugd terug. Ze vertelt: "We leefden een eenvoudig leven zonder televisie, maar met veel vrienden en goede boeken die voor mij een venster op de wereld waren. Het was vanzelfsprekend voor ons om onze ouders te gehoorzamen, zoals ons islamitisch geloof gebiedt. Wij geloofden in Mohammed, de laatste en grootste profeet, en we hielden van Allah." Toen Nikki 16 jaar oud was, kozen haar ouders haar toekomstige echtgenoot uit, een soenitische moslim die net als zij in Afrika was opgegroeid. Na haar schooltijd volgde zij hem naar Pakistan. Ze was toen 18 jaar, waar hun bruiloft plaatsvond en zij volgens moslimgebruik werd opgenomen in de uitgebreide familie van haar man. Voor Nikki was het een cultuurschok. Het leven in een strenge soenitische familie in Pakistan maakte dat zij zich een gevangene voelde. In haar nood zocht ze haar toevlucht tot Allah en las dagelijks de Koran, vooral de Soera over Maria, voor wie ze een grote liefde ontwikkelde. Haar verlangen aan de familieklan te ontsnappen werd steeds sterker. Haar ouders moedigden haar aan vol te houden, want een scheiding zou schande voor de familie betekenen. Toen Nikki's man een baan in Dubai kreeg aangeboden, was dat het antwoord op haar gebeden. Eindelijk was ze vrij van de druk van haar schoonfamilie en de sociale druk van de moslims in Pakistan. Maar de eisen van haar man werden steeds benauwder, zodat Nikki na 10 jaar een zenuwinzinking en zelfmoord nabij was. Eindelijk begrepen haar ouders de ernst van de situatie en hielpen haar om met haar dochter naar familie in Amerika te emigreren. Nikki liet haar man aanvankelijk geloven dat ze na een rustperiode weer terug zou keren. Maar ze wist in haar hart dat dat nooit het geval zou zijn. Zij vertelt: "Toen ik met mijn dochter in de Verenigde Staten aankwam, zei mijn oom: als je hard werkt en je best doet, kun je alles bereiken wat je wil. En hij had gelijk. Ik haalde mijn rijbewijs en 30 jaar oud was ik toen ik voor het eerst in mijn leven ergens heen kon rijden zonder een man naast mij. Dit was voor mij een onbeschrijfelijke ervaring van vrijheid. Ik vervulde mijn religieuze plichten zoals mij in mijn familie was geleerd, bad 5 keer per dag, las de Koran en vastte. Ook al had ik alleen moslimsvrienden, ik leerde me westers en hertrouwden ook. Hoewel mijn 2 kinderen opgroeiden in een vrije samenleving, wilde ik dat zij het moslimgeloof zouden belijden. Daarom liet ik een Koranleraar bij ons thuiskomen en dwong hen te bidden. Hoewel ik leefde als een diepgelovige moslima, dorstte ik naar meer. Ik wilde Allah beter leren kennen. Urenlang zat ik op de grond en smeekte hem zich aan mij te openbaren. Maar innerlijk stootte ik op een muur
die mij de toegang tot hem verhinderde. Het bleef donker en stil. Dit ging maanden zo door, tot ik op een dag als toerist in New York de St. Patrick Cathedral bezocht. Ik vroeg Allah om vergeving voor het betreden van een christelijk gebouw, maar ik verzekerde hem dat het alleen om de kunst ging. Toen ik op weg naar buiten nog in de souvenirwinkel stond, hoorde ik plotseling een vrouwenstem in mijn oor fluisteren: "Kom terug." Ik keek om, maar zag niemand. Toen hoorde ik die zachte, vriendelijke stem weer: "Kom terug." En vreemd genoeg wist ik dat het Maria was, de moeder van Jezus, die mij uitnodigde een kleine zijkapel binnen te gaan. Ik hield van deze vrouw, over wie ik dagelijks in de Koran las, en zo ging ik de sacramentskapel binnen. Alle mensen knielden en aanbaden daar, in mijn ogen, een afgod. Toch bespeurde ik een heilige sfeer en dacht bij mezelf: wat jammer dat ze allemaal naar de hel gaan. Ik had medelijden met deze christenen en voelde me als moslima ver boven hen verheven. Terug thuis haalde het dagelijks leven me weer in, tot ik 7 maanden later, in de eerste week van december, een buitengewone ervaring meemaakte. In mijn slaap maakte iemand mij zachtjes wakker, en toen ik mijn ogen opendeed, zag ik Jezus en Maria naast mijn bed staan, en een onbeschrijfelijke hemelse sfeer vulde mijn kamer. Mijn lichaam lag in bed, maar mijn geest was bij Jezus en Maria, die met mij spraken over mijn leven, mijn missie en het doel waarvoor ik was geboren. Ik aanvaarde alles met vreugde, waarna we samen baden en elkaar omhelsden. Het was alsof ik na lange tijd weer oude vrienden had ontmoet. Toen ik 's morgens wakker werd, was ik niet meer dezelfde persoon. Grote vreugde en vrede vervulden mij. Tot dan toe had ik de kerken in mijn omgeving helemaal niet opgemerkt. Maar als ik nu aan een kerk voorbijging, zag ik een licht boven dat gebouw en voelde ik de uitnodiging naar binnen te gaan. Tegelijkertijd werd ik overmand door angst naar de hel te gaan, omdat ik plotseling al die christelijke dingen zag. In die tijd die volgde had ik vele dromen waarin Jezus en Maria mij leidden. Ze kwamen altijd met veel liefde en zonder me bang te maken. Ik voelde me zo vrij bij hen. Dit ging zo een heel jaar door en in mij ontstond een hevige strijd. Ik hield zo van Maria en verheugde me in haar aanwezigheid. Maar waarom nam ze altijd die Jezus mee, aangezien Mohammed de grotere profeet was? Bovendien paste hij niet in de ideeën van mijn religie. Hij was niet de Jezus van de Koran, een profeet die de gave van genezing had en gestorven was. Deze Jezus, die Maria mij bracht, leefde. Daar was geen twijfel over mogelijk. Hij verstoorde al mijn religieuze denken en maakte me alleen maar onrustig. Toen ik niet meer wist hoe ik verder moest gaan, zei ik tegen hem: "Ik zal naar uw kerk gaan en u zult mij zeggen wat u van mij wilt. Maar laat me dan alsjeblieft met rust." En zo ging ik op kerstavond naar een kerk bij ons in de buurt en zei tegen Jezus: "Ik heb een grote stap richting u gezet. Ik ben naar u in uw huis gekomen. Vertel me nu alsjeblieft wat u van me wilt." Het was een mooie bijeenkomst met liederen en kaarsen en ik was zo teleurgesteld omdat ik een grote leegte voelde en Jezus mij niet had geantwoord. In mijn wanhoop vertelde ik een katholieke vriendin over deze ervaring, die me vervolgens uitnodigde mee naar haar kerk te gaan.
Voor mij was in die tijd iedere kerk hetzelfde, maar ik volgde haar. Amper was ik het gebouw binnengegaan of ik voelde heel sterk de aanwezigheid van Jezus. Steeds weer herhaalde ik mijn verzoek door steeds te zeggen: Jezus, ik weet dat u niet de Zoon van God bent. Wat wilt u van mij? Waarom doet u mij dit aan? Laat me eindelijk met rust. Een aantal maanden lang kwam ik er elke dag. Altijd met hetzelfde verzoek, voordat ik hem dan over mijn dagelijkse beslommeringen vertelde. Vaak bleef ik een uur of twee in de lege kerk, helemaal alleen. Op een dag hoorde ik plotseling een stem tegen me zeggen: Wie ben jij dat jij mij vertelt wie ik kan zijn en wie niet? Als je echt de waarheid wil weten, ga heen en kom terug als een kind, luisterend en bereid om te leren. Dan zal ik jou de waarheid vertellen. De stem was zo vol autoriteit en tegelijkertijd zo vol liefde, dat ik er niet aan twijfelde dat God tot mij had gesproken. Tegelijkertijd wist ik dat deze waarheid me veel zou kosten en dat mijn leven niet meer hetzelfde zou zijn als voorheen. Maar ik voelde me helemaal vrij. Mijn verlangen naar de waarheid maakte me bereid er elke prijs voor te betalen. Met dit besef ging ik terug naar die kerk, ging zitten, keek naar het kruis en zei: Hier ben ik. Ik sta voor alles open. Vertel me alsjeblieft de waarheid. Datzelfde moment ging er een lichtstraal uit van het kruis die mij recht in het hart raakte, waarna het licht mijn hele lichaam doordrong. Ik viel op mijn knieën en beleed luid: Ik geloof, u bent de Zoon van God. Hij was de waarheid, Jezus Christus. De waarheid is geen ideologie, geen idee. De waarheid is een persoon. Terwijl ik op mijn knieën zat te huilen, zag ik de muur die tussen mij en Allah stond instorten. En in plaats daarvan zag ik hoe God de Vader aan mij verscheen. Stromen van zijn liefde overspoelden mij. Toen hoorde ik zijn woorden: Ik heb zo lang op jou gewacht. Op hetzelfde moment dat ik Jezus als Zoon van God erkende en aanvaarde, werd ik de dochter van de Vader en mocht ik Abba, Papa, tegen mijn God zeggen. Sindsdien veranderde mijn leven radicaal. Alles waar ik als moslima in geloofde, stortte in. Ik had gevonden wat ik zocht: een levende relatie met God als mijn Vader en met de waarheid, zijn Zoon. Mijn ouders hebben enorm geleden onder mijn bekering tot de katholieke kerk. Al mijn moslimvrienden verlieten mij. Zelfs mijn tweede man kon mijn liefde voor Jezus niet verdragen. En dus moest ik ook dit huwelijk opgeven. Mijn kinderen waren echter dolblij, omdat zij door mij de vrijheid van ware liefde mochten ervaren en besloten ook christen te worden. Intussen heeft mijn zus ook het katholiek geloof aanvaard en zijn andere familieleden daartoe onderweg. Dit alles heb ik te danken aan Maria, die mij liefdevol en geduldig voorbereidde op het beslissende moment van genade in mijn leven, toen ik mocht belijden: Hij, Jezus, is de waarheid. Hij is de Zoon van God.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag vieren we de heilige Theresia van Avila. En ik stel voor dat we een brief voorlezen. Een brief geschreven door Albino Luciani, Johannes Paulus I, in zijn collectie Brieven aan beroemde mensen. Hij schreef deze brief dus aan Theresia van Avila.
1: Aan de heilige Theresia van Avila. De heilige Theresia van Avila leefde van 1515 tot 1582. Afkomstig uit een rijk en adellijk gezin uit het Spaanse Avila, werd ze karmelites op 21 jaar. Ze wijdde zich aan een krachtige hervormingsactiviteit binnen haar orde, die ze tot de oorspronkelijke gestrengheid wilde terugbrengen. Aan het hervormingswerk koppelde zij de ascetische en mystieke ervaring, waarvan men het getuigenis vindt in bewonderenswaardige geschriften zoals De Weg der Volmaaktheid, een autobiografie en talrijke brieven. Theresia, een stuiver en God. Beste heilige Theresia, oktober is de maand van uw feest. Ik dacht dus dat u me wel een onderhoud per brief zou willen toestaan. Wie naar de bekende marmergroep kijkt, waar Bernini u afbeeldt, getroffen door de pijl van de serafijn, denkt aan uw visioenen en extasen. En terecht, de mystieke Theresia van de vervoeringen in God behoort ook tot de echte Theresia. Maar echt is ook de andere Theresia, die mij nog meer bevalt, die dicht bij ons staat, zoals blijkt uit de autobiografie en de brieven. Het is de Theresia van het praktische leven, die dezelfde moeilijkheden kent als wij en ze vlot te boven weet te komen. Die kan glimlachen, lachen en doen lachen. Die zich ongedwongen beweegt te midden van de wereld en de meest verscheidene gebeurtenissen. En dit alles dankzij overvloedige natuurlijke begaafdheden, maar meer nog dankzij haar voortdurende eenheid met God. De protestantse reformatie zet in, de toestand in de kerk in Duitsland en in Frankrijk is kritiek. Het vervult u met droefheid en u schrijft: om ook slechts een enkele ziel te redden van de velen die daar verloren gaan, had ik 1000 maal mijn leven willen offeren. Maar ik was maar een vrouw. Een vrouw, maar een die 20 mannen waard is, die geen enkel middel onbeproefd laat en erin slaagt een prachtige interne hervorming tot stand te brengen en door haar werk en geschriften invloed uitoefent op heel de kerk. En die samen met de heilige Catharina van Siena tot kerkleraar werd uitgeroepen, als de eerste en tot nu toe, dat is in 1974, enige vrouwen die deze titel ontvingen. Een vrouw met vrijmoedige tong en met sierlijke en snedige pen. Ondanks uw verheven opvatting over de roeping van kloosterzusters, schreef u aan pater Graciano het volgende: om de liefde Gods, kijk uit wat u doet. Geloof de zusters nooit, want als die iets willen, beproeven ze alle mogelijke middelen. En aan pater Ambrosio, die een postulante afwees, zei u het volgende: u doet me lachen als u me vertelt die ziel begrepen te hebben enkel door haar te zien. Zo gemakkelijk is het niet een vrouw te leren kennen. Van u is ook de lapidaire definitie van de duivel, namelijk die arme drommel die niet beminnen kan. Aan Don Sancho d'Avila schreef u: verstrooidheden bij het bidden van het heilige officie heb ik ook. Ik heb het gebicht bij pater Domingo, die zei dat ik me er niet druk om moest maken. Hetzelfde zeg ik u, want de kwaal is nu eenmaal ongeneeslijk. Dit is een geestelijke raad. Maar ook andere raadgevingen hebt u met gulle hand en in alle soorten rondgestrooid. Aan pater Graciano gaf u zelfs het advies op zijn reizen een makkere ezel te bereiden, die niet de neiging had tot het afwerpen van paters, of anders zichzelf op de ezel te laten vastbinden, om er niet af te vallen. Maar niet te overtreffen lijkt u in de ogenblikken van de strijd. Niemand minder dan de nuncius laat u opsluiten in het klooster van Toledo en noemt u een onrustige, zwervende, ongehoorzame en weerspannige vrouw. Maar vanuit uw afzondering stuurt u afgezanten naar Philips II, naar prinsen en prelaten, en heel de narigheid wordt opgelost. Uw besluit is, Theresia alleen is niets waard. Theresia en een stuiver zijn helemaal niets waard. Theresia, een stuiver en God kunnen alles. Voor mij bent u een treffend voorbeeld van iets dat zich in de katholieke kerk regelmatig voordoet. Namelijk dat vrouwen, die uiteraard de kerk niet besturen, dit komt aan de hiërarchie toe, wel heel dikwijls het leven van de kerk sterk inspireren en bevorderen en daarin meermalen zelfs een leidende rol spelen. Niet alleen waait de geest waar hij wil, ook is de vrouwelijke aard gevoeliger voor het religieuze en meer geneigd zich edelmoedig te geven aan de grote zaken. Vandaar die uitgebreide schare van vrouwelijke heiligen, mystiek begenadigde vrouwen en ordestichteressen die in de katholieke kerk naar voren zijn getreden. Naast hen moeten ook de vrouwen worden meegerekend die de aanzet gaven tot ascetisch-theologische bewegingen met een zeer grote invloedssfeer. De edele Marcella, die op de Aventijn een soort convent leidde van rijke en ontwikkelde patriciersvrouwen, werkte met de heilige Hieronymus samen aan de vertaling van de Bijbel. Madame Acari had invloed op bekende personages zoals de Jezuïet Coton, de Capucijn de Canfield, Franciscus van Sales zelf en vele anderen. En op heel de Franse geestelijkheid uit het begin van de 17e eeuw. In de 18e eeuw verbreidde prinses Amalia von Galitzin vanuit haar Münsterse Freundeskreis, die zelfs door Goethe werd gewaardeerd, over heel het noorden van Duitsland een stroom van intens geestelijk leven. Sophia Schetching, een bekeerde Russin uit het begin van de 19e eeuw, was in Frankrijk als het ware de geestelijke leidster van de meest representatieve leken en priesters daar. Ik zou nog andere gevallen kunnen vermelden, maar ik keer tot u terug, die niet zozeer geestelijke dochter als wel geestelijke moeder bent geweest van Sint-Jan van het Kruis en voor de eerste hervormde karmelieten. Thans lijkt dat allemaal duidelijk en eenvoudig. Maar in uw dagen leidde het tot botsingen, zoals de hierboven vermelde. Enerzijds stond u, met uw rijkdom aan charisma's, aan warmte en licht verspreidende krachten die u ten dienste van de kerk Gods waren verleend. Anderzijds was er de nuncius die namens de hiërarchie de authenticiteit van uw charisma's moest beoordelen. In eerste instantie viel op grond van verkeerde inlichtingen dat oordeel negatief uit. Maar toen eenmaal de noodzakelijke ophelderingen verschaft en de zaken beter onderzocht waren, klaarden deze op. De hiërarchie keurde alles goed en uw gaven konden zich ontplooien, tot heil van de kerk. Maar van charisma's, met daartegenover de hiërarchie, hoort men ook tegenwoordig veel spreken. Daar u ter zake een specialiste was, ben ik zo vrij uit uw werken de volgende principes hierover te destilleren. Boven alles is er de Heilige Geest ten eerste. Van hem is het dat

als rem, ten gunste van de stabiliteit en de voorzichtigheid. Ten derde, soms kruisen charisma's en hiërarchie elkaar en soms vallen zij ten dele samen. Bepaalde charisma's zijn voornamelijk aan de herders gegeven, zoals de gaven om te regeren, waarover Sint Paulus het heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En juist omdat de hiërarchie al de voornaamste sectoren van het kerkelijk leven moet regelen, kunnen de charismatici van hun kant zich niet aan haar leiding onttrekken, met de uitvlucht dat zij charisma's hebben. Ten vierde, de charisma's zijn geen voor iedereen verboden terrein. Zij kunnen ten deel vallen aan allen. Aan priesters en leken, mannen en vrouwen. Het kunnen hebben van charisma's is echter nog niet hetzelfde als ze hebben. Tot zover de vier principes. Ik vind in uw boek over de fundaciones het volgende. Een penitente beweerde tegenover haar biechtvader dat de heilige maagd haar dikwijls kan bezoeken, zich met haar onderhield in gesprekken van meer dan een uur en haar de toekomst en veel andere zaken openbaarde. En omdat van die veelheid van zonderlinge voorspellingen een enkele uitkwam, werd alles voor waar gehouden. Ik begreep dadelijk waar het om ging, maar beperkte mij ertoe de biechtvader te zeggen dat hij de afloop van de profetieën moest afwachten, naar de leefwijze van de penitenten informeren en andere tekens van heiligheid eisen. Uiteindelijk bleek dat dat allemaal aanstellerij was. Einde citaat. Beste heilige Theresia, u moest vandaag eens komen. Met de term charisma wordt gegooid. Brevetten voor profeet worden kwistig uitgedeeld, waarbij men deze titel ook toekent aan de studenten die op straat de politie bekogelen en aan elke guerrillastrijder in Latijns-Amerika. Men wil de charismatici tegenover de pastores stellen. Wat zou u ervan zeggen? U die de biechtvaders gehoorzaamde, ook als hun raad tegengesteld bleek aan die welke u door God in het gebed was gegeven. En denk niet dat ik een pessimist ben. Het overal zien van charisma's zal, naar ik hoop, slechts een modegril zijn. Anderzijds weet ik goed dat de authentieke gaven van de geest altijd gepaard gingen met misbruiken en valse gaven. Desondanks is de kerk blijven voortgaan. In de jonge kerk van Korinthe bijvoorbeeld was er een grote opbloei van charisma's. Maar ook toen moest reeds Sint Paulus enige bezorgdheid uitspreken over bepaalde misbruiken die daarbij optraden. Een verschijnsel dat later in veel ernstiger vormen van dwaling terugkeerde. In de tweede eeuw begonnen twee vrouwen, Priscilla en Maximilla, die het montanisme in Azië steunden en financierden, charismatisch een morele heropleving te prediken. Deze bestond in uiterste gestrengheid, algehele verzaking aan het huwelijk, het streven naar de marteldood. Ten slotte gingen zij zo ver dat zij tegenover de bisschoppen de nieuwe profeten stelden. Mannen en vrouwen die bekleed met de geest predikten, de sacramenten toedienden en Christus verwachten, die nu ieder ogenblik kon komen om het duizendjarige rijk in te luiden. In de tijd van Sint Augustinus was er Lucilla, een rijke dame uit Carthago, die door bisschop Sicilianus was berispt omdat zij voor de communie gewoonlijk een stukje bot van wie weet welke martelaar aan de boezem drukte. Lucilla voelde zich beledigd en ging uit weerwraak een groep bisschoppen tegen de haren opzetten. Na een proces bij het Afrikaanse episcopaat verloren te hebben, protesteerde de groep zonder succes bij de paus, daarna bij het concilie van Arles, dan bij de keizer zelf en begon tenslotte een nieuwe kerk.

En zo zag men in bijna alle Afrikaanse steden twee bisschoppen met twee kathedralen. Bezocht door twee tegengestelde categorieën gelovigen die, als ze elkaar tegenkwamen, begonnen te vechten. Aan de ene kant de katholieken, aan de andere kant de donatisten, volgelingen van Donatus en Lucilla. De donatisten noemden zich de Reinen. Op een plaats waar voor hen een katholiek gezeten had, met de mouw af te vegen. Zij meden de katholieke bisschoppen als de pest. Zij riepen het evangelie in tegen de kerk, die naar hun zeggen op het keizerlijk gezag steunde. Zij vormden zelfs knokploegen. De zo zachtmoedige Sint Augustinus moest ze eens afsnauwen. Houd je zo van het martelaarschap? Waarom neemt je geen touw en hangt u zelf op? In de 17e eeuw waren er de nonnen van Port-Royal. Een van hun abdissen, Mère Angélique, was goed begonnen. Charismatisch had zij zichzelf en haar monasterie hervormd, waar zij zelfs de ouders uit de clausuur verwijderd hield. Voorzien van grote gaven, geboren om te besturen, werd zij echter de ziel van de jansenistische weerstand. Tot het einde toe onverzettelijk tegenover de kerkelijke autoriteiten. Van haar en haar nonnen werd gezegd: rein als engelen, hoogmoedig als demonen. Hoe ver van uw geest ligt dit alles? Welke afgrond tussen deze vrouwen en u? Dochter van de kerk was de naam die u voor uzelf het meest beviel. U fluisterde hem op het doodsbed. U, die tijdens uw leven zoveel voor de kerk en met de kerk had gewerkt. En daarbij, vanwege de kerk, zelfs heel wat lijden aanvaard had. Als u een beetje van uw methode zou willen onderwijzen aan de profetessen van vandaag. Oktober 1974.

Beste luisteraars, laten we samen 7 citaten van de heilige Teresa van Avila, mystica, carmelites en kerklerares overlopen. De heilige Teresa van Avila was een theologe, hervormster van de karmelietenorde en een opmerkelijke Spaanse mystica. De heilige Teresa van Avila werd in 1970 uitgeroepen tot kerklerares. Haar feestdag is uiteraard 15 oktober. En laten we dus die 7 tijdloze wijsheden van de heilige Teresa van Avila overlopen.

Laten wij ons deel doen. En dan zal God doen wat Hij wil. Dit is Gods zaak en alles zal goed eindigen. Mijn hoop is op Hem. Wees niet verontrust. Er worden meer tranen vergoten om verhoorde gebeden dan om onverhoorde gebeden. We merken altijd dat degenen die het dichtst bij Christus leefden, degenen waren die de zwaarste beproevingen moesten dragen. Ik zou geen ander gebed willen dan datgene wat de deugden in mij doet groeien. Als het gepaard gaat met grote verzoekingen, dorheid en beproevingen die mij nederiger maken, zou ik het een goed gebed noemen. Dat gebed is het beste gebed dat God het meest behaagt. Van dwaze devoties en zuurkijkende heiligen, goede Heer, verlos ons. Men moet niet denken dat Hij die lijdt niet biedt, want Hij biedt dit aan God aan. En vaak biedt Hij veel meer dan degene die zich in afzondering het hoofd breekt, denkend dat, als Hij er wat tranen uitperst, Hij daardoor biedt.

En laten we samen een krachtig gebed bidden. Geschreven door de heilige Teresa van Avila. Laat niets u verontrusten. Laat niets u verschrikken. Alles gaat voorbij. God verandert nooit. Geduld verkrijgt alles. Wie God bezit, ontbreekt niets. God alleen is genoeg.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een kaartje voor deze dag. Een Bijbelvers. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9. Bemint elkaar met broederlijke liefde. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Op deze dag waar wij nog steeds de heilige Teresa van Avila gedenken, maagd en kerklerares. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1652. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1168. En de korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 1653.

Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des heden, hoe hij de Heer kan behagen. De ongetrouwde vrouw en de maagd hebben zorg voor de dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest.

0: Christus geeft allen zalig geprezen die omwille van het Rijk der Hemelen de maagdelijkheid ondergouden. Laten wij hem met blijdschap gulden brengen en vragen.
1: Christus, je hebt de kerk gemaakt tot een ongerepte maagd voor u, haar enige bruidegom. Leid haar tot u als een heerlijke bruid, heilig en onbesmet.
2: Jezus, koning der maagden, verhoor ons.
1: Christus, met brandende lampen zijn de heilige maagden u tegemoet gegaan. Geef dat uw toegewijde dienaressen altijd klaarstaan voor uw komst.
2: Jezus, koning der maagden, verhoor ons.
1: Heer, als een maagd heeft de kerk haar geloof in u altijd gaaf en ongerept bewaard. Schenk aan alle christenen een ongeschonden en zuiver geloof. Gij laat uw volk dit feest van de heilige maagd, Theresia van Avila, met vreugde vieren. Geef dat wij ons ook steeds over haar voorspraak mogen verheugen.
2: Jezus, koning der maagden, verhoor ons.
1: Gij hebt de heilige maagden toegelaten tot uw bruiloftsmaal. Verleen in uw goedheid aan al onze overledenen toegang tot het feestmaal in de hemel.

Bidden u de intenties aan van degenen die ons gebed hebben gevraagd of aan wie wij ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de zieken en degenen die met ons verbonden zijn via Radio Maria.

0: O God, gij hebt de heilige Theresia van Avila door uw geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte geeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

Uit het Romeins Martyrologium. 16 oktober, de vijfde dag na de nieuwe maan. De heilige Hedwigis, kloosterlinge, die afkomstig uit Weieren hertogin werd van Polen en met de grootst mogelijke toewijding de armen bijstond, voor wie zij gasthuizen stichtte. Na de dood van haar echtgenoot, hertog Henricus, bracht zij de rest van haar leven werkzaam door in het klooster van de Cisterciënzenzusters, dat zij zelf had gesticht en dat onder de leiding stond van haar dochter Gertrudis als abdis. Zij overleed tenslotte te Trzebinsz in Polen op 15 oktober. De heilige Margaretha Maria Alacoque, maagd, die behoorde tot de orde van de visitatie van de heilige Maria en die op bewonderenswaardige wijze de weg van de volmaaktheid ging. Terwijl zij begiftigd was met mystieke gaven, was zij vooral bekommerd om de devotie tot het Allerheiligste Hart van Jezus. Om deze devotie in de kerk te bevorderen, had zij veel te verduren. Te Paralimonial, in de omgeving van Autun in Frankrijk, ontsliep zij in de Heer op 17 oktober. Te Jeruzalem, de gedenkdag van de heilige Longinus, die wordt vereerd als de soldaat die de zijde van de gekruisigde Heer met zijn lans opende. In het gebied van Toul in Frankrijk, de heilige Eliphius, die volgens de overlevering de martelaarskroon verwierf. De gedenkdag van de heilige Martianus en Saturianus, martelaren in Afrika, die samen met twee broers van hen slaven waren van een vandaal tijdens de vervolging door de vandalen onder de Ariaanse koning Genseric en die door hun medeslavin, de heilige maagd Maxima, bekeerd waren tot het geloof in Christus. Toen zij standvastig het katholiek geloof bleven belijden, werden zij met knoestige stokken geslagen en tot op het bot verminkt. En vervolgens werden ze verbannen naar het gebied van de Moren, waar zij enkele mensen brachten tot het geloof in Christus. Daarom werden zij ter dood veroordeeld. Maxima echter werd na het doorstaan van veel strijd bevrijd en stierf een zalige dood in het klooster waar zij moeder was van vele maagden. In het gebied van Limoges in Aquitanië, de heilige Amandus en zijn leerling Junianus, kluizenaar. Te Arbon in het toenmalige Duitsland, nu in Zwitserland, de heilige Gallus, priester en monnik, die nog als jongen door de heilige Columbanus werd opgenomen in het klooster van Bangor in Ierland en later vol ijver het evangelie verbreidde in de omgeving van Arbon. Hij onderrichtte zijn broeders in het kloosterleven totdat hij op bijna 100-jarige leeftijd binnenging in de eeuwige rust bij God. In het klooster van Hersfeld in het toenmalige Franken in Duitsland, de heilige Lulus, bisschop van Mainz, die als gezel en helper van de heilige Bonifacius in de verkondigingstaak door hem tot bisschop werd gewijd, om voor de priesters een leermeester te zijn, voor de monniken een leraar in de regel en voor het christenvolk een trouwverkondiger en herder. Te
Comminges bij de Pyreneeën in Frankrijk, de heilige Bertrandus, bisschop, die op aanraden van de heilige paus Gregorius VII op energieke wijze deelnam aan de hervorming van de kerk. Hij herstelde zijn stad die door de tand destijds was verwoest, en bij de kathedrale kerk, die geheel hersteld werd, stelde hij reguliere kanunieken aan, die hij de kloosterregel van de heilige Augustinus oplegde. De Muro in bij Napels, de heilige Gerardus Majella, kloosterling uit de congregatie van de Allerheiligste Verlosser, die, gegrepen door een brandende liefde voor God, steeds koos voor de hardste levenswijze en die nog op jonge leeftijd vroom stierf, verteerd door ijver voor God en de zielen.

0: uit het boek Wijsheid. Dan is kinderloosheid nog beter als zij met deugd gepaard gaat, want die blijft in onsterfelijke herinnering, omdat zij zowel bij God als bij de mensen in aanzien staat. Waar zij is, volgt men haar na en men verlangt haar terug, als zij is heen gegaan. In de eeuwigheid houdt zij haar triomftocht, getooid met de lauwerkrans, omdat zij gezegevierd heeft in de strijd om onbederfelijke prijzen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Mogen de heilige Maria en alle heiligen voor ons ten beste spreken bij de Heer, opdat wij geholpen en gered mogen worden door Hem die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Mogen de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid van God rusten in vrede.
1: Amen.
2: Gaat geen in vrede.
1: Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook deze aflevering van Radio Vaticaan zal eerder de vorm aannemen van een medisch bulletin. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat paus Leo XIV... nogal onverwacht eigenlijk werd opgenomen in het Gemelli Hospitaal in Rome om een knobbeltje dat werd ontdekt op de rechterlong te verwijderen. Later werd duidelijk dat, jammer genoeg, de diagnose van longkanker werd gesteld. We geven nu een volledig overzicht van het gezondheidsbulletin dat gepubliceerd is door het Vaticaan. U weet, op zondag 11 oktober tijdens het Angelus, dat u ook live kon meevolgen op Radio Maria, kondigde de paus aan dat hij dus zou opgenomen worden in het ziekenhuis. Waarbij hij zei, bij medische onderzoeken hebben de artsen een klein gelokaliseerd knobbeltje in mijn long ontdekt. Het werd in een zeer vroeg stadium opgespoord en is goed afgebakend. De artsen achten het raadzaam om in te grijpen en daarom heb ik op hun advies besloten mij te laten opereren om het te verwijderen. De ingreep staat al gepland in de komende dagen. Ik dank jullie voor jullie geestelijke verbondenheid en beveel mij aan in jullie gebeden. U hoorde dat al in een vorige aflevering. En op die vraag, voor dat gebed, daar werd ook echt antwoord op gegeven. Van over de hele wereld kwamen berichten dat men zich zou verzamelen om te bidden voor de paus. In het bijzonder de Rozenkrans. Zo ging kardinaal Baldassare Reina, hij is de vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, om 18 uur voor in het Rozenkransgebed, dat werd gebeden, in de kapel heilige Johannes Paulus II van het Gemelli Hospitaal. En daar hebben ook heel wat mensen aan deelgenomen. Dat werd ook live uitgezonden en dus in die zin konden vele mensen die dat wensen zich daarmee verenigen. Daarbij riep de kardinaal ook alle parochies en religieuze gemeenschappen van het bisdom uit om op hetzelfde uur de Rozenkrans te bidden en de Heilige Vader toe te vertrouwen aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria. Ook de Augustijnse medebroeders van de paus hebben de gelovigen uitgenodigd te bidden voor zijn gezondheid en voor de artsen die hem verzorgen. Op maandagavond riep het door de Augustijnen bediende heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Genazzano, nabij Rome, u weet, dat nog door de paus bezocht is, de gemeenschap samen om te bidden voor de operatie en het herstel van de paus. We weten dat het heiligdom een bijzondere plaats inneemt in het leven van paus Leo XIV. Sinds zijn verkiezing tot paus heeft hij dit heiligdom reeds 2 maal bezocht. Ook in Peru werd dat gedaan. Kardinaal Carlos Castillo, de aartsbisschop van Lima, kort nadat de pauzeoperatie had aangekondigd, droeg een heilige mis op voor zijn gezondheid in het heiligdom van Las Nazarenas in Lima. Het vroegere bisdom, waar paus Leo XIV nog bisschop is geweest, hield op maandagavond ook een moment waarop de heilige mis werd opgedragen in de kathedraal in Chiclayo, samen met monsieur Edinson Farfán Córdoba. In de Filipijnen vroeg aartsbisschop Gilbert Carcera, de voorzitter van de bisschoppenconferentie, bisschoppen en priesters om de heilige mis op te dragen voor het welslagen van de operatie en het herstel van de paus. Hij moedigde gezinnen en religieuze gemeenschappen aan om de rozenkrans te bidden en dagelijks offers en daden van naastenliefde op te dragen voor de genezing van de paus. In Afrika nodigde kardinaal Fridolin Ambongo, de aartsbisschop van Kinshasa en de voorzitter van het symposium van bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar, bisschoppen, priesters, godgewijde mannen en vrouwen en leken gelovigen uit om zich te verenigen in gebed. Hij sprak de hoop uit dat eucharistievieringen en persoonlijke gebeden de verbondenheid van het hele continent met de Heilige Vader zou uitdrukken. Ook in de geboortestad van Paus Leo XIV in Chicago baden parochianen voor hem tijdens de avondmis van maandag in de kerk St. Mary of the Angels. En de Augustijnen van het Midwest lieten weten dat hun gemeenschappen op bijzondere wijze ook bidden voor hun medebroeder en nodigden anderen uit om zich bij hen aan te sluiten. Daarnaast kwamen tal van steunbetuigingen van over de hele wereld, zeker toen uiteindelijk duidelijk werd dat er wel degelijk sprake was van longkanker. Want in het begin was dat nog niet duidelijk. Men zou eigenlijk moeten afwachten bij de operatie. En uiteindelijk werd dan die diagnose wel gesteld. Nu, op de ochtend voordat paus Leo XIV zou worden opgenomen in het Gemelli Hospitaal, was er een gesprek met een hele belangrijke figuur in het Vaticaan, namelijk de kardinaal-staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin. Daarbij drukte hij zijn verbondenheid uiteraard uit met de paus en prees hij vooral de sereniteit van de Heilige Vader. De wijze waarop de paus het nieuws zelf heeft aangekondigd aan de wereld, hij was op een hele serene wijze en daar sprak de kardinaal ook over. Een ander opvallend iets toch wel dat we moeten vermelden, dat is dat de paus net voor de ingreep besloot om de deken van het college der kardinalen, kardinaal Giovanni Battista Re, omwille van zijn gevorderde leeftijd ook, te vragen om zeg maar de functie over te hevelen naar kardinaal Tagle. En dat was toch wel opvallend, omdat op die wijze ergens werd gesuggereerd, stel dat door een voorval het toch zou mislopen, dan zou de taak voor een nieuw conclaaf samen te roepen niet langer op de schouders rusten van de meer dan 90-jarige kardinaal Giovanni Battista Re, maar wel op kardinaal Luis Antonio Tagle. Hij is vandaag de dag de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Particuliere Kerken. En vandaag de dag dus de nieuwe deken van het College der Kardinalen. De kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin ging dus in gesprek met de journalisten, die uiteraard hebben geïnformeerd naar de gezondheidstoestand van paus Leo XIV. In de marge van een congres was dat aan de pauselijke Gregoriaanse Universiteit. En de kardinaal die zei dus, we zijn allemaal zeer getroffen door zijn sereniteit, verwijzend naar de kalmte waarmee de paus tijdens het Angelus die aankomende operatie aankondigde. En we hopen dat we nog maar helemaal aan het begin van deze problematiek staan, dat het probleem dus zo snel mogelijk kan worden opgelost. We hebben vertrouwen en uiteraard begeleiden we hem allemaal met ons gebed en onze genegenheid. De staatssecretaris vertelde ook dat hij op maandag namiddag met paus Leo XIV had gesproken. We hebben heel rustig met elkaar gesproken. De Heilige Vader is daarin werkelijk een groot voorbeeld. Nu, u moet weten, dit is een topdiplomaat. Hij is de belangrijkste diplomaat van het Vaticaan, zeg maar. Je kan hem vergelijken met een eerste minister. En toen zei hij, ik maak mij zorgen. Dat is niet zomaar dat men dat zegt. Hè? Zeker zo'n een figuur uit de diplomatie niet. Hè? Ik maak mij zorgen, want ik had zeker niet verwacht dat zoiets zou gebeuren. De kardinaal merkte echter op...

te blijven tonen terwijl hij de ingreep onderging. Een journalist vroeg aan de kardinaal, kwam het als een donderslag bij heldere hemel? En hij zei, ja zeker, want niemand had dit verwacht. Maar dit zijn, zoals de paus zelf heeft gezegd, Gods verrassingen. Op maandag plaatste zelfs kardinaal Isao Kikuchi, de aartsbisschop van Tokio, u hoorde dat in een vorige aflevering, dat er een ontmoeting was geweest met de kardinaal, ook een bericht op zijn social media over deze persoonlijke ontmoeting. Zo vertelde hij dat hij om 9:30 samen met de secretaris-generaal van Caritas Internationalis in audiëntie werd ontvangen door de Heilige Vader. Hij verzekerde me dat het om een kleine operatie gaat en dat hij zich lichamelijk goed voelt. Hij zei dat hij had besloten zich zo snel mogelijk te laten opereren om zijn plannen voor een bezoek aan Latijns-Amerika niet te hoeven wijzigen, zo zei kardinaal Kikuchi. We moeten de Heilige Vader in ons gebed blijven gedenken. Op dinsdag dan kwam de Heilige Vader om 1:07 in de namiddag aan in het Gemelli Hospitaal. Er stonden heel wat mensen buiten te wachten. Er werd geapplaudisseerd. Zij riepen hem verschillende groeten toe toen zijn wagen het ziekenhuisterrein opreed. De paus begroette de leden van de ziekenhuisdirectie, ging kort ook naar enkele patiënten toe, onder wie enkele mensen in een rolstoel, voordat hij naar binnen ging. En ook het personeel, de patiënten, de bezoekers hadden zich langs zijn route door het ziekenhuis verzameld. Onder de wachtenden was onder meer Aurora, een studente aan de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart. En ze zei, ik wil hier zijn om de Heilige Vader te begroeten en te steunen. Enkele zusters bleven in de kapel van de heilige Johannes Paulus II om voor de paus te bidden. En dus om 18:00 is dan de vicaris-generaal daar voorgegaan om het rozenkransgebed te leiden, terwijl de parochies en de religieuze gemeenschappen in het ganse bisdom Rome zich bij dit gebed hebben aangesloten. Nadat de operatie goed verlopen was, dus in totaal is de paus een drietal uur in de operatiezaal gebleven, kwam een verklaring van dokter Luigi Carbone en professor Stefano Margaritora, die door de perszaal van de Heilige Stoel ook werd vrijgegeven. Waarbij duidelijk werd dat de chirurgen dus de onderste kwab van de rechterlong van de paus hadden verwijderd. Om een radicale resectie te garanderen, werd de onderste kwab van de rechterlong verwijderd met behulp van een video-geassisteerde techniek, zo luidde de verklaring. Weefsel dat tijdens de operatie werd onderzocht, bevestigde de diagnose die op basis van de voorafgaande onderzoeken werd vermoed. Zo verklaarden de artsen verder, een intraoperatief histologisch onderzoek bevestigde de diagnose van een adenocarcinoom van de long, zoals vermoed op basis van de preoperatieve onderzoeken. En daarmee werd officieel bekendgemaakt aan de wereld dat het wel degelijk over longkanker ging. Zoals eerder gezegd, de paus verbleef zowat 3 uur in de operatiezaal. De ingreep zelf duurde een 90-tal minuten. De operatie was geslaagd, er waren geen complicaties. Na de operatie werd hij normaal wakker en keerde na een korte observatieperiode terug naar zijn kamer op de 10e verdieping van het Gemelli Hospitaal. Het chirurgische team werd dus geleid door professor Margaritora, bijgestaan door professor Elisa Miacci, dokter Maria Teresa Congedo en dokter Leonardo Petracca Chiavarella. Het anesthesieteam bestond uit professor Massimo Antonelli, dokter Giovanni Punzo en dokter Giuseppe Bello. In de periode die daarop volgt, wordt dus dat verwijderde weefsel, dat bij de operatie uit het lichaam van de paus is gegaan, onderzocht.
De bedoeling is vooral om dus te gaan kijken...

0: kijken of er eventueel sprake is van mogelijke uitzaaiingen. Dat is een belangrijk punt. En ook hoe groot de tumor is. Als die groter is dan 4 centimeter, of als er sprake is van mogelijke uitzaaiingen, dan zal men waarschijnlijk ervoor kiezen om de paus nog verder te behandelen. En dan zouden we dus moeten denken aan bestraling en mogelijk chemotherapie, maar dat is nog even afwachten. Daar weten we zelf ook nog geen concrete resultaten over. Die resultaten moeten nog bekendgemaakt worden, terwijl men dus dat weefsel onderzoekt. Verder is er dus geen wijziging meegedeeld aan de eerder aangekondigde opnameduur van een week. De paus zou tot en met 20 oktober al zeker alle audiënties en activiteiten uit zijn agenda moeten opschorten. Op woensdagochtend werd dan een update gegeven over hoe de paus de nacht had doorgebracht. En dus ook de eventuele onderzoeksresultaten die dan binnen zijn, kunnen dan besproken worden. Verder werd nog bekendgemaakt, trouwens na de operatie, vroeg de Heilige Vader om een avondmaal. En bracht hij de avond door in het gezelschap van zijn secretarissen en andere medewerkers van het Vaticaan. Op de namiddag van 14 oktober dan, dus woensdag, werd een verklaring vrijgegeven van dokter Luigi Carbone en professor Stefano Margaritora, diensthoofd thoraxchirurgie van het Gemelli Hospitaal, die samen met het medische team dus die operatie heeft uitgevoerd. Over het postoperatieve herstel van paus Leo XIV. Deze ochtend heeft de Heilige Vader de bloedonderzoeken ondergaan, als ook een foto laten nemen van de thorax die na de operatie gepland waren. De resultaten bevestigen dat zijn postoperatieve herstel normaal verloopt. De waarden liggen binnen het verwachte bereik voor het type ingreep dat werd uitgevoerd. Aldus de officiële verklaring. De Heilige Vader heeft ademhalingskinesietherapie gekregen en is begonnen met rondwandelen in zijn kamer. Hij eet opnieuw normaal, heeft ook ontbeten en geluncht. Zo voegde de verklaring er nog aan toe. Zijn herstel verloopt zoals verwacht. Later heeft Matteo Bruni, de directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, nog aan journalisten bekendgemaakt dat de paus op woensdag namiddag de Heilige Mis heeft geconcelebreerd in een kapel die daarvoor speciaal was ingericht op de 10e verdieping van het Gemelli Hospitaal. En dan op donderdagochtend kwam de bekendmaking: de paus heeft een goede nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hij is opgestaan en heeft onmiddellijk ontbeten, zo hoorden we in de ochtend. Sinds de operatie is er dus geen wijziging meegedeeld aan de eerder aangekondigde opnameduur van een week. Ook voor zover dat we over die informatie momenteel beschikken, is dus geen verandering aangekondigd. En op die manier proberen we u op de hoogte te houden, ook op basis van de informatie die wij ontvangen over de gezondheidstoestand van paus Leo XIV. Zoals het er nu uitziet, wat betreft dus het herstel na de operatie, lijkt alles gunstig te verlopen. Wat betreft de resultaten van het onderzoek van het longweefsel, daar zullen we nog even moeten op wachten. Maar ook daar zullen we u over informeren van zodra dat kan. U mag dat verwachten aanstaande zondag, wanneer we het Angelus samen zullen bidden, dierbare luisteraars. Proberen we ook opnieuw een update te geven van de gezondheidssituatie van paus Leo XIV. Want dat dit gepaard gaat met een beetje bezorgdheid toch wel, dat is heel normaal. Op deze wijze mogen we ons zeker verbonden weten met elkaar in ons gebed voor de genezing van de paus. We volgen het samen met u op en we zullen daar ook over communiceren. Laten wij dan samen het Angelus bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor paus Leo XIV. voor het volledige herstel na de operatie en ook voor een volledige genezing van de paus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: U hoorde ook in een vorige aflevering dat er dus enkele ontmoetingen gepland stonden om de 10e verjaardag van Amoris Laetitia, u weet nog, dat is de post-synodale apostolische exhortatie geschreven door Paus Franciscus na de twee bisschoppensynodes over het gezin. Om die 10e verjaardag te vieren, zeg maar, en ook de vruchten van deze exhortatie, om die te evalueren, wat betreft ook de wijze waarop dat dit geïmplementeerd is over de hele wereld. En daartoe werden dus de kardinalen prefecten van de verschillende dicasteries, maar ook de voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd uitgenodigd in het Vaticaan, in de Paulus VI hal, om dit te evalueren. Wel, de paus die is daar wel bij geweest in het begin. Hij heeft toen een openingstoespraak gegeven. Die heeft u ook kunnen beluisteren in de vorige aflevering van Radio Vaticaan. Maar daarna werd ook bekendgemaakt dat het dus niet mogelijk zou zijn voor hem om aan te sluiten bij de ontmoetingen. Er is dan ook een boodschap gekomen na de operatie dat hij het jammer vond dat hij niet bij hen kon zijn, maar dat hij wou bevestigen dat dus de gezinnen centraal moeten staan, ook in het delen van de missie van de kerk. We gaan wel kunnen luisteren naar de homilie die Paus Leo de XIV had geschreven voor de heilige mis die hij normaal gezien zou hebben opgedragen op het Sint-Pietersplein. Maar deze taak werd dus doorgegeven aan de nieuwe deken van het College der Kardinalen, kardinaal Luis Antonio Tagle. En die heilige mis werd gecelebreerd op 14 oktober. We gaan luisteren naar de woorden van kardinaal Tagle, die op deze wijze de homilie van Paus Leo de XIV kon voorlezen.
1: Ora leggerò la l'omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV. La gioia dell'amore.
0: De vreugde van de liefde die in de gezinnen wordt beleefd, is ook de vreugde van de kerk. Met deze woorden begon Paus Franciscus 10 jaar geleden zijn apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Vandaag, nu we de Eucharistie celebreren, dragen we de vruchten van het werk dat we rond dit document hebben verricht op aan de Heer. En willen we de rijkdom ervan ter harte nemen en de pastorale richtlijnen ervan in praktijk brengen. De liturgie van vandaag biedt ons in dit verband verschillende aanknopingspunten voor bezinning. In de eerste lezing hoorden we het hooglied van de liefde van de heilige Paulus. In hoofdstuk 4 van de apostolische exhortatie vormt diezelfde tekst de basis voor een rijke meditatie over de deugden van het christelijk huwelijk, een verbintenis die affectief, geestelijk en offervaardig is en een icoon van Gods liefde. Door deze waarden te beleven en met de hulp van de genade groeien de echtgenoten dag na dag samen naar het beeld van de drie-eenheid. Beide echtgenoten rijpen elk op hun eigen wijze en tegelijk gaan ze op elkaar lijken door de duurzame inzet om samen het hele leven te delen en vorm te geven. Zo is de ware vreugde van de liefde een geleidelijke verdieping van de eenheid, waarin de uniciteit van ieder tot bloei komt door de gave van zichzelf en de aanwezigheid van de ander. Bovendien richtte de apostel zich tot een gemeenschap die rijk was aan gaven en charisma's, maar die nog moest rijpen in de liefde. Hij herinnerde de Corinthiërs eraan dat mensen zonder liefde, ondanks alle talenten die ze mogen hebben ontvangen, zijn als dreunend brons of een schallende cymbaal, als een stem zonder liefde die het hart niet kan raken, afgesneden van anderen, afstandelijk, kil en ondoordringbaar.
1: Una individualità lontana, fredda, impenetrabile.
0: Zo zijn wij niet gemaakt om te leven. Ook de antwoordpsalm herinnert ons daaraan, wanneer hij ons het volk en de kudde noemt van een God wiens trouwe liefde eeuwig duurt en wiens trouw reikt tot in alle geslachten. Hij is een Heer die lief heeft zonder voorbehoud, die nooit ophoudt ons te zoeken, ons zijn vertrouwen te schenken en zijn vriendschap met ons te vernieuwen. Dit is de liefde die Amoris Laetitia ons uitnodigt tot fundament van onze gezinnen te maken. Dit is de ware liefde die we in het bijzonder moeten leren aan jongeren die zich voorbereiden op het huwelijk, door hen te onderrichten over het belang van de deugden, waaronder een bijzondere plaats toekomt aan de kuisheid, die van onschatbare waarde is voor de echte groei van de liefde tussen personen.
1: Per la crescita genuina dell'amore interpersonale.
0: De huwelijksvoorbereidingen die daartoe met zorg worden uitgewerkt in parochies en pastorale zones verdienen lof. Toch volstaan zulke cursussen alleen niet, want ze moeten worden voorafgegaan en gedragen door een opvoeding in de liefde die iemands groei vanaf de kindertijd begeleidt. Paus Franciscus merkte in dit verband op dat leren iemand lief te hebben niet vanzelf gebeurt en ook niet kan worden aangeleerd in een workshop vlak voor de huwelijksviering. Hij legde uit: voor elk paar begint de huwelijksvoorbereiding bij de geboorte. En alles wat een jongere in het gezin meemaakt, zou hem of haar moeten helpen bekwaam te worden tot een volledige en definitieve verbintenis.
1: Così la carità domestica concreta non priva di momenti di fatica, di errori e di cadute.
0: Zo wordt de liefde die in het gezin wordt beleefd met haar momenten van strijd, vergissingen en mislukkingen, maar ook met het wonder van het onvoorspelbare dagelijkse leven, de eerste school van menselijke genegenheid, de eerste kostbare en onvervangbare leerschool in de vreugde van de liefde. Daarom moeten we de inspanningen erkennen en steunen van zoveel gezinnen die hun roeping en zending dag na dag beleven, zonder ophef, maar soms met heldhaftige trouw.
1: Senza clamore, ma con fedeltà, a volte eroica.
0: Zij geven een edelmoedig en overtuigend getuigenis van de woorden van Jezus die we in het evangelie hoorden. Niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. En ik heb u bestemd om op weg te gaan en vrucht te dragen, vrucht die blijft. Door het getuigenis van ouders, kinderen, grootouders, jongeren en ouderen bereikt de boodschap van het evangelie met haar waarheid en de volheid van leven de wereld. De evangelist Johannes heeft ons de eenvoudige en duidelijke opdracht overgeleverd die Jezus aan het einde van zijn aardse leven uitsprak. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar bemint, zoals ik u heb bemind. Laten we dit in praktijk brengen, zodat we mogen groeien als een kerk die een gezin van gezinnen is, in een sfeer van wederzijdse zorg die ons allen te goede komt.
1: In een clima di cura reciproca, da cui tutti traremo beneficio.
0: Zo zullen jonge paren zich bemoedigd voelen bij het begin van hun huwelijksleven. Zullen ouders steun vinden in de veel eisende uitdagingen van de opvoeding van hun kinderen en het reilen en zeilen van het gezinsleven. En zullen ouderen erkend en gewaardeerd worden in hun rol als getuigen van wijsheid en deugd, ook wanneer hun lichamelijke krachten afnemen. Ook wie kwetsbaarder is of wie moeilijke omstandigheden en crisismomenten doormaakt, zal steun en bemoediging vinden, omringd door genegenheid en beschermd tegen oordeel en vooroordeel. Laten wij niet vergeten dat, hoe gewond het gezin ook mag zijn, het kan altijd groeien vanuit de liefde.
1: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dal amore.
0: Ook de waarden van openheid voor het leven en eerbied voor het leven, van de conceptie tot de natuurlijke dood, wortelen in deze liefde, die fundamenteel is voor ons bestaan en voor ons samenleven als mensen. Het gezin is de eerste behoeder van deze waarden, een baken voor het welzijn van de mensheid. Paus Franciscus benadrukte in dit verband dat geen enkele tijdelijke verbintenis of verbintenis die gesloten is voor het doorgeven van het leven de toekomst van de samenleving kan verzekeren. De wereld heeft geen toekomst zonder sterke gezinnen die openstaan voor de gave van kinderen en aandacht hebben voor hun opvoeding en groei.
1: Il mondo non ha avvenire.
0: Ik wil nog herinneren aan een andere belangrijke uitnodiging van Jezus in de lezingen die we hebben gehoord. Dat we de Vader vragen in mijn naam. Deze woorden herinneren ons eraan dat het gezin een bevoorrechte plaats van gebed is. Helaas is in veel delen van de wereld vandaag de gewoonte verloren gegaan om thuis samen te bidden, voor de maaltijd, bij het begin en het einde van de dag, of bij bijzondere gelegenheden.
1: All'inizio e al termine della giornata o in occasioni particolari si è assai indebolita.
0: Amoris Laetitia herinnert ons eraan dat ook nadruk moet worden gelegd op het belang van de gezinsspiritualiteit, het gebed en de deelname aan de zondagse Eucharistie. Het document beveelt eveneens aan dat gezinnen regelmatig samenkomen om de groei in hun geestelijk leven en de solidariteit in de concrete noden van het leven te bevorderen.
1: E la solidarietà nelle esigenze concrete della vita. La preghiera comune.
0: Het gemeenschappelijk gebed en de sacramenten spelen een vitale rol in het gezinsleven, omdat ze de harten openen voor het werk van God en gezinnen in staat stellen samen plaatsen te bereiken die ze op eigen kracht nooit zouden bereiken.
1: arriverebbe mai.
0: Ze zijn immers stevig voedsel en een helend geneesmiddel. Ik spoor daarom iedereen met aandrang aan om deze gewoonten te herontdekken en aan te moedigen. Dierbare broeders en zusters, ikzelf heb de eer deze viering voor te gaan in opdracht van zijn heiligheid, paus Leo XIV, om publiekelijk uitdrukking te geven aan de kerkelijke gemeenschap die hij heeft verleend aan zijn zaligheid Paulus de Derde Nona, patriarch van Bagdad der Chaldeën, die aan deze Eucharistie deelneemt. De gemeenschap van een patriarch met de opvolger van Petrus herinnert aan een eeuwenoude praktijk die de eenheid in geloof en liefde bevestigde tussen een patriarchale kerk en de stoel van Rome, en destijds ook tussen de kerken onderling. Het is dus geen loutere formaliteit, maar een levende werkelijkheid die haar eigenlijke grond vindt in de Eucharistische gemeenschap, bron en hoogtepunt van de eenheid van de kerk in Christus. Uw zaligheid, uw aanwezigheid helpt ons onze identiteit als kerk beter te begrijpen. Een gemeenschap in Christus, de Heer van kerken van verschillende riten en tradities, in een eenheid die tastbaar tot uitdrukking komt met de opvolger van Petrus. We verzekeren u van de genegenheid en het gebed van heel de katholieke kerk voor de gelovigen die aan uw pastorale zorg zijn toevertrouwd, die al lang op de proef worden gesteld, maar standvastig blijven en vaak heldhaftig getuigenis afleggen van hun geloof in Jezus, te midden van vele tegenslagen. Dierbare broeders en zusters, laten we alle gezinnen en heel de kerk toevertrouwen aan de heilige familie van Nazareth, en daarbij opnieuw het gebed bidden waarmee paus Franciscus Amoris Laetitia besloot. Heilige familie van Nazareth, geef dat ook onze gezinnen plaatsen worden van gemeenschap en gebed, waar scholen van het evangelie en kleine huiskerken. Mogen gezinnen nooit meer geweld, afwijzing en verdeeldheid kennen. Mogen allen die gekwetst of geschokt werden spoedig troost en genezing vinden. Maak ons opnieuw bewust van de heiligheid en onschendbaarheid van het gezin en van zijn schoonheid in Gods plan. Jezus, Maria en Jozef, verhoor genadig ons gebed. Gesù, amen.
1: Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
0: U hoorde kardinaal Luis Antonio Tagle, de deken van het College der Kardinalen, de homilie voorlezen die normaal gezien door paus Leo XIV zou worden gebracht tijdens de Eucharistie, ter afsluiting van de evaluatieperiode rond 10 jaar Amoris Laetitia. Een Eucharistie die werd gecelebreerd op het Sint-Pietersplein. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan, waar we u zo volledig mogelijk op de hoogte hebben willen brengen van de gezondheidssituatie van paus Leo XIV zoals ze nu is. Van zodra dat er nieuwe informatie komt, dan hoort u het zeker in Radio Vaticaan of Radio Vaticaan Live of op een ander moment. Van harte dank, u hebt nog de Vaticaanse hymne van ons te goed. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 6:30 geworden. We gaan samen het rozenhoedje bidden. We zijn daartoe telefonisch verbonden met Marnik en Nadine, twee luisteraars uit Zelzaten. En wij bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag gerezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: We overwegen de 5 mysteries van het licht. Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van de Heer Jezus in de Jordaan. Zie, daar ging de hemel open, en een stem uit de hemel sprak, dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb, luistert naar hem. Op het feest van de heilige Theresia van Avila willen wij dit eerste tientje opdragen voor haar karmelorde, zowel de paters als de zusters karmelieten, karmelitessen, om blijde boodschap die zij mogen verkondigen in de Karmel.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus zei tot hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden, doet maar wat gij u zeggen zal. Lieve luisteraars, vol zondag aanstaande vieren wij de 100ste Wereldmissiezondag. Bidden wij op deze Missiezondag voor de verkondigers van het evangelie overal ter wereld, om vreugde en enthousiasme in hun dienstwerk. Voor de jonge kerken in de verre landen, om trouw aan het evangelie.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Koninkrijk Gods en oproep tot bekering. De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lammen: uw zonden zijn u vergeven. In dit derde tientje willen wij bidden voor de kerk van Christus op aarde, om mensen die zich geroepen voelen tot het gewijde ambt, om mensen die zich geroepen voelen om zich pastoraal in te zetten, waar ook.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het

0: ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van de Heer Jezus op de berg Tabor. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. In dit vierde tientje willen wij bidden en denken aan de mensen die gevraagd hebben om voor hen te bidden. Ook wie wij ons gebed hebben toevertrouwd, wie wij ons gebed hebben beloofd. Mensen dichtbij, mensen veraf. Mensen die rekenen op ons gebed of wie wij ons gebed hebben toegezegd. Denken wij heel speciaal aan hen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot gedachtenis aan mij. Evenzo gaf gij hun de beker terwijl gij sprak. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. In dit laatste tientje willen wij heel speciaal bidden voor onze heilige vader de paus Leo XIV. Mogen de Heer hem bijstaan in zijn genezingsproces. Mogen hij kracht, moed en sterkte vinden om ons voor te gaan, dat gij blijvend onze heilige vader zou mogen zijn.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij bidden. Goede en barmhartige God, wij bidden u voor onze paus Leo de 14e. Schenk hem in deze spannende dagen kracht, vrede en diep vertrouwen in uw nabijheid. Laat zijn genezing goed en zonder complicaties verlopen. Schenk hem daarna een voorspoedige, vlotte en volledig herstel, zodat hij zijn dienst aan de kerk met vernieuwde gezondheid mag voortzetten. Bewaar hem in uw liefdevolle handen, dit vragen wij u door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
2: Heilige aartsengelen Michael, Gabriel, Raphaël,
0: bid voor ons.
2: Heilige Theresia van Avila,
0: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag genomen bij de heilige Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen.

0: En we mogen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: We worden vandaag opgeroepen om dicht bij Jezus te blijven, om ons te verenigen met degene die ons het leven geeft. We hebben het gehoord, zijn woord is geest en leven. Hij is degene die leven geeft aan ons om ons vast te klampen aan dat leven. Dus niet alleen het leven hier op aarde, maar het ware leven in God. Zoals Jezus het uitlegt met de rank, de wijnstok en de wijngaard. De Heer wil ons dicht bij Hem. En dit is zuiver omwille van de liefde. Dit is zuiver omwille van het feit dat Hij ons echt bemint. Blijft in mijn liefde, zegt de Heer. En hoe doen we dat? Wel, we krijgen vandaag het voorbeeld van de heilige Theresia van Avila. Zij die zich wilde verenigen met de Heer en niet alleen op deze aarde, maar voor de eeuwigheid. Ook al voelen we dorheid, ook al voelen we ons verlaten, de Heer is altijd daar. En dat is gewoon een kennis die we moeten hebben, of beter nog, een geloof. Zoals we het hoorden in de eerste lezing, hopen op iets dat je ziet, doet je niet. Hopen doet je in iets dat er nog niet is, maar dat we verwachten. Voor het geloof geldt hetzelfde. Geloven doen we niet in iets dat we zien, want dat is een zekerheid die we met de ogen kunnen aanschouwen. Maar geloven doen we met iets dat we niet zien. God zien we niet, maar we weten, dankzij het geloof, dat Hij er is, dat het een realiteit is. En diezelfde God, die heeft zijn woord aan ons gegeven. Het woord van God is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Het is het woord dat leven is. En dat is Jezus Christus. Het woord van God is een persoon. Een persoon, een goddelijke persoon, die mens is geworden. Zoals Jezus, waar mens is en waarlijk God is, zo is dus het woord van God. Waarlijk mens, waarlijk God. Als we de Heilige Schrift nemen, die we moeten mediteren zoals de heilige Theresia van Avila heeft gedaan, dan moeten we begrijpen dat die Heilige Schrift niet alleen goddelijk is, niet alleen menselijk is, maar beide samen. Het woord van God, gekomen midden onder ons en ook beschreven in de Heilige Schrift, is waarlijk mens en waarlijk God. Degenen die denken dat de Heilige Schrift enkel en alleen maar goddelijk is, ja, zij geraken tot een zeker fundamentalisme dat niet goed is. Maar hetzelfde geldt ook voor degenen die denken dat de Heilige Schrift alleen maar menselijk is. Nee, het is zowel menselijk als goddelijk, zoals Jezus het is. Geschreven door de mensen, geïnspireerd door God. Daarom is het van groot belang vandaag die uitnodiging te ontvangen, om één te blijven met Christus door het woord volledig te aanvaarden. Een woord dat geest is en leven. Een woord die Jezus Christus zelf is. Laten we broeders en zusters tijdens deze Eucharistie vragen dat we in ons hart meer zouden openkomen voor hetgeen Jezus ons wil schenken in zijn woord. Hij is het woord. En als we dat doen, dan dragen we vruchten. En dan, zoals Jezus het zegt, zullen we zijn leerlingen zijn, niet alleen voor nu, maar voor de eeuwigheid. Amen.

0: Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
1: Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
2: Wel, we gaan niet naar een kerk en ook niet naar een museum. Vandaag gaan we naar beweging kijken. We gaan naar een processie.
1: Is dat dan kunst?
2: Jazeker. Vlaanderen is een land van stoeten, optochten en heel veel processies. Denk maar eens aan al het werk dat daarin moet gestoken worden. Kledij, speciaal ontworpen en met liefde genaaid. Praalwagens die versierd worden. Muziekkorpsen die meespelen. En een regisseur die alles in goede banen leidt. Ja, dat is zeker wel kunst. Maar de processie waar wij naar gaan kijken, dat doen we niet om enkel te kijken voor het kunstzinnige ervan. Het is ook een vorm van devotie.
1: Chris, waar is die processie dan?
2: Ah, die processie is in Brugge. En nu denk je, aha, de Gulden Boomstoet of de Heilig Bloedprocessie. Wel nee, we gaan naar een minder bekende processie kijken. Namelijk naar de Brugse Belofte. Een klein maar fijne processie die elk jaar in de voormiddag vrij vroeg op 15 augustus door de straten van Brugge trekt.
1: De processie is in de maand augustus, maar nu is het oktober. Waarom nu uitzenden?
2: Ja, de maand oktober is gewijd aan de rozenkrans. De rozenkrans die we bidden uit dankbaarheid aan onze lieve vrouw. Het is een vorm van Maria-devotie. Nu is Brugge historisch gezien bekend om rozenkransen. Hoe komt dat? Brugge had in de middeleeuwen een monopolie op amber of barnsteen. En dat werd gebruikt om gebedssnoeren mee te maken. Dus eeuwenlang werden er in Brugge gebedssnoeren, paternosters of rozenkransen, gemaakt en verkocht. Er is in Brugge trouwens nog een kaai, de rozenhoedkaai. Die naam heeft niets met hoofddeksels of rozen te maken. Nee, het was een plek waar stalletjes stonden waar rozenkransen verkocht werden. Het is dus al passend om in oktober, rozenkransmaand, naar Brugge te trekken. Er is nog een tweede reden. Waarom is oktober rozenkransmaand? Wel, omdat in de 16e eeuw een historische zeeslag is uitgevochten. De slag bij Lepanto tussen troepen van het Ottomaanse Rijk en troepen uit christelijke gebieden. Toen werd er gebeden aan onze lieve vrouw, de Rozenkrans werd gebeden, met de vraag om hen, de christenen dus, de overwinning te bezorgen. Die overwinning kwam er en uit dankbaarheid werd de maand oktober, dat is de maand waarin die zeeslag plaats had, verheven tot rozenkransmaand. Nu is de processie, de Brugse Belofte, al veel vroeger in de geschiedenis. Het resultaat ook van een oorlog, van een veldslag, waarin de Bruggelingen de hulp van onze lieve vrouw gevraagd hebben. Er zijn dus twee linken tussen het onderwerp van vandaag en de maand oktober gewijd aan de rozenkrans.
1: Chris, waarom noemt de processie de Brusse belofte?
2: Je hoort daarin het woord belofte. Het gaat over een in ere gehouden religieuze belofte. Maar om dat uit te leggen, eerst een stukje geschiedenis. Het is het jaar 1304. Vlaanderen en Frankrijk zijn in oorlog. Het is heel stil in Brugge. Alleen de vrouwen en kinderen zijn er. De mannen zijn weg om te vechten. Het is 1304. Dat is 2 jaar na de grote slag op het Groeningenveld, de Guldensporenslag van 1302. In 1302 hebben de Vlaamse steden ook al gevochten tegen het leger van de Franse koning. Toen behaalden de Vlamingen het voetvolk, gevormd uit mannen van de gilden, een overwinning op het ridderleger van de Franse koning. Je kunt je voorstellen dat die koning het daar niet bij gelaten heeft. Sinds 1302 zijn de graven van Vlaanderen en de zonen van de graaf van Vlaanderen nog steeds gevangen in Frankrijk. Maar nu, in 1304, staat er weer een veldslag aan te komen. De Franse koning rukt weer op. De mannen van Brugge trekken naar het front en de vrouwen van Brugge blijven bang achter. Op 18 augustus vindt er op de Pevelenberg een bloederige veldslag plaats. De uitkomst van de veldslag is eigenlijk onzeker. Het is moeilijk te zeggen welke van de twee zijden gewonnen heeft. Maar de thuisgebleven angstige Brugse vrouwen die bidden voor hun mannen en ze smeken Onze Lieve Vrouw om de veilige terugkeer van hun geliefden. Ze smeken niet alleen, ze beloven iets. Ze beloven dat als hun mannen terugkomen, ze voor Maria elk jaar een grote wassen kaars van 36 pond zullen offeren. Een grote kaars van ongeveer 16 kilogram dus. Dus zullen ze elk jaar aan het Mariabeeld in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Potterie zetten, als hun mannen maar gezond terugkeren. Ik zei het al, de slag bij de Pevelenberg heeft een onbesliste uitkomst. Er sneuvelen mannen, maar heel wat mannen keren wel veilig terug. En als dank daarvoor trekken sinds dat jaar 1304 op de feestdag van Maria ten Hemelopneming vrouwen van Brugge door de binnenstad met een grote wassen kaars om die te offeren. Ze houden dus al meer dan 700 jaar die traditie in stand. Ze houden hun religieuze belofte al sinds 1304. Op die dag trekken honderden figuranten in middeleeuwse kledij in een ingetogen stoet door de stad. Ze vertrekken in de kapel Onze Lieve Vrouw van Blindekens. Centraal in de processie dragen 12 maagdekens de grote beloftekaars. En die wordt dan aan de kapel Onze Lieve Vrouw ter Potterie overhandigd.

We zijn op weg naar het Sint-Pieterstation. Het is nog vrij vroeg in de ochtend. We gaan de trein nemen om naar Brugge te reizen voor wat zeker een heel gevulde dag zal worden.

0: We staan ondertussen op het perron, klaar om de trein naar Brugge te nemen. De verbinding tussen Gent en Brugge is een bijzonder vlotte treinverbinding. Op amper 25 minuten staan we in het station van Brugge. Maar vandaar hebben we dan toch nog een fikse wandeling af te leggen voordat we ter plaatse zijn.
1: Oostende via Brugge komt zo dadelijk aan op spoor 5. Deze trein stopt in Brugge en Oostende. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het vierde rijtuig, de plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het vijfde rijtuig,

0: We staan in Brugge, buiten het station. We hebben het stationsplein al overgestoken. We staan onder de bomen op de Vesten. Maar nu, Jaak, nu gaan we uit elkaar. Hoe komt dat?
1: Ja, dus ik ga nu richting het zand om als vrijwilliger achter de schermen mee te helpen met de processie De Brusse Belofte.
0: Ja, Jaak gaat helpen op de plek waar al de personen die deelnemen aan de processie zich omkleden en de processie eigenlijk vertrekt. Ik ga richting centrum over de Markt van Brugge, langs de Vlamingenstraat tot aan het Jan van Eyckplein, want daar ga ik postvatten om de processie te zien voorbij komen.

We staan in Brugge op het Jan van Eyckplein en we wachten tot de processie voorbij komt. Er begint hier al wat volk te verzamelen. Je hoort de klok op het taxhuisje slaan, op het tolhuisje bedoel ik. We staan te wachten op de devotieprocessie, de Brugse Belofte, die al over dit plein komt sinds het jaar 1304. Meer dan 700 jaar, indrukwekkend toch. We hebben al de klokken horen luiden op de Grote Markt van Brugge. Dat wil zeggen dat de stoet eraan staat te komen.

En nu zien we het begin van de stoet al komen. Vooraan ruiters te paard in de Brugse kleuren. Daarachter horen we al de speellieden. Ruiters met de helm op, een blauw overkleed en op hun borst een wapenschild van Brugge. Wit en rode balken met een blauwe leeuw erop. Daarachter enkele jongelingen met een groot bord. Brugse belofte 1304. En dan nog in de openingsgroep een vlaggedrager met de comitévlag van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. De kapel waar dat de processie vertrokken is.

0: Achter de speellieden, met hun trompetten en trommels, loopt de Brugse stadsomroeper met een blauwe kaproen op zijn hoofd, die uitlegt waarover deze processie gaat, namelijk het vervullen van de belofte van Brugge.
1: Van de oostmaan in een keerse van 36 ponden geofferd worden aan de heilige maagd Maria. Dat ieder zijn huizen versieren en de beddende mee opstappen ter ere van onze lieve vrouw. En vertellen voort

Nu komt het vaandel van onze lieve vrouw van Blindekens. Gevolgd door de leden van de confrérie. Met in hun, op hun blauwe gewaden een gouden embleem met het beeld van onze lieve vrouw van Blindekens op.

een jonge knaap met de leeuwenvlag. En achter hem komen nu de soldeniers. Om te beginnen de kruisboogschutters. De gilde van Sint Joris, die meegevochten heeft uiteraard. Dat was een van de beschermgildes van de stad Brugge. De gilde van Sint Joris bestaat nog altijd, maar nu als een sportvereniging. Ze dragen hun kruisboog en een groot wit overkleed met een rood kruis op en daaronder een blauw onderkleed, weer de Brugse kleuren. Nu volgt een groot werptuig, eigenlijk een hele grote kruisboog. Een wapen dat de mensen uit Ypres zouden veroverd hebben op de Fransen tijdens de beroemde slag op de Pevelenberg. En nu alweer ruiters. Eén met een Vlaams wapenschild, één met een Brugs wapenschild. En daarachter komt het beeld van Onze Lieve Vrouw van Blindeken zelf, gedragen door vrouwen. Een beeld uit de late middeleeuwen, omringd door bedelaars, blinden, hulpbehoevenden die bij Onze Lieve Vrouw komen danken voor verkregen gunsten of komen smeken om hulp. Achter het beeld van Onze Lieve Vrouw van Blindekens volgen dan de vrouwen van Brugge. De vrouwen van Brugge, vergezeld van kinderen, die destijds de belofte zouden hebben afgelegd. Arme vrouwen, maar ook rijkere vrouwen. En dat vind ik een van de mooie dingen in deze processie. Dus volksvrouwen, ambachtsvrouwen, weduwen, maar ook vrouwen van rijkere handelaars, poortersvrouwen en enkele edele vrouwen lopen mee als figurant natuurlijk vandaag in deze processie. Alle vrouwen zijn mooi aangekleed en lopen met een gebedsnoer, een rozenkrans of een voorloper van de rozenkrans in hun handen. Daarachter dan, onder een baldakijn, komt de dame die op dat moment regent was over Vlaanderen. Philippa van Gieta, de vrouw van een van de jongere kinderen van de graaf die op dat moment in gevangenschap zat. Na de vrouwen van Brugge volgt een praalwagen, een groot schip. Een verwijzing naar een ander historische gebeurtenis. Toen tijdens een hongersnood plots een schip verscheen in de haven met zakken graan. En daarachter volgt de beloftekaars. Eerst een groep pilgrims met een pilgrimstaf. De beloftekaars, gedragen door 12 maagdekens, versierd met witte linten en bloemen. En daarachter volgt de geestelijkheid. En na de geestelijkheid komen ook de burgerlijke overheden meegewandeld. En uiteindelijk, om af te sluiten, nog een Mariabeeld, Onze Lieve Vrouw van de Inktpot uit Aardenburg, die jaar na jaar ook meestappen in deze devotieprocessie.

We staan nu voor de oude kerk van het Oud Seminarie van Brugge aan de Potterie Rij. En we zien vanuit de kapel Onze Lieve Vrouw van de Potterie, de confrérie van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, naar hier toe wandelen. Ook mooi aangekleed in kapmantels van rood fluweel met een wit kruis op hun arm. Zij gaan zich hier opstellen om de beloftekaars in ontvangst te nemen van de beloftekaars die aangedragen wordt door de confrérie van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. En hier op de grens wordt de kaars dus plechtig overgedragen aan de kapel eigenlijk van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, waar ze dan een plechtige misviering zullen houden tot besluit van de devotieprocessie.

0: Het is niet alleen een memorie van de Franse strijd, maar evenzeer van onze devote voorouders die deze belofte uitspraken tijdens de slag op de Evenberg op de 18e van de oostmaand 1304.
1: En met een korte plechtigheid is daarmee de kaars van de belofte van 36 pond overgedragen aan de parochiepriester van de parochie van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, die het nu naar de kapel draagt om het daar op het altaar bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Potterie te zetten.

Van harte welkom aan u allen hier in onze kerk van onze lieve vrouw van de Portelie. Soyez les bienvenus, les pèlerins de Mont-Saint-Pivel aussi. Welkom in dit oudste mariale bedevaartoord van de Nederlanden. Een huis van zorg en devotie dat dit jaar zijn 750-jarig jubileum viert. Het verhaal begint in de 13e eeuw, toen enkele vrouwen met een warm hart, later dan Augustinessen, het initiatief namen om aan de noordergrens van de stad een hospice op te richten. Een huis voor lichamelijke zorg voor zieken en pelgrims. Maar in de stichtingsbrief van 1276 wordt ook meteen de kerk van de Potterie beschreven. Dit dan als de plaats voor de bijbehorende zorg, ook voor de ziel. Bijgevolgd dus 750 jaar zorg en devotie, en dit ononderbroken tot op heden.

0: We zijn nog altijd in Brugge. We zijn nu op de markt in een gezellige afspanning, een koffietje aan het drinken. En onze gast hier is Jean-Luc Meulemeester, kunsthistoricus en organisator van de Belofte. Jean-Luc, in de processie worden een aantal voorwerpen meegedragen. Een heel mooi Mariabeeld bijvoorbeeld. Zou jij ons daar wat meer uitleg over kunnen geven?
1: Ja, het Mariabeeld dat meegedragen wordt is een middeleeuws Mariabeeld dat weliswaar in de loop van de geschiedenis enkele keren toch gerestaureerd geweest is. Maar enfin, het blijft uiteraard een middeleeuws beeld, vermoedelijk daterend uit de 15e eeuw. Er is daar wat discussie over, maar het zal uit die tijd zijn, eerste helft 15e eeuw. En het staat in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. De processie zelf noemt eigenlijk een Brugse belofte, omdat er dus een belofte uitgesproken is in 1304. Maar de kapel zelf heet dus Onze Lieve Vrouw van Blindekens. Trouwens, die kapel houdt natuurlijk verband ook met die belofte, want het is graaf van Bethune, Robrecht van Bethune, die eigenlijk de kapel heeft gesticht nadat hij vrijgekomen was uit gevangenschap, naar aanleiding van de grote strijd tussen Vlaanderen en Frankrijk. We kennen natuurlijk allemaal 1302, de Gouden Sporenslag. Maar dat is maar één facet van heel die strijd. We hebben ook nog de Brugse Metten gehad. We hebben ook de zeeslag van Zierikzee gehad. We hebben de opstand gehad en de ruzie met Den Haag. En we hebben uiteindelijk dus ook nog de veldslag van de Pevelenberg gehad. En in die periode zat Robrecht van Bethune samen met zijn vader Gwijde van Dampierre gevangen in Frankrijk. Een van zijn broers was intussen tijd gesneuveld in een van die veldslagen. En er is dan een jongere broer, Philips van Gedi, die eigenlijk uit Italië is teruggekeerd om het graafschap Vlaanderen te leiden en ook mee te strijden in die veldslag, onder andere van de Pevelenberg. Maar uiteindelijk was Philips van Gedi niet de graaf die het zou moeten worden. Het moest zijn broer zijn, de oudste zoon van Gwijde van Dampierre, Robrecht van Bethune. En wanneer dat hij vrijgekomen is met het verdrag van Athis-sur-Orge, dat is 1305, heeft hij dan dus terug de macht in handen genomen, werd hij graaf van Vlaanderen en zijn jongere broer Philips van Gedi is dan teruggekeerd naar Italië. Samen met zijn vrouw, de gravin van Guardiagrele. Robrecht van Bethune heeft dan een kapel gesticht aan de grens van Brugge. Dat is een zijstraat van de Smedenstraat. De Smedenstraat is een van de voornaamste straten van Brugge. Een van de zeven hoofdwegen, zoals bijvoorbeeld de Lange Straat, zoals de uiteraard ook de Katlijnenstraat. En zo zijn er nog een paar van die hoofdstraten. En langs iedere hoofdstraat was er eigenlijk een soort van gasthuis. Denk aan Sint-Jans Hospitaal. Die lag eigenlijk aan de Katlijnenstraat. Maar die ligt aan de Katlijnenstraat. Je hebt ook het gasthuis van de Potterie. Die ligt langs de Lange Rij, Potterierij. En dan heb je dus bijvoorbeeld Blindekens, de kapel van Blindekens. Dat was ook een gasthuis die zich later vermoedelijk heeft gespecialiseerd in het zorgen van blinde lieden. En vandaar dus de naam Onze Lieve Vrouw van Blindekens.
0: Ja.
1: Er is daar een kapel gebouwd. Die is in 1415 afgebrand, waardoor dat het oude archief verdwenen is. En waarbij iedereen vermoedt dat het oude miraculeuze Mariabeeld ook in de brand is opgegaan.
0: Maar Jean-Luc, sorry, de kapel is gebouwd door wie dan?
1: In opdracht van Robrecht van Bethune.
0: Ja, als dank eigenlijk, omdat hij weer graaf was.
1: Omdat hij dus de veldslag van de Pevelenberg zo gezegd zou gewonnen hebben.
0: Ja, dat is de link met de belofte. Ja.
1: En dus in 1415 is een grote brand geweest. Een groot deel van Westbrugge is afgebrand. Westbrugge is nog altijd een wijk in Brugge die eigenlijk ligt aan de andere kant van het zand. Maar de brand is zelfs verder gegaan dan het zand. Dus een stukje van de andere binnenstad is ook afgebrand. Maar enfin, die kapel is dus herbouwd geworden. Is daar later nog een keer herbouwd geweest in de 17e eeuw. Maar dan heeft men waarschijnlijk ook een beetje na 14, 15 een nieuw Maria-beeld gemaakt. Vandaar dus de eerste helft 15e eeuw wordt het beeld gedateerd.
0: Ja, we weten dus niet echt precies hoe oud het is.
1: Nee, we weten niet heel precies. Ja. Het is een zittende Madonna met een kind die rechts staat. Die nog referenties vertoont met het Romaanse, maar het is een gotisch beeld. En dat beeld dan is wel in de loop der tijden enkele keren gerestaureerd. Men heeft het ook op een moment kleedjes aangedaan in de loop van de 17e eeuw. Men heeft daarvoor moeten armen afzagen en herplaatsen om dat kleed aan te krijgen. En dan is het grondig gerestaureerd in het begin van de 20e eeuw. Maar dat beeld gaat dus inderdaad mee. Het wordt gedragen in de processie, zoals dat ook jarenlang inderdaad gedragen werd. Het wordt gedragen door 8 vrouwen. Dus geen mannen. Dat is opzettelijk, dat is niet zomaar. Het is namelijk zo dat de veronderstelling is dat tijdens de slag van de Pevelenberg, de Pevelenberg ligt in Mont-Saint-Pévèle, vandaar de Pevelenberg. Dat ligt niet zo ver van Rijssel. Daar heeft de veldslag plaatsgevonden. Trouwens, Mont-Saint-Pévèle is zeker bekend bij heel veel mensen, want de Tour de France passeert daar regelmatig. En Roubaix, Parijs-Roubaix passeert daar ook. Van heb daar dus onder andere die bewuste kasseien. En dus in dat dorpje, of in de omgeving van dat dorpje, is het dus een veldslag geweest, de veldslag van de Pevelenberg. En daar zou een belofte uitgesproken zijn door de vrouwen in Brugge, omdat zij smeekten dat hun mannen en zonen gezond zouden terugkeren naar die veldslag. En zij zouden gezegd hebben, kijk, we gaan die

0: Maar ze hebben hem niet kunnen pakken. En de Vlamingen zijn teruggekeerd en zouden dus de overwinnaars zijn. Maar die hebben een fout gemaakt, een militaire fout gemaakt. De traditie zegt in de middeleeuwen dat de overwinnaar moet blijven slapen op het veld. Maar blijkbaar op die 18e augustus 1304 moet het heel warm geweest zijn. Men spreekt zelfs van een enorm hete dag. En de soldaten die dus zogezegd overwonnen waren, de Fransen waren wat gevlucht, die zouden eigenlijk van het veld naar IJssel vertrokken zijn om drinken te gaan halen. Dus Vlamingen gaan drinken. Goed, maar ze hebben dat dus niet geslapen. En dus in die zin zouden de Fransen dan daar uiteindelijk toch teruggekeerd zijn en geslapen hebben en de overwinning geclaimd hebben. Dus dat is de achtergrond van het verhaal. Dus als je de Franse literatuur neemt, dan zegt dan schrijft men altijd dat de Fransen overwonnen hebben. Neem je de Vlaamse literatuur, dan is het dus de Vlamingen. Ja. Maar hoe dan ook, is dan daar een belofte uitgesproken. Die belofte wordt dus nog altijd herdacht. En dat beeld, die dus waarschijnlijk al bestond in de 14e eeuw, is waarschijnlijk afgebrand of verbrand. En er is een nieuw beeld gemaakt en dat beeld gaat nu mee in de processie.
1: Ja, en dat gaat elk jaar uit al meer dan 700 jaar lang.
0: Ja, dus dat gaat zogezegd uit vanaf 1304... Mij klinkt dat logisch, namelijk men belooft tussen 1304 op 18 augustus om een kaars te offeren als ze heel uit terugkomen. Sommige historici zeggen, het is niet omdat men dat in 1304 belooft, dat men dat dan ook in dat jaar uitvoert. En men heeft een jaar gewacht en maar uitgevoerd in 1305. Dus er is daar wat discussie over. Okay. En er zullen ook periodes zijn waarbij de processie niet is uitgegaan. Bijvoorbeeld met de beeldenstorm en het calvinistische bewind is het weinig waarschijnlijk. Er zijn misschien nog periodes. In de Franse Revolutie zou wij uitgegaan zijn, maar niet in de vorm zoals we hem vandaag de dag kennen natuurlijk. En in elk geval in de beide wereldoorlogen is de kaars geofferd, dat is zeker. Maar wel in het grootste geheim is dat gebeurd, maar het is gebeurd. Ja. En ook in de COVID is de processie twee keer niet uitgegaan, maar de kaars is wel geofferd geweest.
1: Mooi toch, hè? En er is wel een verhaal over dat beeld en een jaar dat de processie niet uitging.
0: Ja, dus het is zo dat op een bepaalde dag de processiebelofte wel zou uitgesproken zijn, maar dat men omwille van de slechte weersomstandigheden het beeld niet heeft meegenomen. Dat is trouwens ieder jaar een probleem, want dat beeld is natuurlijk beschermd, dat beeld is oud. Als het regent mag het eigenlijk niet mee. Dus als het regent staan we dan daar met dat beeld en mag niet mee. Dus er zou ook een moment geweest zijn dat dat een keer gebeurd is, dat men de belofte heeft wel uitgesproken, maar het beeld is niet mee geweest. En de koster is zanderdags blijkbaar in de kapel gekomen en stelde vast dat de mantel van Maria vol met slijk was. En dan is uiteraard het verhaal rondgegaan dat Maria niet mee mocht omwille van het slechte weer, maar dat ze uiteindelijk dan toch mee geweest is en vandaar dat die mantel vol, vuil was en vol met slijk.
1: Ja, dat ze zelf eigenlijk als beeld geweest is. Ja. Er is nog een voorwerp in de stoet die verwijst naar de Blindekeskapel. Dat is dat schip?
0: Dat schip, ja. Dus op het einde van de processie had een processiewagen mee. Er zijn twee processiewagens in de stoet. Een springhalen. Die springhalen is een grote kruisboog. We zouden vandaag de dag zeggen een kanon. Die men meegeeft om te gaan vechten. Maar de springhalen is dus een grote kruisboog. Dus eigenlijk een wagen die beweegt. En de springhalen hadden de Vlamingen niet. Dus wij beschikten in die tijd niet over zo'n wapen. Maar de Fransen hadden er wel. En de Fransen zouden dat gebruikt hebben. Maar de Ieperlingen hebben springhalen gestolen tijdens of na de veldslag van de Fransen. En hebben die springhalen meegebracht naar Ieper. En zo hadden de Vlamingen ook zo'n kanon, hè? Zo'n wapen. Ja, ja. En

0: had dus ook mee in de processie.
1: Ja.
0: Dat is trouwens momenteel de oudste bewaarde processiewagen van de stad. Okay. Dus alle andere processiewagens zijn verwoest van de Eboe-processie. Wat er nu nog mee had in de Eboe-processie zijn allemaal nieuwe wagens. En ook de tweede wagen die wij mee trekken, dat is inderdaad een nieuwe wagen die ongeveer 20 jaar geleden gemaakt is. En die wagen stelt eigenlijk de stichting voor van de kapel. Dus door de oprechte Bethune, die trouwens op de wagen zit.
1: Ja.
0: En dan op datzelfde wagen staat er ook een monumentale boot. En op die boot liggen zakken met graan. En dat houdt ook weer verband met een miraculeus voorval. Namelijk, er is inderdaad in de 16e eeuw een grote hongersnood geweest in Brugge. En ze hebben dan gebeten tot onze lieve vrouw van Blindekens. En op een bepaald moment is er in de haven een boot binnengevaren. Blijkbaar zonder manschappen. En die boot zat vol met zakken graan. Zodat men brood kon maken en dus de honger zou kunnen stillen. Natuurlijk, een boot binnenvaren in een haven zonder manschappen, dat is niet evident. Gelukkig was het dan toch iemand die aan het roer stond. En de persoon die aan het roer staat was de engel Michael.
1: Ja.
0: En die zou dus op die boot gezeten hebben.
1: En het veilig aan land gebracht hebben.
0: Er hangt een maquette in de kerk.
1: Ja.
0: Die weliswaar niet de juiste maquette is. Want die maquette is van een boot uit de 18e eeuw. Dat schip kan het nooit geweest zijn. Maar dat is ook symbolisch, die maquette die daar hangt. Dus dat is ook een verwijzing dat dat schip die zou binnengevaren zijn.
1: Ja, dat verhaal.
0: Op de laatste praalwagen in de processie, dat is eigenlijk een beetje het slot ook van de processie, is het dus inderdaad ook een wagen die meegaat.
1: Het schip.
0: Het wagen met het schip die meegaat.
1: Ja.

0: In de processie zelf wordt de beloftekaars gedragen door kinderen eigenlijk, door 12 maagdekens. Dan komen we aan de tweede kapel, die van de potterie. En het is ook weer een vrouw die de kaars binnendraagt en voor een tweede Mariabeeld zet. Kun je ons daar wat over vertellen?
1: Het is inderdaad tussen 12 meisjes, maagdekens, die de kaars dragen. Het is een kaars van 36 pond, dus 18 kilo. Moeten we natuurlijk onmiddellijk aan toevoegen dat het vandaag niet meer 18 kilo is. Maar het is dus in wezen 36 pond. Dat zou verband houden met het verhaal dat als je die kaars aansteekt, dat die een jaar lang zou branden als dat 36 pond is. Maar of dat klopt, heeft er nog niemand bekeken. In ieder geval, een kaars van 36 pond in de middeleeuwen. Een wassen, bijenwassen kaars van 36 pond moet zeer veel geld gekost hebben. Mm-hmm. We denken daar niet aan. Kaarsen zijn vandaag de dag niet zo duur. Maar in die tijd moet dat heel duur geweest zijn.
0: Ja.
1: En die meisjes dragen dat inderdaad in de processie. En dat is een uitvinding geweest van Adolphe Duclos, historicus van Brugge, die die processie wat hervormd heeft en die trouwens ook een soort stoet heeft ingericht en vandaar de dubbele naam. Wat nog wordt uitgevoerd is eigenlijk de Brugse belofte, maar heel veel Bruggelingen zeggen de Blindekesprocessie, maar die Blindekesprocessie was eigenlijk de stoet over de processie. Mm-hmm. Die is gestopt in 1958, als ik me niet vergis, dat is de laatste keer dat die uitgegaan is. De belofte wordt dus tot op vandaag de dag nog altijd uitgevoerd.
0: Ja.
1: En dan wordt de kaars eigenlijk geofferd door de vrouw van Philips van Gidi. Dus in 1303 is die naar hier gekomen om dus de veldslag te leiden en het graafschap te besturen. Zoals ik zei, dus zijn oudste broer was gevangen, zijn vader ook, en gewijde ook. En dan een van de broers was gesneuveld. Hij bestuurt hier dus het graafschap Vlaanderen. Zijn vrouw is achtergekomen. Ze kwamen dus uit het zuiden van Italië. Trouwens, Guardia Greli is nog altijd een plaats in Italië. En zij bestuurden eigenlijk het graafschap Napels, dat dan later koninkrijk zal worden. Dus zij is naar hier gekomen, zijn vrouw is nagekomen. Waarom? Omdat zij in verwachting was. En eerst is een kind geboren en pas dan is zij vertrokken naar Vlaanderen. Dat weten we heel precies, omdat dat genoteerd staat in de rekeningen van de stad, dat zij hier is aangekomen met haar kind, dus een stukje voor de veldslag, maar wel nadat Philips hier al was, omdat zij de reis niet kon ondernemen terwijl dat ze zwanger was. Dus ze gaat mee in de processie, symbolisch althans, gaat zij mee met een stukje van de edeldames. En zij neemt dan eigenlijk de kaars over van die meisjes die hem dragen in de processie. En dan wandelt ze dus de kapel binnen, maar wel een andere kapel, niet die van Onze Vrouw van Blindekens, de kapel van Onze Vrouw van de Potterie. En daar zal ze dus de kaars offeren.
0: Ja, ja.
1: De kapel van Onze Vrouw van de Potterie is in elk geval gesticht vandaag ongeveer 750 jaar geleden. Dus dat is een stukje nog voor de veldslag van de Pevelenberg. Dat is meteen een van de oudste mariale kapellen in Vlaanderen. Ik zeg niet de oudste, want dat zou een keer grondig moeten onderzocht worden, maar in elk geval een van de oudste. En die kapel is onder andere opgericht samen met zusters en broeders. Nu zijn er nog in feite enkel zusters. Die broeders zijn weggegaan in de 16e eeuw. En men heeft daar een kapel gesticht aan de rand van de stad. Echt aan de rand. Want als je, ik zou zeggen, 10 meter verder wandelt, dan kom je eigenlijk aan de vestingen en bij je buiten de stad. Gebouwd nabij de Dampoort, dat is een van de grote stadspoorten geweest, spijtig genoeg afgebroken, waren daar 3 poorten. Het was een zeer interessant iets, omdat dat natuurlijk de richting was van het Swin. Dus de meeste zeeschepen kwamen binnen via Sluis, Monnikenrede, Oostkerke, Damme en dan uiteraard de stad binnen via de Dampoort. En aan de rand van die Dampoort is dus de potterie opgericht als een gasthuis voor zieke mensen.
0: Oké. Okay.
1: moeten daar zeker mensen geslapen hebben. Die ziek waren, die mee waren met die boten. Daar was ook eigenlijk in de beginfase de verering van Maria ter ere van de zeevaart en nog een aantal heiligen. En daar heeft men dus een beeld geplaatst, bijna 100% zeker een Frans beeld van Makelij. Het beeld is er nog en wordt gedateerd 1275, 1280. Dus dat is een vrij oud beeld.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad het eerste grote Maria-beeld in de stad Brugge geweest.
0: En van welk materiaal is dat beeld?
1: Dat is van witsteen gemaakt. Ja. Het is bijna zeker in Frankrijk gemaakt. Frankrijk was op dat moment een hoogtepunt van de beeldhouwkunst. Denk maar aan de beeldhouwwerk aan de Franse kathedralen. Dat is allemaal een beetje in die periode. Dus zij moet dat beeld besteld hebben. Trouwens, er zijn gelijkaardige beelden bekend in Frankrijk. En dat is dus in die kapel terechtgekomen, die toen nog een kleine kapel was. Want in de 17e eeuw is die kapel uitgebreid met een nieuwe beuk die enkel alleen gewijd was aan Maria. En die staat ook in deze beuk.
0: Ja.
1: Dus de kapel is eigenlijk een middeleeuws iets, maar een uitbreiding in het begin van de 17e eeuw.
0: Ja, dat zie je ook wel duidelijk. Als je binnenkomt, dat het uit twee delen bestaat.
1: Zijn, want de hoofdbeuk is eigenlijk niet meer in gebruik. Men gebruikt voortdurend de mariale beuk, maar eigenlijk zou je moeten de hoofdbeuk gebruiken. Mm-hmm. De devotie is in de mariale beuk.
0: Ja.
1: En dat beeld is daar gezet geweest, oorspronkelijk buiten. Dat is zeker, om het te vereren ook buiten. Vermoedelijk achter tralies, want men durfde in de middeleeuwen, en dat is niet alleen in Brugge, ook stukjes van dat beeld afschrapen.
0: Okay.
1: Omdat men vond, en de kerk bevestigt dat, dat ieder stuk van het beeld de waarde heeft van het beeld zelf. Dus met andere woorden, de kracht van het beeld zit ook in ieder stukje. En om het afschrapen te vermijden, heeft men dat in een soort kooi gezet, aan de ingang. Dat is daar lange tijd blijven staan. En op een bepaald ogenblik is dat binnengebracht, maar niemand weet precies wanneer. Het zou dan een tijdje onder het oxaal gestaan hebben. Maar in elk geval is dus in de eerste helft van de 17e eeuw een tweede beuk bijgebouwd, een mariale beuk, en daar staat het, op een barokaltaar.
0: Ja.
1: Het staat ook op een andere plaats dan in de 17e eeuw, want het stond helemaal boven op het altaar.
0: Okay.
1: En dat is dan later verplaatst geworden naar beneden. Zijn daar verschillende redenen voor. Het feit dat ook dat beeld beschadigd geweest is, in de zin van dat men het beeld heeft willen aankleden, ook in de 17e eeuw. En dan op een bepaald moment heeft men dat beeld dus dat die aankleding weggedaan, maar dan heeft men natuurlijk vastgesteld dat men dat beeld ook vermengd heeft om het aankleden te kunnen doen. En dan is er in 1917... een bom ontploft, dus we zitten in de Eerste Wereldoorlog. Een bom ontploft, eigenlijk moest de bom ontploffen ernaast, in het gebouwencomplex ernaast. Dat was het seminarie van Brugge. Omdat het seminarie in bezit was van de Duitsers. En dat daar een bataljon lag die eigenlijk de haven van Zeebrugge moest verdedigen. En de Britten hebben het seminarie willen bombarderen om die Duitsers te raken.
0: Ja.
1: Maar de bommen, minstens twee, zijn verkeerd gevallen. En zijn gevallen in de tuin van de poterie naast het seminarie. Gevolg: het seminarie heeft geen schade opgelopen, maar de poterie wel. Dus dan zijn glasramen gesprongen, zodat in de poterie eigenlijk geen middeleeuwse glasramen meer zijn. Wel nog stukken, maar geen volledige. Twee, er zijn ook stukken van de muur naar beneden gekomen en het beeld was beschadigd. En men heeft dan het beeld moeten afnemen van het altaar om het te herstellen. Dat is dus inderdaad ook gebeurd door de firma De Wispelade. We zitten dus begin 20e eeuw. En dan heeft men beslist om het beeld niet meer naar boven te brengen, maar om beneden te zetten in het altaar.
0: Ja.
1: En heel die aankleding van dat beeld dan is gebeurd door de firma De Wispelade.
0: Oké. Dat beeld is ook mooi versierd met zilverwerk. Zo,
1: ja, er is natuurlijk enorm veel zilver geschonken op der tijden. Er is ook massa's verdwenen waarschijnlijk. Verkocht opgeëist, in elk geval ook. Maar de poterie bezit inderdaad een enorme zilverschat. En dus enkele keren per jaar wordt dat uitgehaald. Ja. Onder andere met Kerstmis wordt dat uitgehaald, met Pasen. Mm-hmm. En dus ook op 15 augustus.
0: Oké. Okay. Ja. En dus de kaars wordt daar overgedragen. En blijft die daar dan staan? Of hoe werkt
1: hij blijft daar staan, ja. Dus, maar die moest je vandaag gaan kijken. Staat die daar en wordt die ook aangestoken? Ja.
0: Okay.
1: Dus bij iedere dienst wordt die aangestoken.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, Luc, hartelijk dank voor al de informatie die we gekregen hebben. Ik denk dat we heel wat bijgeleerd hebben.

Beste luisteraars, voordat we weer naar het station trekken om naar Gent te rijden, nog even samenvatten. De processie De Brugse Belofte trekt uit op 15 augustus vanaf 9:45 's morgens. Vertrekpunt is de kapel van Onze Lieve Vrouw van Blindekens, niet zo heel ver van het zand in Brugge. Eindpunt is ongeveer 2,5 kilometer verder, de kloosterkapel van Onze Lieve Vrouw ter Potterie. Wij stonden op het Jan van Eyckplein, van waar we eigenlijk de processie goed konden zien. In de processie wordt een Mariabeeld meegedragen. Dat is het beeld uit de Blindekenskapel. Het is een beeld van eikenhout, beschilderd en verguld. En wat ik er bijzonder aan vind, is hoe het kindje Jezus opkijkt naar Maria en zijn armen naar haar uitstrekt. Het kindje staat rechtop op haar knie en zij houdt haar ene arm rond zijn lenden om het kindje te steunen. Dat beeld wordt dus meegedragen in de processie. Maar op het einde van de processie wordt de kaars, de grote kaars, voor een ander Mariabeeld gezet. Namelijk het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw ter Potterie. En dat is een beeld uit de 13e eeuw, dus echt heel oud. Het is niet van hout, maar van wit kalksteen. In diezelfde kapel zie je heel wat dat verwijst naar de verering van dat Mariabeeld. Kleurrijke glasramen, wandtapijten. En naast de kapel, in wat de ziekenzaal is van het voormalig hospitaal, is er ook nog een museum, het Museum ter Potterie, waar je heel wat kunstwerken en kunstschatten kunt bewonderen. Daar ligt onder andere een mirakelboekje dat wonderen opsomt die zouden gebeurd zijn nadat mensen bij het beeld van Onze Lieve Vrouw om hulp kwamen vragen. Dat museum is nog 3 dagen in de week open, vrijdag, zaterdag en zondag. En wij hopen om ooit eens een uitzending aan enkele voorwerpen uit het museum ter Potterie uit te werken en te brengen. Maar nu nemen we afscheid. Hartelijk dank dat u met ons mee naar Brugge trok. En tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heilandschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 16e hoofdstuk. De hersenen zijn aangetast. Nadat ik haar voorzichtig op de grond gezet heb, blijf ik vlak bij haar om haar op te vangen als ze zou vallen. Het toneel dat ze me dan laat zien ontroert me heel erg en gaat me tegelijkertijd door de ziel. Haar lichaampje, dat zo breekbaar geworden is, in tweeën gevouwen, beweegt zich voort met de traagheid van een automaat. Terwijl ze gebukt gaat onder haar eigen gewicht en dat van de pijn, zet Anne-Gabriël slepend de ene voet voor de andere als een bejaarde. Elk van haar beweging vraagt een oneindige inspanning van haar en veroorzaakt een vreselijke pijn, wat te zien is aan de manier waarop ze haar gezicht vertrekt. Bij elke stap zegt ze: Jezus, Jezus, met een gebroken stemmetje, en het klinkt steeds smekender.

Als ik haar naar bed terugbreng, wordt de benauwdheid minder hevig. Eindelijk arriveert Alexander en hij wordt weldra gevolgd door de arts. Ze gaat zwijgend voor het bed van onze kleine stervende staan en kijkt nog steeds zwijgend naar haar doodstrijd. Haar aanwezigheid hindert me en die lijkt voor Anne Gabriël, die onrustig is, al evenzeer lastig te zijn. Ten slotte begrijpt ze dat ze niet welkom is. Misschien is Anne Gabriël liever alleen met u. Dat denk ik wel, ja. Niets is meer intiem dan sterven. En zij is al zo op haar privacy gesteld. Alexander en ik waken de hele nacht bij haar in de verwachting dat ze van het ene moment op het andere kan heen gaan. Maar haar ademhaling wordt gaandeweg regelmatiger en is tegen 6 uur in de ochtend helemaal normaal. In de loop van de ochtend ga ik dus naar buiten om tegen de artsen te zeggen dat onze dochter vredig slaapt. Dokter J. zegt tegen me, terwijl hij opkijkt: maar hadden ze dat dan niet tegen u gezegd? Het ziet er naar uit dat het tenslotte toch niet zo ver is. Uitgeput proberen we wat te rusten. Nauwelijks wakker vraagt Anne Gabriël ons wanneer ze naar huis mag. We vragen haar of ze zich herinnert dat er de afgelopen nacht iets belangrijks gebeurd is. Ze antwoordt: ja, maar zeg er verder niets over. Omdat we aanvoelen dat ze niet graag heeft dat we over uitweiden, dringen we niet aan. Ze zal nooit over die aanval die de hersenen betrof spreken, en ik heb er ook niet meer met haar over. Nu de genade van het moment me in het begin van de ochtend heeft verlaten, toen Anne Gabriël buiten gevaar was, ervaar ik volledig de verschrikking van wat ik heb meegemaakt. De uren van angstig afwachten zullen me sterk bijblijven. Met de vrees dat we een dergelijk moment weer opnieuw zullen moeten beleven. Op het beslissende moment heeft de Heilige Geest me zijn kracht gegeven, maar nu moet ik het verder met mijn armzalig menselijke vermogens doen. Hoofdstuk 17. Einde van het leven in huiselijke kring. Met een nieuwe dag dient zich ook een ander soort probleem aan. Het voor elkaar krijgen om naar huis te gaan. Anne Gabriël heeft de afgelopen nacht een hersenzwelling gehad die haar dood had kunnen worden. De artsen hadden niet verwacht dat ze door de injectie met Lasix de hersenen zouden kunnen bevrijden van de overmaat aan vocht die ze samendrukte. Enigszins onredelijk ben ik niet blij met die ingreep, want onze dochter zou ongetwijfeld zijn heen gegaan, zonder zich ervan bewust te zijn. De angst om te sterven was haar dan bespaard gebleven. Haar woorden van de vorige avond en haar zo volmaakt berouw, die me eerder dan wel klinisch verschijnsel ook de nachtelijke crisis aankondigden, hebben me ervan overtuigd dat ze volkomen gereed is om de goede God te verschijnen. Mijn reactie op de dag na die verschrikkelijke nacht is er dus één van onbegrip. Terwijl ik vecht tegen het gevoel van opstandigheid dat me overvalt, vraag ik me toch echt af waar onze lieve Heer op uit is. Waarom heeft hij haar deze nacht niet naar zich toegeroepen? Is hij niet de Heer van leven en dood? En wat betekent een beetje lasiek tegenover zijn wil? Ik vecht echt om niet in opstand te komen, terwijl mijn

gevoel de heftigheid van wat ik heb doorgemaakt van binnenuit afwijst. Ik ben erg van slag door deze innerlijke bitterheid. Ik ben bang van mezelf. Nu is niet het moment om God te beledigen, zo dicht bij het ogenblik dat zij hem moet ontmoeten. Ik voel op een vage manier dat het noodzakelijk is dat wij ons zoveel mogelijk overgeven, opdat zij zich in vrede kan overgeven. Met Gods genade moeten we zelf proberen om zo heilig mogelijk te zijn in het haar begeleiden op haar laatste weg, opdat ze, door heilig te sterven, aanstonds naar de hemel kan gaan. Dus besluit ik om dat gevoel van onrechtvaardigheid dat me opvreet te overwinnen, om het te aanvaarden en op te dragen, zelfs al begrijp ik het niet. Of liever gezegd, om te willen aanvaarden en opdragen, want voorlopig zijn het nog meer woorden dan een spontane beweging van de ziel. Mijn God, U wil geschieden. Ik offer U dit alles op. Ik bid ook dat onze lieve vrouw me helpt om meer met mijn hart in te stemmen dan met mijn wil. Ik vraag haar mijn kwelling te verzachten. Ik ben zo bang. Sinds vannacht weet ik hoe de doodstrijd van een kind dat aan kanker sterft eruit ziet. Ik heb gezien hoe heftig het is. En bovendien, misschien verloopt het de volgende keer niet zo goed. Gedurende enkele dagen heb ik het gevoel dat ik aan het wachten ben op de executie van ons dochtertje.

Afgezien van die kwelling van de ziel, is het voor ons van levensbelang geworden om weer thuis te zijn. Een van onze veronderstellingen is dat Anne Gabriël deze nacht niet is heengegaan omdat ze thuis zou willen sterven, omgeven door haar familie en niet in het ziekenhuis dat ze verafschuwt. Helaas verzet dokter J. zich onmiddellijk tegen elk vertrek. Ze is ervan overtuigd dat de aanval de volgende nacht zal terugkomen. Wij dringen aan, zo sterk dat ze zich verschuilt achter de mening van de staf. Uur na uur houden de artsen hun antwoord voor zich. We brengen de hele dag door met wachten om te weten of we weg mogen. Voor Anne Gabriël is dat eindeloze wachten onverdraaglijk. Ze wil nog maar één ding, naar huis gaan. We begrijpen al dat op de lange baan schuiven niet. De pijn is tot rust gekomen en ze gaat sterven. We weten niet precies wanneer, maar wel binnen 3 weken. Niets houdt ons nog vast in het ziekenhuis. Te meer omdat ik me al in januari op de hoogte heb gehouden. Toen zeiden ze ja. En nu komen ze op die toestemming terug. De dag duurt eindeloos. Onze stress en die van onze kleine ziekte groeit. Ze dompelt wat, uitgeput door de vroege vorige nacht, maar wordt regelmatig wakker en vraagt dan dat we zullen bidden dat ze vandaag het ziekenhuis nog mag verlaten. In de namiddag komt Benoît Arnault, die we per sms hebben ingelicht, ons de heilige communie brengen en hij blijft 2 uur bij ons. Anne Gabriël verwelkomt hem met grote genegenheid en omhelst hem langdurig met haar dunne armpjes. Het ontvangen van de heilige communie is voor ons een redmiddel. Het geeft ons een zekere kracht. Marie Gabriël komt op haar beurt met allerlei kleine verwennerijtjes. Aardbeien, koekjes en frisdrank. Ze heeft ook een kaartspel meegebracht. De ogen van Anne Gabriël stralen van plezier en van blijdschap. Samen met Benoît, Cécile, haar welpenleider, en Grégoire, haar vriendje, behoort Marie Gabriël tot de weinige personen buiten het gezin die ze altijd met plezier ziet komen. Zelf als het niet goed met haar gaat. Want ze heeft er een hekel aan dat iemand haar ziet als ze pijn heeft. We brengen samen nog 2 gezellige uurtjes door, waardoor het wachten wat wordt bekort. Om 6 uur 's avonds komen de artsen ons eindelijk vertellen dat ze akkoord gaan met het naar huis gaan. Dokter J., die zichtbaar gefrustreerd is dat ze heeft moeten toegeven, vertelt ons dat onze thuiszorgverpleegkundige is gewaarschuwd en dat zij nog deze avond het verpleegplan voor het einde van het leven in gang zal zetten. De huisarts zal iedere dag langskomen om zich van de toestand van Anne Gabriël op de hoogte te stellen. Toch zegt ze nog: u hoeft niets te doen. Wij zorgen ervoor dat de arts van alles op de hoogte is. U hoeft hem niet te bellen. Hij komt morgenochtend bij u langs. Als ze weggaat, waarschuwt ze ons nog een laatste keer. Het is mogelijk dat uw dochter sterft onder de vreselijkste pijnen. De doodstrijd bij een Ewing-tumor kan verschrikkelijk zijn. Maar waarom meer thuis dan hier? Alleen het ziekenhuis heeft de middelen om de pijn te verlichten. Daar twijfel ik niet aan. Maar het zijn
in het ziekenhuis maakt haar echt ongelukkig. We hebben haar beloofd dat ze thuis zou sterven. Wij houden onze belofte. In tegenstelling tot wat u schijnt te denken, is dat van onze kant geen egoïsme. We denken alleen aan haar wanneer we zo handelen. In ieder geval, we denken heus wel na. Als het te moeilijk wordt, dan komen we hier terug. Zonder dat ze moeite doet om haar afkeuring te verbergen, dringt ze erop aan om een nieuwe polokliniekafspraak te maken, waar ik me aanvankelijk tegen verzet. Waarom nog een afspraak? U hebt mezelf gezegd dat ze zeker deze nacht zou overlijden. Maar op haar aandringen schrijf ik de datum op, 16 juli. Stiekem ben ik vastbesloten om daar niet heen te gaan voor het onwaarschijnlijke geval dat ons kleintje nog in leven zou zijn. We komen tegen 21 uur in Toulon aan, voorzien van verschillende recepten en voorschriften voor het ophogen van de pijnstillers. Laurence is er om het verpleegplan voor de thuiszorg op te zetten. Ze is uitermate beschikbaar voor ons, heel betrokken, maar ook heel professioneel. Haar onbegrensde toewijding en haar kalmte zijn voor ons een kostbare steun. Al die lange 20 dagen. De artsen zijn ervan overtuigd dat Anne Gabriël die nacht nog zal overlijden. Dat de verhoogde hersendruk weer zal terugkeren. De verpleegkundige stelt voor dat ze bij ons zal blijven slapen, zodat ze ons niet alleen hoeft te laten tegenover een nieuwe doodstrijd die zich aankondigt. Ik wijs het af, uit zorg om haar eigen gezin. Maar ik zie al dat ze ons volkomen toegewijd zal zijn. De pijnen in botten en spieren die Anne Gabriël kwellen zijn zo hevig dat, terwijl de morfine de pijn net wat kan verminderen, massage en vrijwel voortdurend het enige middel is dat werkzaam blijkt om haar wat verlichting te brengen. Samen met Alexander besluit ik dus dat ze in ons bed zal slapen, wat ons de mogelijkheid geeft om haar bij toebeurt te masseren. Elk van beiden een nacht. Ik dring erop aan de eerste wacht te nemen, want omdat de artsen ons verzekerd hebben dat ze die nacht zal overlijden, wil ik erbij zijn. Maar er gebeurt niets van die aard. De nacht is moeilijk. We moeten haar verschillende keren morfine geven. Maar de volgende dag is ze echt in leven. Deo gratias.

0: De huisarts komt de volgende dag niet en de volgende dagen evenmin, in tegenstelling tot wat het ziekenhuis ons had gezegd. We maken ons daar niet ongerust over, want er valt niet meer te doen. We komen geleidelijk aan op een ritme als op een bootreis en de verzorging wordt bijzonder goed georganiseerd door onze twee thuisverpleegkundigen. Ze tonen een absolute inzet en zijn soms 3 uur aanwezig om bloed te prikken, de corticosteroïden toe te dienen en de zakjes met morfine klaar te maken. Anne-Gabriël ligt de meeste tijd op de matras die we al sinds een paar maanden midden in de zitkamer hebben neergelegd. Ze is zo de hele tijd bij ons en neemt deel aan het gezinsleven. De matras ligt nu vol kussens waarmee ze een comfortabele lichthouding probeert te vinden, die zo weinig mogelijk spierspanning veroorzaakt. Ze probeert te lezen, maar klaagt over dubbelzien. De uitzaaiingen die ze in haar hersenen heeft en die op de oogzenuw drukt, veroorzaakt dat. Ze houdt hardnekkig vol en is soms een hele ochtend met dezelfde bladzijde bezig. Ze tekent ook, maar wel heel moeizaam. Ze staat op, wanneer ze naar maar even kan, vooral om allerlei knutselwerkjes te doen die ze aan deze of gene wil geven. Zo schildert ze een prachtige armband die ze als geboortecadeau wil geven aan een tante die pas een baby heeft gekregen. Soms komt ze bij ons aan tafel, als het wat beter met haar gaat. Ze schrijft ons woorden die overvloeien van genegenheid en liefde en die we als kostbaarheden bewaren. We weten dat die straks niet meer gegeven kunnen worden. Daardoor worden ze van onschatbare waarde. Wij zeggen haar zelf ook vaak hoeveel we van haar houden. Hoe na ze ons aan het hart ligt. We maken gebruik van elke gelegenheid om die liefde uit te spreken, waarvan we weten dat zij binnenkort zal worden beproefd door de ontrukking door de dood. Ze klaagt nooit en vraagt ook nooit of we haar afleiding komen bezorgen. Uit eigen initiatief lezen we haar verhaaltjes voor of spelen we met haar. Ik heb gekozen voor het kleine dagboek van zuster Faustina, opdat de herinnering aan de goddelijke barmhartigheid haar rust mag geven in het zicht van de naderende dood. Ze herhaalt vaak, vooral 's nachts, als we haar moeten helpen opstaan om naar het toilet te brengen: wat heb ik toch een geluk dat ik zulke ouders heb als u. U wordt nooit boos. Er zijn zoveel ouders die boos zouden worden. En u? U wordt nooit boos. Ik zou nooit andere ouders willen hebben dan u. Soms vraagt ze om vergeving. Het spijt me dat ik u dit moet aandoen. Als we in het ziekenhuis waren, zou het voor u veel gemakkelijker zijn. Nu wordt u de hele tijd lastiggevallen. Ik roep u zo vaak omdat ik pijn heb. O, maar mijn liefje, ik heb ook helemaal geen zin om naar het ziekenhuis te gaan. Ik blijf ook liever thuis. Ik verzeker je dat het mij best bevalt dat ik als je moeder voor je kan zorgen en niet de verpleegkundigen. Heel snel echter krijgen de pijnen de overhand en blijkt de dosering morfine onvoldoende. De verpleegkundige besluit om Latimon te bellen, zodat ze daar een nieuw recept kunnen schrijven dat hogere dosering toestaat. Ze heeft me van haar actie op de hoogte gesteld en ik heb ermee ingestemd. En ik heb haar bedankt dat ze zo onze taak verlicht. De volgende ochtend worden we om 8:30 uur verrast door heftig gebel. Alexander is al een uur geleden naar zijn werk gegaan. Ik ben verrast door zo'n bezoek vroeg in de ochtend en doe de deur open voor de dokter I, de associé van onze huisarts die hem deze maand juli vervangt. Hij is erg boos. Zonder een woord en zonder een blik voor Anne Gabriel gooit hij zijn versleten tas op een stoel in de zitkamer en leest me de les. Ik doe dus mijn werk niet. Ik zorg niet voor de medische begeleiding waarvoor ik ben opgeleid. Maar dat is al te brutaal. U waarschuwt me niet en dan klaagt u bij Latimon omdat ik niets doe. Sprakeloos doe ik mijn best om te begrijpen waar hij het over heeft. Ik vraag verlegen om uitleg. Ik begrijp niet waarom u zo boos bent. Ik heb niets gedaan. Maar dat verwijt ik u nu juist, dat u niets gedaan hebt. U laat me niet weten dat ik iedere dag langs moet komen om uw dochter te bezoeken en dan word ik later gebeld door Latimon om mij te verwijten dat ik mijn plicht niet doe. Maar ik heb u niet gebeld omdat Latimon me gezegd heeft dat zij het zouden doen. Ze hebben ons nog verzekerd dat we er nog ons niet meer moesten mee bemoeien, dat zij contact met u zouden opnemen over de zorg voor Anne Gabriel. Nou, dat hebben ze niet gedaan. En toen u zag dat ik niet kwam, hebt u zich niets afgevraagd? Leek u dat niet wat vreemd? Nee. En waarom dan? Omdat zijn gedrag nog steeds niet milder wordt, besluit ik dan om hem maar de waarheid te zeggen. Ik dacht dat het u niet interesseerde. De woedende blik waarop hij reageert op mijn woorden laat me zien dat hij op ontploffen staat. Maar wat me nog meer stoort, is de dodelijke, verbijsterde blik van Anne Gabriel, die niet lijkt te weten waar ze is, doodsbang, en die zichtbaar niet begrijpt wat er aan de hand is. Misschien heeft hij ook die ongeruste blik opgemerkt, want terwijl hij zichtbaar een poging doet om zich in te houden, zwijgt hij. Terwijl hij langzamerhand kalmeert, lijkt hij aan mijn houding te zien dat ik de waarheid spreek en dat ik niet probeer hem te kwetsen en ook niet om hem te beschuldigen. Dan opeens komt hij tot de realiteit alsof hij zich de toestand realiseert. Hij schijnt zelf gegeneerd. Nadat hij zijn stethoscoop tevoorschijn heeft gehaald, buigt hij zich over Anne Gabriel en onderzoekt haar. Wat vriendelijker vertelt hij me dat de bloeddruk goed is en maakt een afspraak voor de volgende dag. In het vervolg komt hij Anne Gabriel dagelijks bezoeken om te zien hoe ze het maakt en toont zich heel vriendelijk, zelf aardig. Omdat onze au pair naar een gidskamp moet vertrekken, komt zijn zus Eleonore op 10 juli om haar af te lossen. Ze toont meteen een manier van aanpakken die me welkom is en neemt energiek de leiding in de gang van zaken van het huishouden, wat mij in staat stelt om me helemaal te wijden aan mijn kleine stervende. Ze heeft 2 van haar kinderen met zich meegebracht, Benoît van 9 jaar oud en Marine, even oud als onze oudste. Ze tonen zich vreselijk lief, doen hun best voor hun nichtje, zonder ooit een opmerking te maken over haar toestand of haar ongeduld. Ze weten dat ze doodgaat, maar spreken er geen enkele keer met haar over. Beste luisteraars, morgen zullen wij verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Neem gerust een kijkje op onze website bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Belicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons al.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in het jaar 1887, 4 november. Ze gaat op reis naar Rome. We weten dat Therese wil binnentreden in de Karmel. Ze heeft de goedkeuring van haar vader. Ze heeft de goedkeuring van nonkel Isidore, de broer van haar overleden moeder. Ze is reeds op bezoek gegaan bij de bisschop van Bayeux-Lisieux, monseigneur Hugonin. En daar heeft zij ook contact gehad met de vicaris-generaal. Op de reis naar Rome, een diocesane reis met twee bisdommen, die van Coutances en van Bayeux-Lisieux, zal zij op de proef worden gesteld. Het is te zeggen, monseigneur Hugonin, de bisschop van Bayeux-Lisieux, ging niet mee op reis, maar wel de vicaris-generaal. En de vicaris-generaal krijgt eigenlijk een opdracht mee, om goed na te kijken hoe Theresia is, om daarna verslag uit te brengen bij de bisschop, en dan kan hij een oordeel vellen over de vraag of Theresia mag binnentreden in de Karmel op 15-jarige leeftijd, hetgeen dus niet mogelijk was volgens het kerkelijk recht. Theresia wil op reis naar Rome met één doel voor ogen: paus Leo XIII ontmoeten en hem vragen of ze mag binnentreden in de Karmel. Dat is het doel. En natuurlijk heeft de reis nog vele andere doelen, maar voor Theresia is dat voornamelijk dat doel. Die reis is heel belangrijk geweest in haar leven. Het was de eerste maal dat zij echt op een sociale manier met vele anderen op weg ging. We hebben gezien dat er in totaal 197 mensen meededen met de bedevaart. En die reis, wel, die blijft niet ongemerkt. Integendeel, verschillende lokale kranten van de plaatsen waar die bedevaarders terechtkomen, zullen zelfs een artikel in hun krant wijden over de passage van de groep bedevaarders uit Frankrijk. En bij die bedevaarders is er een heel groot aantal priesters, heel veel mensen ook die van adel zijn. En dan zijn er een paar gezinnen, zoals de Martins, de vader en twee dochters, Céline en Thérèse. Voor Thérèse is er een wereld die open gaat. Natuurlijk ontdekt ze andere landen. Ze ontdekt de schoonheid van de natuur in de bergen. Maar de wereld gaat voor haar open. In die tijd werd er vaak gezegd, voor een meisje in de 19e eeuw die binnen wilde treden in het klooster, is het goed om een reis te maken. En als men dan terugkomt van die reis, zal dat meisje misschien van gedachten zijn veranderd in verband met haar roeping. Wel, dat was niet het doel van de reis voor Thérèse, maar tegelijkertijd is het voor haar net een bevestiging geworden van haar roeping. Een bevestiging van een roeping tot de Karmel, om zich op te sluiten, en dit omwille van de liefde voor God. De reis, wel, passeert langs Parijs, beginplaats. Dan gaat de reis verder doorheen Zwitserland naar Milaan. Van Milaan naar Venetië. Van Venetië naar Padua. Van Padua naar Loreto en Bologna. Van daaruit ook naar Rome. Rome was het doel. En vele dagen worden gebruikt om bezoeken af te leggen. In totaal zijn er ongeveer een 50-tal kerken en basilieken bezocht door Thérèse. En bij elk een van die basilieken of kerken of plaatsen die ze bezoekt, zal zij het spirituele erachter zoeken. Ze ontdekt de grootsheid van een heilige, zoals de heilige Cecilia, martelares uit de eerste eeuwen, gemarteld in de stad Rome, en daar bezoekt zij in de catacomben de plaats waar Cecilia is vermoord. Ze bezoekt ook de kerk van de heilige Cecilia,
En ze zal daarover getuigen dat Cecilia sinds die dag een echte vriendin is geworden. Therese zou graag in de plaats geweest zijn van Cecilia om ook als martelaar te sterven, want dat is vanaf die dag haar grote verlangen. En zo zijn er nog vele zaken, te veel om op te noemen, die er zijn gebeurd tijdens die reis. Haar roeping wordt zeker ook beproefd. Ze komt in contact met jonge mensen, ook jonge mannen, die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in een meisje zoals Therese. Therese is een mooi meisje. De zus Céline hetzelfde. De zus Céline 18 jaar, Therese 15 jaar. Maar Therese, wel, ze heeft haar hart gegeven aan Jezus en ze volhardt in die keuze. Het belangrijkste moment, zoals reeds gezegd, zal natuurlijk zijn het bezoek aan paus Leo XIII. Een groep van 197 bedevaarders, wel, zal natuurlijk ontvangen worden door de paus van die tijd. Paus Leo XIII was op dat moment 77 jaar. Hij was reeds op een gezegende leeftijd en zo zal hij ook die indruk geven aan Therese en Céline, aan de twee zussen. Wat we ook nog erbij moeten vermelden is dat er heel veel contact blijft tussen Lisieux, de Karmel, met de twee zussen reeds daar binnengetreden, en de bedevaarders in Rome, Therese en Céline. Om de paar dagen wordt er wel een brief gestuurd. En die brieven, wel, dat duurt ongeveer 2 dagen voor ze aankomen. En tijdens die brieven wordt er verteld wat er gebeurt, wat er bezocht is. En we merken heel duidelijk dat het voor Therese de reis van haar leven is. Een reis waarvan ze ook nog vruchten zal dragen in haar leven als karmelites later. Ze heeft de wereld ontdekt, ze heeft de wereld leren kennen en het is voor die wereld dat ze nu zal binnentreden om ervoor te bidden. Zie daar haar missie. Maar vooraleer ze die missie kan beleven, moet ze binnentreden. Ze ziet erin de wil van God. En we gaan nu even kijken naar hetgeen dat Therese vertelt over de ontmoeting met paus Leo XIII tijdens die bedevaart naar Rome. Op zondag 20 november, we zijn in het jaar 1887, hadden wij ons aangekleed volgens het ceremonieel van het Vaticaan, dat wil zeggen in het zwart, met een kanten sluier op het hoofd. En we hebben ons getooid met een grote medaille van Leo XIII, die aan een wit-blauw lint hing, en zo gingen wij het Vaticaan binnen naar de kapel van de opperherder. We waren diep ontroerd toen wij hem om 8 uur zagen binnenkomen om de heilige mis te lezen. Eerst zegende hij de talrijke pelgrims die om hem heen stonden, ging de treden van het altaar op en liet ons blijken uit zijn vroomheid die paste bij de plaatsvervanger van Jezus dat hij werkelijk de heilige vader was. Mijn hart bonsde hevig en mijn gebeden waren heel vurig toen Jezus neerdaalde tussen de handen van de hoge priester. Toch was ik vol vertrouwen. Het evangelie van die dag bevatte deze bekoorlijke woorden. Vrees niet, kleine kudde, want het heeft mijn vader behaagd aan u zijn koninkrijk te schenken. Nee, ik was niet bang. Ik hoopte dat het koninkrijk van de Karmel spoedig aan mij zou toebehoren. Ik dacht toen niet aan die andere woorden van Jezus. Ik bereid voor u mijn koninkrijk, zoals mijn vader dat voor mij heeft bereid. Dat betekent, ik bewaar kruisen en beproevingen voor u. Op die manier zult gij het bezit van het koninkrijk, waarnaar gij verlangt, waardig worden. Omdat de Christus moest lijden en aldus in zijn glorie binnengaan, moet gij de kelk drinken, die hij zelf gedronken heeft, als gij een plaats wilt hebben naast hem. Deze kelk werd mij door de Heilige Vader aangeboden, en mijn tranen mengden zich met de bittere drank die ik te drinken kreeg. Na de mis van dankzegging die volgde op die van zijn heiligheid,
begon de audiëntie. Paus Leo XIII zat in een grote leunstoel. Hij was eenvoudig gekleed in een witte toog, een schoudermanteltje van dezelfde kleur en droeg een kalotje op het hoofd. Om hem heen stonden kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen, maar ik heb dat maar vaag gezien, want ik lette alleen op de Heilige Vader. Wij gingen in een stoet voor hem langs, elke pelgrim knielde op zijn beurt voor hem neer, kuste de voet en de hand van Leo XIII. Ontving zijn zegen en twee erewachten gaven hem dan een tikje volgens het ceremonieel, waarmee zij hem beduiden dat hij op kon staan. Een tikje voor de pelgrim, want ik druk mij zo slecht uit dat je zou kunnen denken dat het voor de paus was. Voordat ik het pauselijk vertrek binnenkwam, was ik vastbesloten om te spreken, maar ik voelde hoe de moed mij in de schoenen zonk. Toen ik aan de rechterkant van de Heilige Vader meneer Reveroni zag staan, dat is de vicaris-generaal van het bisdom, die een verslag moest brengen aan zijn bisschop over de houding van Therese. Bijna op hetzelfde ogenblik, zo gaat ze verder, liet hij ons weten dat hij verbood om tot Leo XIII te spreken, omdat de audiëntie anders al te lang zou duren. Ik draaide mij om naar Céline om te horen wat zij ervan dacht. Spreek, zei ze tegen mij. Een ogenblik later lag ik voor de voeten van de Heilige Vader. Toen ik zijn pantoffel gekust had, stak hij mij zijn hand toe. Maar in plaats van die te kussen, vouwde ik mijn handen samen en met mijn ogen vol tranen naar hem toegekeerd, riep ik uit: Heilige Vader, ik moet u een heel grote genade vragen. Toen boog de opperherder zijn hoofd naar mij toe, zodat mijn gezicht bijna het zijne raakte. Ik zag dat zijn diepe zwarte ogen mij aankeken en het leek of zij doordrongen tot op de bodem van mijn ziel. Heilige Vader, zei ik tot hem, sta mij toe ter ere van uw jubileum om met 15 jaar in de Karmel te treden. De ontroering deed ongetwijfeld mijn stem trillen, want hij wendde zich naar meneer Reveroni, die mij verbaasd en ontevreden aankeek. De Heilige Vader zei, ik begrijp het niet goed. Als de goede God het had gewild, dan had meneer Reveroni gemakkelijk voor mij kunnen verkrijgen wat ik vroeg, maar hij wilde mij juist het kruis geven, niet de vertroosting. Heilige Vader, antwoordde de vicaris-generaal, het is een kind dat met 15 jaar in de Karmel wil treden, maar de oversten onderzoeken deze kwestie momenteel. Wel nu, mijn kind, hernam de Heilige Vader, terwijl hij mij met goedheid aankeek, doe wat de oversten u zullen zeggen. Mijn handen op zijn knieën steunend waagde ik een laatste poging en ik zei met smekende stem, o Heilige Vader, als u het goed vindt, vindt iedereen het goed. Hij keek mij strak aan en sprak deze woorden uit, met een nadruk op elke lettergreep. Kom, kom, u zult intreden als de goede God het wil. Zijn accent had iets zo doordringends en zo overtuigends, dat het is alsof ik het nu nog hoor. Daar zijn goedheid mij moed gaf, wilde ik nog meer zeggen, maar de twee erewachten tikten mij beleefd aan om mij te laten opstaan. Toen zij zagen dat het niet hielp, namen zij mij bij de armen en meneer Reveroni hielp hen om mij overeind te zetten, want ik bleef met gevouwen handen steunen op de knieën van Leo XIII. En zij hebben mij met kracht van zijn voeten moeten wegtrekken. Op het moment dat ik zo overeind was geholpen, legde de Heilige Vader zijn hand op mijn lippen. Daarna hief hij zijn hand op om mij te zegenen. Toen kwamen de tranen mij in de ogen en meneer Reveroni kon zeker evenveel diamanten bewonderen als hij te Bayeux te zien had gekregen. De twee erewachten droegen mij als het ware naar de deur toe en daar kreeg ik van een derde een medaille van Leo XIII. Zie daar de episode van de grootse ontmoeting met paus Leo XIII. Therese ontvangt niet wat ze verwachtte.
Maar tegelijkertijd is de boodschap van de paus eigenlijk niet slecht. Als God het wil, zult je binnentreden. Therese begrijpt het op dat moment nog niet echt. Ze ziet er voornamelijk in dat het een kruis wordt. Het kruis wordt haar gegeven door een soort van bemoeienis van de vicaris-generaal, die tussenkomt, maar niet op de gewenste manier. Therese zal het wel in vrede aanvaarden. Het is moeilijk, maar het zal haar lukken. Zo dadelijk gaan we verder om over die episode te spreken en over de rest van die reis die zo betekenisvol is geweest voor Therese.

Therese heeft net paus Leo XIII ontmoet. Met die speciale vraag voor hem. Mag ik binnentreden op 15-jarige leeftijd in de Karmel? Zij dacht daarin de goddelijke wil te zien. En het zal ook Gods wil zijn. En paus Leo XIII bevestigt dat eigenlijk. Want hij zegt, als de goede God het wil, zult je binnentreden. Maar dus, de vicaris-generaal, die er eigenlijk tegen is dat Therese op haar jonge leeftijd zal binnentreden, wel, die moet nog overtuigd worden. Enkele dagen na de ontmoeting met paus Leo XIII heeft de vader, Louis, de vader van Therese, de mogelijkheid om met de vicaris-generaal, meneer Reveroni, te spreken. En hij zegt, op een goede manier, vriendelijke manier, maar toch wel tegelijkertijd ook wel vastberaden, dat Therese eigenlijk bedroefd is. Bedroefd is omwille van de reactie van de vicaris-generaal. Dat Therese alles in vrede ontvangt, maar tegelijkertijd wenst de vader dat Therese mag binnentreden. En meneer Reveroni zegt op dat moment aan de vader van Therese dat hij wel zal zien en dat hij alles in zijn mogelijkheden zal doen om Therese binnen te krijgen in de Karmel. Die belofte zal een vreugde zijn voor Therese en zal haar helpen om de komende maanden door te maken. Want zij wenste binnen te treden op Kerstmis 1887 en die dagen zijn nu nog maar heel kort. Maar zal ze ertoe geraken? Nee, net niet. Maar het zal pas later zijn dat de goedkeuring komt. Maar nu gaat de reis nog verder. En na Rome is er ook nog een dag voorzien om Napels te bezoeken. Napels, aan de voet van de Vesuvius, met dan ook Pompeji. Die stad waar er zoveel zijn gestorven bij de uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius. En Therese zal getroffen worden. Getroffen ook door de kleinheid van de mens en hoe gemakkelijk het leven van de mens kan weggenomen worden. En dat men in dit leven zich moet richten tot God. Therese ziet alles spiritueel. En dan, na de dag in Napels, is er terug een passage in Rome en dan gaat de reis terug naar huis via Assise, Firenze, Pisa, Genua, Ventimiglia en dan is men terug in Frankrijk, men passeert me nog langs Nice, Marseille, Lyon om zo terug te komen in Parijs. En van Parijs neemt de familie Martin de trein terug naar Lisieux. Zie daar een lange reis van 4 november 1887 tot 2 december 1887. 1 maand op reis. Zoveel meegemaakt, zoveel gezien, zoveel bezocht, zoveel mensen leren kennen. En wat er zeker ook bij blijft bij Therese, is dat zij heel veel heeft gezien, ook van de mensen. Zij heeft mensen gezien van een andere stand, een andere klasse, en in die tijd was dat nog heel belangrijk. Ze heeft ook een zekere luxe leren kennen, want de hotels waar de bedevaarders werden ontvangen, waren meestal grote luxe hotels. En dat wereldse, wel, dat zal zij zelf beschrijven, wat ze daarvan vindt. Ze schrijft, tijdens het hele verloop van deze reis hebben wij gelogeerd in vorstelijke hotels. Nooit had ik zoveel luxe om mij heen gehad. Terecht wordt er gezegd dat de rijkdom niet gelukkig maakt, want ik zou gelukkiger zijn geweest.

geweest onder een strooiend dak met het vooruitzicht op de Karmel dan in die vergulde kamers met wit marmeren trappen, zijden tapijten, doch met bitterheid in het hart. Ach, ik heb het wel gevoeld. De blijdschap zit niet in de dingen die ons omgeven. Zij woont in het diepste van de ziel. Je kunt haar bezitten in de gevangenis, evengoed als in een paleis. Het bewijs daarvan is dat ik gelukkiger ben in de Karmel, zelfs te midden van inwendige en uitwendige beproevingen, dan in de wereld, omringd door aangename dingen des levens en vooral door de genoegens van vaders huis. Mijn ziel was ondergedompeld in droefheid, maar uiterlijk bleef ik dezelfde, want ik dacht dat mijn verzoek aan de Heilige Vader niet bekend was geworden. Het duurde niet lang of ik kon mij ervan vergewissen dat het net andersom was. Toen ik alleen met Céline in de wagon was achtergebleven, de andere bedevaartgangers waren tijdens enkele minuten oponthoud even naar het stationsbuffet toe, zag ik dat meneer Legout, de vicaris-generaal van Coutances, het portier opendeed. Hij keek mij glimlachend aan en zei: "Wel, hoe gaat het met onze kleine Karmelites?" Ik begreep daaruit dat alle bedevaartgangers van mijn geheim afwisten. Gelukkig sprak niemand er met mij over, maar ik zag aan de sympathieke blikken die ik ontmoette dat mijn verzoek geen slechte indruk gemaakt had, integendeel. Thérèse beschrijft de luxe van de reis naar Rome. Ze beschrijft ook een kant die ze iets minder kende, kant van de roddel. En het is nu geen negatieve roddel, maar ze leert dus ook de kleinere kant van andere mensen kennen. En laten we duidelijk zijn, het is ook de eerste maal, en zeker in die tijd was dat bijzonder, dat zij voor 30 dagen lang met andere mensen samenleefde, waaronder ook heel vele priesters. En zelfs de priesters zal zij op dat moment ontdekken als gewone, normale, zelfs ook zwakke mensen. Wij weten dat dat een zekerheid is, maar in die tijd, en zeker ook voor Thérèse, was dat niet het geval. Ze kende een priester alleen maar van aan het altaar, of in de biechtstoel, of tijdens een catechesles. Maar ze kende de priesters niet in hun dagelijkse leven. En ze zal achteraf zelfs zeggen dat ze haar roeping ook in Italië heeft begrepen. Dat zij moet binnentreden in de Karmel om te bidden voor de priesters. Ze had nooit begrepen dat dat eigenlijk nodig was. Ze zag een priester bijna als een engel. Of nog meer dan een engel. Maar nu ziet zij ook de kleinheid zoals elke mens dat heeft en ook bij de priesters. Zij ontdekt dat het net de priesters zijn die nood hebben aan haar gebed en dit speciaal wanneer ze binnentreedt in de Karmel. De tweede ervaring die ik opdeed, zegt Thérèse, en de eerste ervaring was het wereldse, dat eigenlijk allemaal niet zo belangrijk was en waarvan zij zegt dat ze dat maar allemaal een beetje rook vond. Op een afstand had het mij soms wel eens wat geïmponeerd, zegt ze, maar van dichterbij zag ik dat het niet allemaal goud is wat er blinkt. En nu doet ze een tweede ervaring op. En dat heeft betrekking op de priesters. Ze zegt, daar ik nooit in hun directe nabijheid geleefd had, kon ik dit voornaamste doel van de hervorming van de Karmel niet begrijpen. Bidden voor de zondaars vond ik heerlijk. Maar bidden voor de priesters, dat vond ik wonderlijk, want hun ziel leek mij zuiverder dan kristal. Ach, in Italië heb ik mijn roeping begrepen. Het was geen te verre reis om deze nuttige kennis op te doen. Een maand lang heb ik heel wat heilige priesters meegemaakt en ik heb gezien dat zij toch zwakke en broze mensen blijven. Al plaatst hun verheven waardigheid hen boven de engelen, als heilige priesters die Jezus in zijn evangelie het zout der aarde noemt, uit hun gedrag laten blijken dat zij heel erg behoefte hebben aan gebed,
wat moeten wij dan zeggen van lauwe priesters? Heeft Jezus niet eveneens gezegd, als het zout verschaalt, waarmee zal men dan zouten? Wat is het een mooie roeping, als je het zout mag behoeden dat bestemd is voor de zielen. Dat is de roeping van de Karmel. Want het enige doel van ons gebed en onze offers bestaat erin dat wij apostel van de apostels zijn en bidden voor hen die het evangelie verkondigen, met het woord, maar vooral met het voorbeeld. Maar ik moet ophouden. Als ik hierover zou blijven praten, zou er geen eind aan komen. Therese heeft haar roeping begrepen. Binnentreden in de Karmel om te bidden. Voor de zondaars, maar in de eerste plaats voor de priesters. Om zo apostel te zijn van de apostels. En zo een heilige die ze reeds zeer lief had, de heilige Maria Magdalena, zal een voorbeeld zijn voor Therese in haar religieuze leven.

0: Thérèse wil binnentreden in de Karmel. Ze had een goedkeuring gehoopt van paus Leo XIII, maar paus Leo XIII heeft eigenlijk aan haar gezegd dat het in de handen lag van de eigen oversten en dus de bisschop van Bayeux-Lisieux. En de paus had er ook bij gezegd, als het Gods wil is, zult gij binnentreden. Wanneer de reis, de bedevaart naar Rome afgelopen is, wel, dan is er het wachten. Het wachten op het moment van goedkeuring. En die goedkeuring wordt niet gegeven. Niet door de overste, de verantwoordelijke van het klooster in de Karmel, en dat was een priester, en ook nog niet door de bisschop. Op 16 december 1887 schrijft Thérèse aan de bisschop: Monseigneur, nederig kom ik uw hoogwaardigheid mijn aanvraag in herinnering brengen, ten einde uw toestemming te verkrijgen tot intreden in de Karmel. Met vertrouwen wacht ik, Monseigneur, deze bijzondere gunst van uw vaderlijke goedheid af. Ik geloof dat Jezus door uw toedoen zijn belofte zal waarmaken. Men zegt dat beproevingen een teken van roeping zijn. U weet dat de goede God mij die niet heeft bespaard, maar ik voelde dat ik leed voor Jezus en ik heb geen ogenblik opgehouden te hopen. De kleine Jezus heeft mij zo duidelijk doen verstaan dat hij mij met Kerstmis wilde hebben, dat ik niet kan weerstaan aan de aandrang van het zachte geweld dat hij op mij uitoefent. Het is waar dat ik erg jong ben, Monseigneur, maar als de goede God mij nu roept en papa het ook goed vindt. Alle verstrooiingen van mijn reis naar Rome, de mooie dingen die ik bewonderd heb, hebben geen ogenblik het vurige verlangen uit mijn geest kunnen bannen om mij met Jezus te verenigen. Mag ik verwachten dat de veelvuldige contacten die ik op mijn reis gehad heb met meneer Reveroni en die mij hebben geleerd hoe goed hij is, hem de gelegenheid hebben geboden om over de waarachtigheid van mijn roeping te oordelen en een motief om mijn zaak bij uw hoogheid te bepleiten. Kerstmis komt dichterbij, Monseigneur, en ik wacht met groot vertrouwen, want ik denk aan de belofte die Jezus mij heeft gedaan in het diepste van mijn hart. Ik zal nooit vergeten dat ik aan uw hoogheid de vervulling van de plannen van God met zijn kleine dienares te danken heb. Desalniettemin durf ik u verzekeren dat ik een weigering, hoezeer die me ook zou doen lijden, met de meest volledige onderwerping zal aanvaarden, als kwam zij van God zelf. Ik durf mij noemen, Monseigneur, van uw hoogheid, het kleinste dochtertje en de gehoorzame dienares, Theresia Martin. Deze brief zal aankomen bij de bisschop, en hij gaat er een antwoord op geven. En wat is het antwoord dat aankomt in een brief gericht aan de Karmel van Lisieux op 28 december 1887? Het antwoord is ja. Thérèse mag binnentreden. Ze krijgt uiteindelijk toch de goedkeuring. Het was dus niet op Kerstmis, zoals Thérèse had gedacht, maar vanaf 28 december mag zij binnentreden. Maar het is echter op 1 januari 1888 dat Thérèse dit besluit van de bisschop te horen krijgt. De Karmelietessen zullen even wachten met het antwoord kenbaar te maken. Een beetje onbegrijpelijk misschien, maar achteraf zullen de zusters van de Karmel zeggen dat het speciaal werd gedaan om ook geen afgunst te creëren bij de verantwoordelijke, de priester verantwoordelijk voor de Karmel van Lisieux. Thérèse mag dus binnengaan en ze wordt op 2 januari 1888 15 jaar. Zal ze onmiddellijk binnengaan? Nee. De zus, Pauline, die reeds binnen is als Karmelites, zal namelijk aan Thérèse vragen om nog 3 maanden af te zien, het kruis te dragen en om pas na de vastentijd binnen te treden in de Karmel. Waarom? Om niet onmiddellijk de zwaarte en de moeilijkheid van de vastentijd in de Karmel te moeten beleven. Therese zal zich neerleggen bij dit besluit en dus volgen er nog 3 lange maanden, maar die toch voor Therese snel zullen voorbijgaan. En op 9 april 1888, ze is dan 15 jaar en 3 maanden oud, zal ze binnentreden. 9 april in dat jaar 1888 was het feest van de aankondiging van de Heer. Dat feest, elk jaar gevierd op 25 maart, was dat jaar uitgesteld omwille van de vastentijd. En dus, 9 april, feest van de aankondiging, treedt zij voorgoed binnen in de Karmel, opgesloten omwille van de liefde voor God. En zo wil zij haar leven geven aan die goede Jezus, waarnaar ze heeft verlangd al die tijd. Haar kinderjaren, haar jeugdjaren, ze waren al van Jezus, maar nu kan ze eindelijk haar roeping beginnen. En in die roeping zal zij leren bidden. Bidden voor de priesters, bidden voor de zondaars, bidden voor de missionarissen, bidden voor degenen die het evangelie verkondigen. Een leven gegeven voor de kerk, maar dit in het verborgene. En zo zal Therese heilig worden, want dat is haar grote verlangen. En zo schrijft Therese zelf. Hoe gingen deze 3 maanden voorbij, die zo rijk aan genaden waren voor mij? Eerst kwam de gedachte bij mij op om het niet zo nauw te nemen met het stipt geregeld leven dat ik gewoon was. Maar ik begreep al gauw hoe kostbaar de tijd was die mij gegund werd. Ik besloot om mij meer dan ooit toe te leggen op een ernstig en verstorven leven. Als ik verstorven zeg, dan is dat niet om u te doen geloven dat ik boete deed. Helaas heb ik die nooit gedaan. Ik was er nog ver vandaan te lijken op die mooie zielen die vanaf hun kindertijd allerlei verstervingen doen. Ik voelde mij daartoe helemaal niet aangetrokken. Dat kwam zeker van mijn lafheid, want net als Céline had ik duizenderlei kleine dingen kunnen bedenken om mij te versterven. In plaats daarvan heb ik mij altijd laten vertroetelen en vetmesten als een vogeltje dat helemaal geen boete nodig heeft. Mijn verstervingen bestonden in het breken van mijn wil, die altijd klaar stond om zich te doen gelden. In het inhouden van een antwoord, in het bewijzen van kleine diensten zonder mij daarop iets te laten voorstaan, niet met mijn rug ergens tegenaan te leunen als ik zat, enzovoort, enzovoort. Door die kleine, onbetekenende dingen heb ik mij erop voorbereid om de verloofde van Jezus te worden en ik kan niet zeggen met hoeveel vreugde ik terugdenk aan deze tijd van afwachten. 3 maanden gaan vlug voorbij. Eindelijk brak het zo vurig verlangde ogenblik aan. En zo zal Therese op 9 april 1888 binnentreden. Eigenlijk is het voor haar een zeer vroeg huwelijk. Zij is de verloofde van Jezus, zo ziet ze zichzelf. En nu geeft ze haar leven volledig voor degene voor wie ze heeft gekozen, voor Jezus Christus. Bij een volgende catechese, beste luisteraars, zullen we het hebben over haar leven binnen de Karmel, haar leven verenigd met Jezus.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria.

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 33. De volgende ochtend kuste Laban zijn zonen en dochters vaarwel, gaf hun zijn zegen en ging naar zijn woonplaats terug. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwamen engelen van God hem tegemoet. En zodra hij die zag, zei Jacob: "Het is hier de legerplaats van God." Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: "Dit moeten jullie mijn heer Esau zeggen. Zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik bezit nu runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden." Bij hun terugkeer zeiden de boden tegen Jacob: "We zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg." Jacob werd bang. En in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, met de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: "Als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontsnappen." En Jacob bad: "O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, de Heer die tegen mij zei: 'Ga terug naar uw land en uw verwanten en ik zal u met weldaden overladen. Uw dienaar is al uw gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overstak. En nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij verslaat met moeder en kinderen. U hebt mij toch beloofd: 'Ik zal u met weldaden overladen en uw nageslacht zal ik zo talrijk maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is.'" En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor zijn broer Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelshengsten. Hij verdeelde dit alles in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten, met de opdracht: "Ga voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden." En hij beval de voorste: "Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: 'Van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan.' Aan de tweede en de derde en aan iedereen die de leiding van de kudden had, gaf hij ook deze opdracht: 'Zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan.' Want hij dacht: 'Ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen.' Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man merkte dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat hij ontwricht werd. Daarop zei de man: "Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken." Maar hij antwoordde: Ik laat u niet gaan wanneer u mij niet zegent. Hij vroeg, hoe is uw naam? Hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Want u hebt met God gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen. Jacob vroeg, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was, en Jacob bleef mank aan zijn heup. Vandaar dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag de spier die bovenaan de heup ligt niet eten. Omdat God Jacob boven tegen de heup, tegen de spier van het heupgewricht, had gestoten.

Genesis, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 20. Toen Jacob opkeek, zag hij Esau met 400 man op zich afkomen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en de twee slavinnen. De slavinnen met hun kinderen gingen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen en tenslotte Rachel met Jozef achteraan. Zelf ging hij voor hen uit en hij boog 7 maal tot op de grond, tot hij bij zijn broer kwam. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En ze werden beiden tot tranen toe bewogen. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: "Wie zijn dat daar?" Jacob antwoordde: "Het zijn de kinderen die God uw dienaar geschonken heeft." Toen kwamen de slavinnen met hun kinderen naderbij en bogen diep. Ook Lea met haar kinderen kwam naar voren en boog diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel en ze bogen diep. Toen sprak hij: "Van wie zijn toch al die kudden die mij tegemoet zijn gekomen?" Hij antwoordde: "Ik wilde mijn heer gunstig stemmen." Maar Esau zei: "Ik ben rijk genoeg, mijn broer. Wat van jou is, moet van jou blijven." Maar Jacob drong aan: "Geen sprake van. Als je mij werkelijk goedgezind bent, neem dan dit geschenk van mij aan. Ik heb tegen jou opgezien, zoals men tegen God opziet. Maar je hebt mij welwillend ontvangen. Aanvaard toch het geschenk dat ik je aanbied. God is goed voor mij geweest, zodat het mij aan niets ontbreekt." Toen hij zo bleef aandringen, nam Esau het aan. Hij zei: "Laten wij vertrekken. Ik zal voor je uitgaan." Maar Jacob zei: "Mijn heer weet hoe teer de kinderen zijn. Ook heb ik nog zogende schapen en runderen bij me. Als die dieren 1 dag te veel opgejaagd worden, sterft heel de kudde. Laat mijn heer alvast vooruitgaan, dan zal ik op mijn gemak mijn tocht vervolgen en rekening houden met het vee dat voorop loopt en met de kinderen, totdat ik mijn heer in Seir tref." Esau zei: "Dan zal ik een paar mannen bij je achterlaten." Maar hij antwoordde: "Waarom toch? Ik ben al blij dat mijn heer zo welwillend voor mij is geweest." Daarop aanvaarde Esau nog diezelfde dag de terugtocht naar Seir. Jacob echter trok de richting van Sukkot uit. Daar bouwde hij een huis voor zichzelf en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom heet die plaats Sukkot. Vanuit Padan Aram kwam Jacob veilig aan in de stad Sichem in Canaan. Hij sloeg zijn tenten op ten oosten van de stad. Hij wist van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 geldstukken het land te kopen waarop hij zijn tent had neergezet. Daar richtte hij een altaar op en noemde het El, de God van Israël.

Genesis, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 31. Dina, de dochter die Lea aan Jacob geschonken had, was eens op bezoek gegaan bij de meisjes van de streek. Toen Sichem, de zoon van de Chiwiet Hemor, de vorst van het land, haar zag, ontvoerde hij haar, ging bij haar liggen en onteerde haar. Hij verloor zijn hart aan Jacobs dochter Dina. Hij hield veel van het meisje en probeerde haar genegenheid te winnen. Daarom zei hij tegen zijn vader Hemor: zorg dat het meisje mijn vrouw wordt. Jacob had wel gehoord dat zijn dochter Dina onteerd was, maar omdat zijn zonen buiten bij de kudde waren, zei hij er niets van tot zij weer thuis waren. Hemor, de vader van Sichem, kwam met Jacob onderhandelen. Toen Jacobs zonen van het veld terugkwamen en van de zaak hoorden, voelden zij zich beledigd en waren woedend. Want door gemeenschap te hebben met Jacobs dochter had Sichem een schanddaad in Israël begaan, iets ongehoords. Hemor sprak met hen en zei: mijn zoon Sichem is hevig verliefd op uw dochter. Ik verzoek u haar aan hem ten huwelijk te geven. Knoop familiebanden met ons aan. Als u ons uw dochters ten huwelijk geeft, kunt u die van ons krijgen. U kunt ook bij ons blijven wonen. Het land ligt voor u open. Blijf maar hier, u kunt rondtrekken of ergens gaan wonen. En Sichem zei tegen Dina's vader en tegen haar broers: als u mij ter wille bent, kunt u van mij krijgen wat u wenst. Al stelt u de bruidsprijs en het geschenk nog zo hoog, ik betaal wat u vraagt, als u mij het meisje maar geeft. Toen gaven Jacobs zonen aan Sichem en aan zijn vader Hemor een listig antwoord, omdat hun zus Dina onteerd was. Dat kunnen wij niet doen. Wij kunnen onze zus niet aan een onbesnedene geven, want dat is een schande voor ons. Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn. U moet zoals wij worden en al uw mannen moeten zich laten besnijden. Dan zullen wij onze dochters aan u uithuwelijken en kunnen wij die van u nemen. Dan blijven wij bij u wonen en worden samen één volk. Als u zich echter niet wilt laten besnijden, dan nemen wij onze dochter mee terug en gaan weg. Hun voorstel beviel Hemor en zijn zoon Sichem. En de jonge man probeerde het onmiddellijk uit te voeren, want hij had zijn zinnen gezet op Jacobs dochter en genoot veel aanzien in zijn ouderlijk huis. Hemor en zijn zoon Sichem gingen dus naar de stadspoort en richtten het woord tot de burgers van hun stad. Zij zeiden: deze mensen zijn ons goedgezind. Zij mogen in het land blijven wonen en er rondtrekken. Er is immers ruimte genoeg voor hen in het land. Wij kunnen hun dochters tot vrouw nemen en hun onze dochters geven. Maar slechts op één voorwaarde zijn deze mensen bereid bij ons te blijven en met ons één volk te vormen. Al onze mannen moeten zich laten besnijden, want zij zijn zelf ook besneden. Hun bezit, hun goederen en hun vee zullen ons eigendom worden. Laten we dus op hun voorstel ingaan, dan blijven zij bij ons. Iedereen die toegang had tot de stadspoort gaf gehoor aan Hemor en zijn zoon Sichem en liet zich besnijden. Maar op de derde dag, toen zij hevige pijn hadden, grepen Simeon en Levi, de twee zonen van Jacob en Dina's broers, naar hun zwaard, overvielen de op niets bedachte stad en doodden alle mannen. Ook Hemor en zijn zoon Sichem doodden zij met het zwaard. Daarop haalden ze Dina uit Sichems huis en gingen weg. De zonen van Jacob stortten zich op de verslagenen en plunderden de stad, omdat men hun zuster onteerd had. Schapen, runderen en ezels, alles wat in de stad of op het land was, maakten zij buit. Alles wat zij bezaten, al hun kleine kinderen en hun vrouwen, namen zij gevangen en zij plunderden de huizen leeg. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi: jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in opspraak te brengen bij de bewoners van het land, de Canaanieten en Perizieten.
Ik heb maar weinig mannen tot mijn beschikking. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, verslaan ze mij en doden ze mij. Met mijn familie. Maar zij zeiden, moest hij dan onze zuster als een hoer behandelen?

Genesis. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 29. God zei tegen Jacob: ga naar Bethel en vestig u daar. Richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Jacob zei toen tegen zijn familie en tegen iedereen die met hem meetrok: doe de vreemde goden weg die jullie bij je hebben. Reinig je en trek andere kleren aan. Wij gaan naar Bethel. Ik wil daar een altaar oprichten voor de God die mij verhoord heeft toen ik in moeilijkheden verkeerde en die mij beschermd heeft op mijn reis. Toen gaven zij aan Jacob al de vreemde goden die ze hadden en ook de oorringen die ze droegen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Toen zij opbraken, werden de steden in de omtrek door God met schrik geslagen, zodat zij de zonen van Jacob niet durfden achtervolgen. Toen Jacob met al zijn mensen in Luz, ook wel Bethel genoemd, in Canaan was aangekomen, bouwde hij daar een altaar en noemde de plaats God van Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Daarna stierf Deborah, de voedster van Rebecca. Zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder de eik die hij Alon Bakut noemde. Toen Jacob uit Padan Aram terugkeerde, verscheen God hem opnieuw en sprak deze zegen over hem uit: uw naam is wel Jacob, maar voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Zo gaf hij hem de naam Israël. Ook sprak God tot hem: ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, een menigte van volken zal uit u voortkomen. En koningen zullen uit uw lendenen afkomstig zijn. Het land dat ik aan Abraham en Isaac heb gegeven, geef ik aan u en ook aan uw nakomelingen. God steeg op van de plaats waar hij met hem gesproken had. Op de plaats waar God met Jacob had gesproken, richtte deze een heilige steen op. Op deze steen goot hij een plengoffer van olie uit. Aan de plaats waar God tot hem gesproken had, gaf Jacob de naam Bethel. Na hun vertrek uit Bethel, even voor Ephrata, bracht Rachel een kind ter wereld. De bevalling was moeilijk. Tijdens die zware bevalling zei de vroedvrouw tegen haar: wees maar niet bang, want je krijgt weer een zoon. Toen het leven van haar week en zij op sterven lag, noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Rachel overleed en werd begraven langs de weg naar Ephrata of Bethlehem. Jacob plaatste een gedenkteken op haar graf. Deze gedenksteen op het graf van Rachel staat er vandaag nog. Daarop trok Israël verder en hij sloeg even voorbij Migdal-Eder zijn tent op. Terwijl Israël in dat gebied verbleef, had Ruben gemeenschap met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Jacob's zonen waren 12 in getal. De zonen van Lea waren Ruben, Jacob's eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel waren Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, de slavin van Rachel, waren Dan en Naphtali. De zonen van Zilpa, de slavin van Lea, waren Gad en Azer. Dat zijn de zonen van Jacob die in Padan Aram geboren zijn. Jacob ging naar zijn vader Isaac in Mamre bij Kiriat Arba, nu Hebron geheten, de woonplaats van Abraham en van Isaac. Toen Isaac 180 jaar was, gaf hij de geest en stierf. Oud en verzadigd van jaren werd hij met zijn voorvaderen verenigd. Zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem.

Genesis. Hoofdstuk 36. Versen 1 tot en met 43. Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten. Esau was gehuwd met Canaanitische vrouwen, met Ada, een dochter van de Hetiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Chiwiet Sibon, en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebachot. Ada schonk Esau Elifas, Basemat schonk hem Reuel. En Oholibama schonk hem Jeus, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau die in Kanaan geboren werden. Esau verliet zijn broer Jacob met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten. Met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaan verworven had, en ging naar een ander land. Hun bezit was zo groot dat zij niet bij elkaar konden blijven. Het gebied waar ze rondzwierven kon hen en hun kudde niet onderhouden. Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seir-gebergte. Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van Edom, in het Seir-gebergte. De namen van Esau's zonen zijn Elifas, zoon van Esau's vrouw Ada, en Reuel, de zoon van Esau's vrouw Basemat. Elifas' zonen zijn Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenas. Timna, een bijvrouw van Esau's zoon Elifas, baarde Amalek. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Ada. Reuel's zonen zijn Nachat, Zerach, Samma en Midza. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Basemat. Zonen van Esau's vrouw Oholibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esau. De zonen van Elifas, Esau's eerstgeborene, zijn de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenas. Korach, Gatam en Amalek, deze zonen van Ada, zijn de stamhoofden van Elifas in Edom. Zonen van Esau's zoon Reuel zijn de stamhoofden Nachat, Zerach, Samma en Midza. Deze zonen van Esau's vrouw Basemat zijn de stamhoofden van Reuel in Edom. Zonen van Esau's vrouw Oholibama zijn de stamhoofden Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van Esau's vrouw Oholibama, dochter van Ana. Dat zijn dus de zonen van Esau of Edom, en dat zijn hun stamhoofden. Dit zijn de zonen van de Goriet Seir, de oorspronkelijke bewoners van het land Lotan, Sobal, Sibon, Ana. Dizon, Ezer en Dizan. Dit zijn de stamhoofden van de Gorieten, de zonen van Seir in Edom. Zonen van Lotan zijn Gori en Heman. Timna is Lotans zuster. Zonen van Sobal zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. Zonen van Sibon zijn Aya en Ana. Deze laatste ontdekte de hete bronnen in de woestijn toen hij de ezels van zijn vader Sibon weidde. Zonen van Ana zijn Dizon en Oholibama, eigenlijk Ana's dochter. Zonen van Dizon zijn Gemdan, Esban, Jitran en Keran. Zonen van Ezer zijn Bilhan, Zaawan en Akan. Zonen van Dizan zijn Oes en Aran. Zij allen zijn stamhoofden van de Gorieten, Lotan, Sobal, Sibon, Ana. Dizon, Ezer en Dizan. Dat zijn de stamhoofden van de verschillende Gorietenstammen in Seir.
En dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden. Koning in Edom was Bela, zoon van Beor. Zijn stad heette Dinhaba. Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, zoon van Zerach uit Bosra. Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Husam uit het gebied van de Temanieten. Husam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, zoon van Bedad, die Midjan in de vlakte van Moab verslagen heeft. Zijn stad heette Awit. Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla uit Masreka. Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul uit Rehoboth aan de rivier. Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baal Ganan, zoon van Akbor. Baal Ganan, zoon van Akbor, werd na zijn dood opgevolgd door Hadad. Zijn stad heette Pau. Zijn vrouw heette Mehetabel. Zij was een dochter van Matred, de dochter van Mezahab. Dit zijn de namen van Esau's stamhoofden, gerangschikt naar geslacht, woonplaats en naam. Timna, Alwa, Jetet. Oholibama, Ela, Pinom. Kenas, Teman, Mipsar. Magdiel en Iram. Dat zijn de stamhoofden van Edom met de woonplaatsen die ze in het land bezetten. Tot zover de stam van Esau, de vader van de Edomieten.

Genesis. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 36. Jacob woonde in Kanaan, waar ook zijn vader als vreemdeling verbleven had. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef was een jonge man van 17 jaar toen hij met zijn broers, de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de kudde hoedde. Hij bracht de kwade geruchten die over zijn broers in omloop waren aan hun vader over. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en ze gingen hem zo haten dat ze geen goed woord meer voor hem over hadden. Jozef had eens een droom. Hij vertelde die aan zijn broers en daardoor gingen ze hem nog meer haten. Hij zei: "Hoor toch eens wat voor droom ik heb gehad. Wij waren schoven aan het binden op het veld. Mijn schoof kwam overeind en bleef rechtop staan. Jullie schoven kwamen eromheen staan en bogen voor mijn schoof." Zijn broers zeiden: "Wou je soms koning over ons worden of over ons heersen?" Zo haatten ze hem steeds meer vanwege de dromen die hij vertelde. Later had hij nog een droom en ook die vertelde hij aan zijn broers. "Ik heb weer een droom gehad," zei hij. "Ik zag dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij bogen." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, gaf zijn vader hem een berisping. Hij zei: "Wat moet dat met die droom van jou? Moeten ik, je moeder en je broers zich soms voor jou tot op de grond neerbuigen?" Daardoor werden zijn broers nog afgunstiger op hem, maar zijn vader onthield het gebeurde. Eens waren zijn broers bij Sichem de kudde van hun vader gaan weiden, toen Israël tegen Jozef zei: "Je weet dat je broers de kudde weiden bij Sichem. Zou je niet naar hen toe willen gaan?" Hij antwoordde: "Dat wil ik graag doen." Israël zei: "Ga dan eens kijken of alles in orde is met je broers en met het vee, en kom het mij dan vertellen." Zo liet hij hem uit het dal van Hebron vertrekken. Toen hij in de buurt van Sichem en daar buiten aan het ronddwalen was, kwam iemand op hem af en vroeg hem: "Wat zoekt u?" Hij antwoordde: "Ik ben op zoek naar..."

naar mijn broers. Kunt u mij misschien zeggen waar zij hun kudde weiden? De man antwoordde, ze zijn van hier vertrokken en ik heb ze horen zeggen, laten we naar Dothan gaan. Jozef ging daarop zijn broers achterna en vond hen in Dothan. Ze hadden hem al in de verte zien aankomen en voor hij bij hen was, smeden zij het plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, daar komt hij aan, de grote dromer. Nu hebben we de kans. We vermoorden hem en gooien hem in een put. We kunnen zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Juda dit hoorde, probeerde hij hem uit hun handen te redden en zei, we mogen hem niet doden. Ruben zei tegen hen, vergiet toch geen bloed. Ginds in de steppen is een put. Gooi hem daarin, maar sla niet de hand aan hem. Hij wilde hem uit hun handen redden en bij zijn vader terugbrengen. Zodra Jozef bij zijn broers kwam, trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Terwijl ze zaten te eten, zagen zij ineens een karavaan van Ismaëlieten die van Gilead kwam. De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars. Zij waren op weg naar Egypte om de koopwaar daar af te leveren. Juda zei tegen zijn broers, wat hebben we eraan, die broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken? Laten wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand aan hem slaan. Hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees. Zijn broers stemden daarmee in. Toen Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 sikkel zilver aan de Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en merkte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij kwam terug bij zijn broers en zei, de jongen is weg, wat moet ik nu beginnen? Zij namen het prachtige kleed van Jozef, slachten een geitenbokje en doopten het kleed in het bloed. Toen lieten zij het naar hun vader brengen met de boodschap, dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is het misschien het kleed van uw zoon? Hij herkende het en zei, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd. En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en treurde lange tijd om zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij liet zich niet troosten en zei, treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk. En zijn vader bleef hem bewenen. Intussen hadden de Midianieten Jozef in Egypte verkocht aan een zekere Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht.

Genesis. Hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 30. In die tijd trok Juda van zijn broers weg en nam zijn intrek bij een man in Adullam, Gira genaamd. Daar zag Juda de dochter van een Kanaaniet, Sua geheten. Hij huwde haar en had gemeenschap met haar. Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Zij werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Daarop baarde zij nog een zoon en noemde hem Sela. Juda was in Kezib toen zij Sela baarde. Juda koos voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw die Tamar heette. Maar Er, Juda's eerstgeborene, was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze hem liet sterven. Toen zei Juda tegen Onan: ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer. Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn. Daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kind voor zijn broer te verwekken. Zijn gedrag was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze ook hem liet sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ga als weduwe naar het huis van je vader terug, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Want hij dacht: anders sterft ook hij, net als zijn broers. Tamar ging dus naar het huis van haar vader terug. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda op een keer naar Timna, op bezoek bij de scheerders van zijn schapen, samen met zijn vriend Gira uit Adullam. Toen Tamar vernam dat haar schoonvader naar Timna kwam om de schapen te scheren, legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaïmpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een publieke vrouw, omdat zij haar gezicht bedekte. Hij ging naar haar toe langs de weg en vroeg: kan ik bij je terecht? Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde: wat geeft u mij als u bij me mag komen? Hij antwoordde: ik zal je een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij antwoordde: geef mij dan een pand tot u mij het bokje gestuurd hebt. Hij zei: wat voor een pand moet ik je geven? Zij gaf ten antwoord: uw zegel, uw snoer en de staf die u bij u hebt. Hij gaf ze haar, had omgang met haar en zij werd zwanger. Daarna ging zij weg, legde haar sluier af en trok haar weduwekleren weer aan. Door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam probeerde Juda de vrouw het geitenbokje te geven om het pand van haar terug te krijgen. Maar zijn vriend kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de inwoners van haar stad: waar is de publieke vrouw die hier bij Enaïm langs de weg zat? Maar zij antwoordden: er is hier geen publieke vrouw geweest. Toen hij bij Juda terugkwam, zei hij: ik heb haar niet kunnen vinden. En bovendien beweren de mensen uit de buurt dat daar geen publieke vrouw geweest is. Toen zei Juda: dan moet ze het pand maar houden, anders maken wij ons nog belachelijk. Ik heb geprobeerd haar het bokje te geven, maar jij hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later werd Juda meegedeeld: uw schoondochter Tamar heeft ontucht bedreven en ze is nu zwanger. Juda sprak: breng haar dan weg om verbrand te worden. Terwijl men haar wegbracht, liet zij echter tegen haar schoonvader zeggen: van de man aan wie deze dingen behoren ben ik zwanger. En zij voegde eraan toe: ga eens na van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei: zij staat tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Verder heeft Juda geen gemeenschap meer met haar gehad. Toen de tijd van de bevalling gekomen was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn.
Tijdens het baren stak een van de beide kinderen een handje naar buiten. De vroedvrouw greep dit, bond er een scharlaken draad omheen en zei: "Deze is het eerst gekomen." Maar het kind trok zijn hand terug en toen kwam zijn broer tevoorschijn. Toen sprak zij: "Je hebt voor een flinke bres gezorgd. Daarom noemde men hem Peres." Daarna kwam zijn broer met de scharlaken draad om zijn hand. Hem noemde men Zerach.

Genesis, hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 23. Jozef werd naar Egypte gebracht en de Egyptenaar Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht, kocht hem van de Ismaëlieten, die hem daar gebracht hadden. De Heer was met Jozef, zodat het goed met hem ging. Terwijl hij in het huis van zijn Egyptische meester woonde, zag deze dat de Heer met hem was en hem in al zijn ondernemingen liet slagen. Daardoor kwam Jozef bij hem in de gunst en hij mocht hem dienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis en heel zijn bezit vertrouwde hij hem toe. Vanaf het ogenblik dat hij hem had aangesteld over zijn huis en over heel zijn bezit, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. En de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde, in huis en daarbuiten. Zo liet hij heel zijn bezit aan Jozefs zorgen over. Nu hij hem had, bemoeide hij zich nergens meer mee dan met zijn eten. Jozef was mooi en welgebouwd. Het duurde niet lang of de vrouw van zijn meester kon haar ogen niet meer van Jozef afhouden. Zij vroeg hem, kom toch bij me liggen. Maar hij weigerde en antwoordde haar, u weet toch dat mijn meester, nu ik in huis ben, zich nergens meer mee bemoeit en heel zijn bezit aan mij heeft toevertrouwd. Hier in huis is hij niet machtiger dan ik. Niets heeft hij mij onthouden dan alleen u, zijn vrouw. Hoe zou ik dan dat grote kwaad kunnen bedrijven en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag in dag uit bij Jozef bleef aandringen, wilde hij niet ingaan op haar wens om bij haar te slapen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag echter, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, was er niemand anders in het huis. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zei, kom toch bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar handen achter, ging op de vlucht en rende naar buiten. Toen het tot haar doordrong dat hij zijn kleed in haar handen had achtergelaten en naar buiten was gevlucht, riep zij haar huisgenoten en zei tegen hen, zie toch, de Hebreër die mijn man in huis heeft gehaald, begint met ons te spotten. Hij kwam naar mij toe om met mij te slapen, maar ik begon hard te roepen. Toen hij hoorde dat ik begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter, sloeg op de vlucht en rende naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed naast zich neer, totdat zijn meester thuis kwam. Ook hem vertelde zij hetzelfde verhaal en zei, die Hebreeuwse slaaf die jij in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten. Toen de meester van zijn vrouw hoorde hoe zijn slaaf haar behandeld had, werd hij woedend. Hij liet Jozef grijpen en in de gevangenis zetten, waar de gevangenen van de koning opgesloten zaten. Zo kwam Jozef in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef. Hij bewees zijn genade door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Deze vertrouwde iedereen die in de gevangenis zat aan Jozef toe. Het werk dat daar gedaan werd, gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid. Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorgen te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want de Heer was met hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis, hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 23. Enige tijd daarna begingen zowel de schenker van de koning van Egypte als de bakker een misstap tegen hun heer, de koning van Egypte. De farao werd zo kwaad op zijn beide hovelingen, de opperschenker en de eerste van de bakkers, dat hij ze gevangen zette in het huis van de overste van de lijfwacht, in de gevangenis waar Jozef opgesloten zat. De overste van de lijfwacht wees Jozef aan om voor hen te zorgen. Ze bleven lange tijd in hechtenis. De schenker, zowel als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten opgesloten, hadden beide in dezelfde nacht een droom, ieder zijn eigen droom met een eigen betekenis. Toen Jozef in de ochtend bij hen kwam, zag hij dat ze somber gestemd waren. Hij vroeg de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn meester in hechtenis zaten, "Waarom kijkt u zo somber vandaag?" Zij antwoordde hem, "We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen." Toen zei Jozef tegen hen, "Alleen God kan uitleg geven. Laat mij de dromen eens horen." De opperschenker vertelde toen zijn droom aan Jozef en zei, "Ik zag in mijn droom een wijnstok. En aan die wijnstok zaten drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, kreeg hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had de beker van de farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan." Toen zei Jozef, "Dit is de verklaring. De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u in uw ambt herstellen. Dan zult u de farao opnieuw de beker reiken, zoals u deed toen u zijn schenker was. Maar als het weer goed gaat met u, denk dan ook eens aan mij en bewijs ook mij een dienst. Doe bij de farao een goed woord voor mij en zorg dat ik uit dit huis vandaan kom. Want ik ben met geweld weggesleept uit het land van de Hebreeën. En ik heb ook hier geen misdaad gepleegd, waarvoor men mij in deze kerker moest opsluiten." Toen de eerste van de bakkers zag hoe gunstig de uitleg was, zei hij, "Ik heb ook een droom gehad. In die droom zag ik drie broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf lagen spijzen voor de farao, allerlei soorten gebak. Maar de vogels pikten ervan uit de korf die ik op mijn hoofd droeg." Jozef antwoordde, "Dit is de verklaring. De drie korven zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees verslinden." Drie dagen later, op de verjaardag van de farao, richtte deze een feestmaal aan voor zijn hovelingen. Zowel van de opperschenker als van de eerste van de bakkers hief hij het hoofd op. De opperschenker herstelde hij in zijn ambt om hem opnieuw de beker te reiken. Maar de eerste van de bakkers hing hij op, volgens de uitleg die Jozef hun had gegeven. De opperschenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem gewoon.

Genesis. Hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 57. 2 jaar later kreeg de farao de volgende droom. Hij stond bij de Nijl en zag uit de Nijl 7 koeien omhoog komen. Mooie, vette dieren die gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien uit de Nijl omhoog. Lelijke, magere dieren. Zij gingen bij de anderen staan aan de oever van de Nijl. En de lelijke, magere dieren vraten de 7 mooie vetten op. Toen werd de farao wakker. Toen hij weer ingeslapen was, had hij opnieuw een droom. Uit 1 halm kwamen 7 zware, prachtige aren. Maar daarna schoten 7 andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 zware, volle aren op. Toen werd de farao wakker en hij begreep dat het een droom was geweest. De volgende ochtend was de farao in alle staten en liet alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelde hun wat hij gedroomd had, maar er was niemand die uitleg kon geven. Toen sprak de opperschenker tot de farao. Nu moet ik wel bekennen dat ik nalatig ben geweest. Indertijd is de farao woedend geweest op zijn hovelingen. Hij heeft mij toen gevangen gezet in het huis van de overste van de lijfwacht en samen met mij de eerste van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij beiden toen een droom, elk met een eigen betekenis. Nu was in ons gezelschap een jonge Hebreër, een dienaar van de overste van de lijfwacht. Toen wij hem vertelden wat we gedroomd hadden, wist hij voor beide dromen de juiste uitleg te geven. En zoals hij het ons had uitgelegd, zo is het ook uitgekomen. Ik ben in mijn ambt hersteld en de eerste van de bakkers is opgehangen. Toen liet de farao Jozef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker en nadat men hem geschoren had en hem andere kleren had aangetrokken, ging hij naar de farao. En de farao sprak tot Jozef: Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Nu heb ik gehoord dat u, zodra u een droom hoort, er de uitleg van kunt geven. Jozef antwoordde: Uit mezelf kan ik niets, maar God kan aan de farao bekendmaken wat goed voor hem is. De farao zei tegen Jozef: In mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En ik zag 7 koeien, vette, mooie dieren, uit de Nijl omhoog komen. Zij gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien omhoog, lelijke, magere scharminkels, zo lelijk als ik ze in heel Egypte nog nooit gezien heb. De magere, lelijke koeien vraten de 7 vette op. Nadat ze die hadden opgeslokt, was er niets van te merken. Ze bleven er even lelijk uitzien als tevoren. Toen werd ik wakker. Nog iets anders zag ik in mijn droom. Uit 1 halm kwamen 7 aren op, vol en prachtig. Daarna schoten er 7 andere aren op, dor en spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 prachtige aren op. Ik heb die dromen aan de geleerden verteld, maar niemand kan mij de uitleg geven. Toen sprak Jozef tot de farao. De 2 dromen van de farao betekenen hetzelfde. God heeft de farao aangekondigd wat hij gaat doen. De 7 vette koeien zijn 7 jaren. De 7 volle aren zijn eveneens 7 jaren. De dromen betekenen hetzelfde. Ook de 7 magere lelijke koeien die daarna omhoog kwamen zijn 7 jaren. En de 7 spichtige, door de oostenwind verschroeide aren zijn eveneens 7 jaren. Jaren van hongersnood. Ik heb al gezegd dat God daarmee aan de farao meedeelt wat hij gaat doen. Eerst komen er 7 jaren van overvloed in heel Egypte. Dan komen er 7 jaren van hongersnood, waarin heel de overvloed van Egypte vergeten raakt en hongersnood het land opslokt. Zo groot zal de hongersnood zijn dat er dan van de overvloed niets meer te bekennen valt. Dat de farao het 2 keer gedroomd heeft, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat.
en dat hij het binnenkort ten uitvoer zal brengen. Laat de farao dus uitkijken naar een verstandig en wijs man en die aanstellen over heel Egypte. De farao moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte om tijdens de 7 jaren van overvloed in heel het land een vijfde van de opbrengst te vorderen. Al het voedsel van de komende goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van de farao moeten zij het koren opslaan in de steden en het goed bewaren. Dat voedsel kan dan in de behoeften van het land voorzien tijdens de 7 jaren van hongersnood die Egypte te wachten staan. Zo zal het land niet van honger omkomen. De farao en al zijn hovelingen waren met dit plan zeer ingenomen. Hij vroeg zijn hovelingen: zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? En de farao zei tegen Jozef: aangezien God u al die dingen bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult dus de leiding over mijn huis krijgen en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen. Alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn. Daarop zei de farao tegen Jozef: ik stel u hierbij aan over heel Egypte. En hij trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan Jozefs hand, liet hem linnen kleren aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. Toen liet hij hem op zijn tweede wagen plaatsnemen en voor hem uitroepen: breng hulde. Zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En de farao zei tegen Jozef: ik blijf de farao, maar zonder een woord van u zal niemand in heel Egypte een hand verroeren of een voet verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safenat Paneach en Asnat, de dochter van Potifera, een priester van On, gaf hij hem tot vrouw. Zo kreeg Jozef volmacht over heel Egypte. Jozef was 30 jaar toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst kwam. Hij verliet het paleis van de farao en trok Egypte door. In de 7 jaren van overvloed was de oogst in het land overstelpend groot. In de 7 jaren dat er overvloed was in Egypte, verzamelde Jozef alle mogelijke levensmiddelen. In elke stad sloeg hij het voedsel op dat de velden rondom die stad opbrachten. Jozef hoopte het koren op als het zand aan de zee. Het was zo'n overvloed dat men ophield met meten. Er was geen meten meer aan. Voordat het eerste jaar van de hongersnood kwam, kreeg Jozef 2 zonen. Het waren de kinderen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk. Jozef noemde de eerstgeborene Manasse, want, zei hij, al mijn ellende en het gemis van mijn ouderlijk huis liet God mij vergeten. De tweede noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk. Toen de 7 jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, braken de 7 jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden, maar in Egypte was voedsel. Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger was in heel het land, stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking en verkocht het aan de Egyptenaren naarmate de honger in Egypte nijpender werd. Uit alle landen kwamen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen, want de hongersnood woedde hevig in de hele wereld.

Genesis. Hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 38. Toen ook Jacob hoorde dat er in Egypte graan te krijgen was, zei hij tegen zijn zonen: "Wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga toch daarheen om graan te kopen, zodat wij in leven blijven en niet sterven." Zo gingen 10 broers van Jozef op weg om in Egypte graan te kopen. Alleen Benjamin, de broer van Jozef, liet Jacob niet met zijn broers meegaan. Want, dacht hij, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen. Evenals vele anderen, want er heerste hongersnood in Kanaan. Jozef was degene die toen het land bestuurde en aan al de bewoners graan verkocht. De broers van Jozef gingen dus naar hem toe en zij bogen voor hem tot op de grond. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: "Waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit Kanaan, om graan te kopen." Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet. Denkend aan zijn dromen over hen, zei Jozef: "U bent spionnen. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordde hem: "Geen sprake van, heer. Uw dienaren komen voedsel kopen. Wij zijn zonen van één man en wij zijn betrouwbare mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen." Maar hij zei tegen hen: "Nee, nee. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoorden: "Uw dienaren waren met 12. Wij zijn broers, zonen van één man in Kanaan. De jongste is bij vader gebleven en één is er niet meer." Nu zei Jozef tegen hen: "Ik blijf bij wat ik gezegd heb. U bent spionnen. Maar op één manier kan uw betrouwbaarheid blijken. Bij het leven van de farao, u komt hier niet vandaan, tenzij uw jongste broer hier verschijnt. Laat dus één van u die broer gaan halen. Ondertussen blijven de anderen hier als gevangenen. Zo komt vast te staan of u inderdaad de waarheid spreekt. Zo niet, bij het leven van de farao, dan bent u spionnen." Daarop liet hij ze voor 3 dagen gevangen zetten. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen: "Als u in leven wilt blijven, doe dan wat ik nu ga zeggen, want ik ben een godvrezend man. Als u betrouwbaar bent, laat dan één van uw broers achter in de gevangenis. De anderen kunnen gaan en graan meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan zal de waarheid van uw woorden blijken en zult u niet sterven." Dat deden zij. Ze zeiden tegen elkaar: "Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk." En Ruben zei: "Ik had jullie toch gezegd je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie wilden niet luisteren. En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist." Omdat zij zich van een tolk bediende, wisten zij niet dat Jozef hen verstond. Hij wendde zich van hen af en de tranen sprongen hem in de ogen. Maar daarna kwam hij bij hen terug en zette het gesprek met hen voort. Een van hen, Simeon, liet hij grijpen en voor hun ogen in boeien slaan. Hij gaf het bevel om hun zakken met graan te vullen, maar in iedere zak het geld terug te leggen en hun voor onderweg proviant mee te geven. Zo gebeurde het ook. Zij laden het graan op de ezels en gingen op weg. Toen een van hen op de plaats waar zij overnachten zijn zak openmaakte om zijn ezel te voeren, zag hij het geld boven in de zak liggen. Hij zei tegen zijn broers: "Ik heb mijn geld terug. Kijk maar, het ligt in mijn zak." Zij stonden verslagen en angstig zeiden zij tegen elkaar: "Waarom handelt God zo met ons?" Toen zij bij hun vader Jacob in Kanaan terugkwamen, vertelden zij hem alles wat hun overkomen was. Zij zeiden: "Die man, de heer van het land, heeft ons bars toegesproken en ons voor spionnen uitgemaakt. We hebben hem geantwoord: 'Wij zijn betrouwbare mensen en geen spionnen.
We zijn met 12 geweest, broers van elkaar en zonen van één vader. Eén van ons is er niet meer en de jongste is bij vader in Kanaan gebleven. Maar de man die het land bestuurt heeft ons gezegd: om te bewijzen dat u te vertrouwen bent, moet u één van uw broers bij mij achterlaten. U kunt voedsel meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan weet ik zeker dat u geen spionnen bent, maar betrouwbare mensen. Dan zal ik uw broer teruggeven en zult u vrij door het land mogen reizen. Toen zij hun zakken leegmaakten, vond ieder zijn buidel met geld in zijn zak. En toen zij en hun vader de buidels met geld zagen, werden zij bang. Hun vader Jacob zei tegen hen: jullie maken mij kinderloos. Jozef is weg, Simeon is weg, en nu willen jullie Benjamin meenemen. Dat mij dat allemaal moet overkomen. Maar Ruben zei tegen zijn vader: u mag mijn beide zonen doden als ik Benjamin niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij antwoordde: mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood en hij is de enige die ik nog over heb. Wanneer hem onderweg een ongeluk overkomt, zouden jullie de grijsaard die ik ben, jammerend in het dodenrijk laten neerdalen.

Genesis. Hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 34. De hongersnood bleef het land zwaar teisteren. Zodra zij het graan uit Egypte opgemaakt hadden, zei hun vader: "Jullie moeten nog eens proberen wat voedsel te kopen." Juda antwoordde: "Die man heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd. Kom mij niet onder ogen zonder uw broer. Als u dus onze broer met ons laat meegaan, zullen wij voedsel gaan kopen. Maar als u hem niet mee laat gaan, vertrekken wij niet. Want die man heeft ons gezegd: kom mij niet onder ogen zonder uw broer." Israël antwoordde: "Waarom hebben jullie het mij zo moeilijk gemaakt door aan die man te vertellen dat je nog een broer hebt?" Zij antwoorden: "Die man stelde ons allerlei vragen over onszelf en over onze afstamming. Hij vroeg: leeft uw vader nog? Hebt u geen andere broer meer? We hebben hem alles naar waarheid verteld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: breng uw broer hier?" Juda zei tegen zijn vader Israël: "Laat de jongen gerust met mij meegaan en laat ons alstublieft vertrekken. Dan blijven wij tenminste in leven en sterven wij niet met z'n allen. Wij, uzelf en onze kleine kinderen. Ik sta borg voor hem. U mag hem van mij terug eisen. Als ik hem niet bij u terugbreng en weer voor u zet, sta ik mijn verdere leven bij u in de schuld. Als wij niet zo lang gewacht hadden, waren wij alweer tweemaal terug geweest." Toen zei hun vader Israël: "Als het niet anders kan, doe het dan zo. Neem het beste van het land in je zakken mee en bied het die man als geschenk aan. Een beetje gom en een beetje honing, parfum en hars, pimpernoten en amandelen. Neem ook twee keer zoveel geld mee, want ook het geld dat in je zakken teruggelegd was, moet je mee terugnemen. Misschien was het een vergissing. Neem ook je broer dan maar mee en ga opnieuw naar die man toe. God de Almachtige zal zorgen dat die man jullie goed ontvangt en dat hij je andere broer en Benjamin met jullie laat terugkeren. Als ik mijn kinderen toch moet verliezen, dan moet het maar zo zijn. Met de geschenken, met de dubbele som geld en met Benjamin vertrokken de mannen naar Egypte. Zij werden door Jozef ontvangen. En toen hij zag dat Benjamin er ook bij was, zei hij tegen zijn hofmeester: breng die mannen naar mijn huis. Laat vee slachten en toebereiden, want vanmiddag zullen die mannen met mij eten." De hofmeester deed wat Jozef hem opgedragen had en bracht de bezoekers naar zijn paleis. Maar de mannen werden bang, omdat zij naar het paleis van Jozef gebracht werden en zeiden: ze houden ons hier vanwege het geld dat de vorige keer in onze zakken terechtgekomen is. Ze willen ons overrompelen en overvallen, ons tot slaven maken en onze ezels in beslag nemen. Zij gingen dus naar de hofmeester van Jozef toe en spraken hem aan bij de ingang van het paleis. Ze zeiden hem: met uw toestemming, heer, wij zijn hier al eerder geweest om voedsel te kopen. Maar toen wij ergens overnachten en onze zakken opendeden, lag ieders geld boven in de zak, bij elk van ons het volle bedrag. Dat hebben wij nu teruggebracht. En bovendien hebben wij ander geld meegenomen om voedsel te kopen. Wij weten niet wie dat geld in onze zakken gestopt heeft." Hij antwoordde: "Alles is in orde. Wees maar niet bang. Uw God en de God van uw vader heeft een schat in uw

zakken verborgen. Uw geld heb ik wel degelijk ontvangen. Hij bracht Simeon bij hen. Toen leidde hij hen het paleis van Jozef binnen, gaf hun water om de voeten te wassen en liet voer halen voor hun ezels. Zij legden daarop hun geschenken klaar en bleven wachten tot Jozef 's middags thuis kwam, want zij hadden gehoord dat zij daar zouden blijven eten. Toen Jozef zijn huis binnenkwam, boden zij hem de geschenken aan die ze bij zich hadden en bogen voor hem tot op de grond. Hij vroeg hoe het met hen ging en zei: "Hoe gaat het met uw oude vader over wie u sprak? Is hij nog goed gezond?" Zij antwoordden: "Onze vader, uw dienaar, maakt het goed en is nog gezond." Daarop knielden zij en bogen. Toen hij rondkeek en zijn jongste broer Benjamin zag, de zoon van zijn moeder, zei hij: "En dat is dan uw jongste broer over wie u sprak?" En hij zei: "God zij u genadig, mijn zoon." Toen trok Jozef zich haastig terug, want zijn hart was geroerd bij het zien van zijn broer. En hij zocht een gelegenheid om zijn tranen de vrije loop te laten. Hij ging naar zijn kamer en huilde daar uit. Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij was zijn ontroering nu meester en beval de maaltijd op te dienen. Men diende afzonderlijk op voor Jozef, afzonderlijk voor zijn broers en afzonderlijk voor de Egyptenaren die bij hem te gast waren. Want het is voor de Egyptenaren niet mogelijk om met Hebreeën samen te eten. Zij hebben daar een afkeer van. Toen de mannen, van de eerstgeborene af tot de jongste toe, op Jozefs aanwijzing een plaats kregen voor zijn aangezicht, precies volgens hun leeftijd, keken zij elkaar verwonderd aan. Hij gaf hun van de gerechten die op Jozefs tafel stonden, maar de portie van Benjamin was 5 maal zo groot als die van de anderen. Zij dronken met hem en werden vrolijk.